0: Onderbreken deze uitzending voor een melding van een spookrijder. Rij je op de A7, Heerenveen-Hoorn, dan kom je tussen knooppunt Zurich en Wieringerwerf een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de A7, Heerenveen-Hoorn, dan kom je tussen de knooppunten Zurich en Wieringerwerf een spookrijder tegen.
1: Dan moet het echt wel liefde zijn. Ondanks de vele kille uren.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3:00. Annette Schut met het NOS Journaal. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Boksel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en een wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. En daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario, op de grens met Canada, voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Boksel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 mensen geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Het weer, de dag begint droog, vanmiddag wel weer kans op buien. Ook onweer kan voorkomen en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij 2 piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat 2 luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde 2 ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario, tussen de VS en Canada, heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Ook mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Het meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen naar de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario, op de grens met Canada, voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer, de dag begint droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: kwart over zes het hoogtepunt. Nou, daar verheugen we ons op. Carmen en Dennis, jullie zitten al bij het raam, voor het raam. Al enigszins iets te zien van die maansverduistering.
1: Ik ga even kijken, Bert. Ja, een beetje donker.
2: Het is duister, maar ik zie geen maan. Ik denk dat dit het is. Dit is het, denk ik.
0: Het is,
1: mooi, hè?
2: Keek je niet naar boven toen je in de auto zat?
0: Nou ja, ik baal hier een beetje van. Want laatst met die zonsverduistering stond ik de vaten doen. Heb ik nog net een glimpje op kunnen vangen van die...
2: Was je te laat?
0: Ik maak het nu allemaal goed, hè, met die maansverduistering. Maar er zitten wolken voor, geloof ik, hè? Of
2: ja, het is inderdaad een beetje bewolkt, ja. Er zijn wel plekken op het land waar je het goed kan zien. Ik heb al wat foto's voorbij zien komen. Dan zie je echt het maantje zo verdwijnen.
0: Oh, oké. Okay. Nou, als je dit hoort en jij kunt het wel zien thuis, laat me even weten. Ja. Via de NPO Luister, stuur even die foto door. Zodat ik er ook nog iets aan heb. Want ik loop dit
2: anders
0: allemaal
2: anders heb je het weer gemist. Ja. Je moet hem niet hebben.
1: En kijk dus even naar buiten als je nu wakker bent en denkt, ik wil het even zien.
0: Ja. Nou, hier in Hilversum valt het allemaal dus heel erg tegen. Dat is een grote teleurstelling. Hoe het ook zij, dit is de vrijdageditie van Goeiedag. Man. Veel showbiz. We gaan even bellen met Frits Sissing aan de vooravond van de start van een nieuw musicalseizoen. Tina Nijkamp gaan we ook spreken. Die weet natuurlijk alles over het nieuwe televisieseizoen. Eline de Ruig, nou, de rode loper, die ligt al opgerold. Rollen we later vanochtend uit. We gaan het hebben over wasmachines.
2: Want ja, leuk!
0: Ja, dat is wel ook een heel bijzonder verhaal hoe dat zit, hoor je straks. Eerst maar eens kijken wat er verder in het nieuws zit, Caroline.
3: Ja, we gaan toch nog even naar Nepal. Want het dodental is daar nu opgelopen tot bijna 500. Dat blijft vermoedelijk flink stijgen. Er zijn nog veel vermisten, ook 500 toeristen. En daar zitten ook Nederlanders bij. En we gaan naar Herman in de zon op het strand. En vandaag ook wel op het terras misschien. Want na 40 jaar met zijn ijskookkar op het strand van Katzand gaat hij met pensioen.
0: Ik moet meteen denken aan dat nummer van Akda en de Munnik.
3: Ja, ik ook. Ja,
2: dat dacht ik ook aan. Ja. Herman in de zon op het terras.
0: Ja. Leest in het AD dat hij niet meer in leven was.
1: Met zijn ijskookkar.
0: AD is vandaag hier niet gekomen, maar dat is een ander verhaal. We gaan eerst een lied uit bed halen. Met welke letter gaan we dat doen vandaag?
1: Nou, als we het over wasjes hebben, laten we dat dan doen met de C van centrifugeren.
0: Oh ja, dat vind ik wel mooi. En de C vind ik ook, dat heeft toch ook de vorm van een halve maan?
1: Ja.
0: Hè? Pakken we die maan ook nog even mee? Goed, je weet wat de bedoeling is. De liedjes hier op Radio 5. Ze slapen nog, we gaan er eentje wakker maken. We halen hem uit bed samen met jou. Uit ons alfabet op voorwaarde dat de titel van de plaat begint met de letter C. Geef hem nu door via de gratis NPO Luister app.

0: speelde het vroeger ook op mijn accordeon, wist je dat? Dit nummer. Het is heel makkelijk te spelen.
1: Kan je dat nog?
0: Nou ja, ik zou hem eens mee moeten nemen.
1: Dat zou ik echt zo leuk vinden.
2: Kan jij dat?
0: Ja. Schier eenvoudig liedje dit.
2: Het is doet me een beetje denken aan Sinterklaas. Dat die oude Sinterklaas.
0: Ja, maar jij leeft in de wereld van Basje en Adriaan en Sinterklaas en kerstmannen en weet ik veel wat. Goed, we gaan naar...
1: Vroeg oude man.
2: Ja.
0: Zie de maan schijnt door de bomen. Nou. Daar gaan we het even over hebben. Want Roland Mangelmans uit Uitgeest, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Je stuurde een fantastische foto van de maansverduistering. Vertel even, wat zie je precies?
3: Nou, op dit moment niks. Want er is nu bewolking net gekomen. Maar ik had inderdaad 10 minuten geleden die foto genomen. En ja, het was gewoon een prachtig gezicht. Ik was om 4 uur was ik ook al even buiten. Toen begon het net. En toen was het ook wel mooi. Het eerste cirkeltje, zeg maar, wat verdween. En het gaat nu... ja, het is helaas dat je niks meer kan zien, maar... Volgens mij is hij nu helemaal weg.
0: Ja, maar jij bent echt, je hebt echt de wekker ervoor gezet om die maansverduistering vanaf het allereerste begin te volgen. Rond 4:15 was dat, hè?
3: Ja, ja.
0: Ja. En ben jij iemand die vaak naar de hemel kijkt?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik vind het wel prachtig mooi. Ja. Dan komen ik loop veel met de honden buiten. Dus dan zie je ook van alles.
0: Ja. We krijgen veel foto's binnen trouwens, via de luisterapp. Onder meer van Barbara. Ze schrijft, hier in Gouda is de maansverduistering prima te zien. Nou, dat blijkt ook wel uit de foto die ze meestuurt. En dan heeft ze ook nog een foto van iets eerder in de nacht, in de ochtend. Dankjewel daarvoor. Anko, die zegt, niet echt duidelijk deze foto. Want ik ben aan het rijden onderweg, maar het is wel prachtig. Inderdaad, dan zie je een heel heldere...
1: Ja. Een lampionnetje lijkt het wel. Dat een beetje schemert. Ja. Dat is heel mooi.
0: Ja. Nou.
3: Ja, het mooiste is natuurlijk het licht wat er nog net omheen komt.
0: Ja, ja, dat is het. Is deze nou mooier dan de zonsverduistering van een paar weken terug?
3: Ja, dat weet ik niet, want ik had niet zo'n bril, dus ik heb niet echt naar kunnen kijken.
0: Ach, en wee. En ben je zo'n liefhebber en dan mis jij net een bril. Ja. Nou, ik heb hem opgeborgen.
3: Ja,
0: hij ligt in de la, ik bewaar hem tot 2081. Of wanneer is de volgende?
3: Ja, zoiets, ja. Ja. Ik heb die zonsverduistering in 99 al gezien.
0: Dus. Ja, die was ook spectaculair. Laten we eerlijk zijn, Roland. Vond ik wel.
3: Ja, maar volgens mij was hij ook midden op de dag.
0: Ja, dat was ook beter.
3: Ja. Ja.
0: Nou, ga je een goed weekend tegemoet?
3: Ik ga een heerlijk weekend tegemoet. We gaan lekker nog even fietsen op de Veluwe een dagje. En wat we altijd doen, veel met de honden lopen. Ook bij ons hier in de duinen, bij Heemskerk en Kastrikum.
0: Heerlijk zeg, hoeveel honden heb je dan?
3: 2.
0: Ja, ja. Ik overweeg soms ook wel eens een tweede hond te nemen.
1: Sorry?
0: Schrikbeeld hier om me heen.
1: Wat?
0: Ja, ja, dat, maar ik las daarover dat als je 2 honden neemt, dat die honden de boel overnemen. Die denken van, dat baasje zal wel, wij wonen hier met z'n tweeën.
1: Ga jij eerst maar even die eerste opvoeden, want die is echt nog lang niet opgevoed.
2: Goed, ja, de documentaire is onderweg, hè?
0: Okay. Ja, zie de beelden op mijn socials, hè. Het bed haalt ook. Hey, we gaan even een lied uit bed halen.
4: Alfabet.
0: Dat doen we met de letter C, hè, vanwege die halve maan. Candle in the Wind, bezongen door Elton John, komt binnen via René. Even zien, jongens. Oh ja, deze vind ik ook mooi, heel toepasselijk. Ook Clouds Across the Moon van de Ra Band, komt binnen via Kurt. Vaya con Dios van de Cats, komt binnen via Tom. Ce Soir, Golden Earring, dankjewel Eddie. City Lights, William Pitt, een beetje een vergeten hit. Rijpt ook nog. Kom binnen via Maurice. Colorado van Xandra. Dankjewel Wim. Walravens. Call Me van Blondie. Peter Bakker. Cathedral Song van Tanita Tikkaram via Anneke. Conquest of Paradise van Jealous. Honey Kruijer. Shalala, I Need You zie ik hier nog binnenkomen. Leo kiest voor Careless Whisper van George Michael. Child in Time. Deep Purple. Ook een hele goede, maar wel een beetje hard voor in de vroege ochtend. Dus ik ben benieuwd waar jij voor hebt gekozen, Ronald.
3: Chiquitita van ABBA.

0: 7. Tijd voor het nieuws. Goedemorgen, Carolijn.
1: Goedemorgen, Bert. Het dodental in Nepal is volgens de politie nu opgelopen tot bijna 500. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Gisteren is er de hele dag overleg geweest over de begroting, maar de regeringspartijen zijn er nog niet uit en de tijd begint te dringen om alles voor Prinsjesdag af te krijgen. D66 en CDA willen voor de begroting ook steun vinden bij de grootste oppositiepartij, PRO. Maar dat wil de VVD niet, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
2: Daar is chagrijn over bij de andere twee coalitiepartijen. Uit die hoek horen we dat Heijne en ook VVD-leider Jezogus een begroting aan het maken zijn alsof ze een meerderheid hebben, ook voor de komende jaren, maar niet willen accepteren dat de realiteit toch een andere is. En dat fundamentele gesprek, dat heeft plaatsgevonden en daar waren ze, zijn ze niet uitgekomen.
1: Dit weekend wordt er verder overlegd. Maandag om middernacht moet de begroting naar de Raad van State gestuurd worden. De Amerikaanse immigratiedienst ICE gaat handschoenen gebruiken waarmee ze elektrische schokken kunnen uitdelen. Mensenrechtenorganisaties maakten zich al langer zorgen over, maar ICE heeft nu voor $16 miljoen een contract getekend, meldt persbureau AP. Daarmee kan de dienst 6000 paar van die handschoenen kopen. Ze zijn zwart en er zit een knop op waarmee ze onder stroom gezet kunnen worden. Zo wil ICE mensen die ze oppakken snel onder controle krijgen. Ze schokken kunnen uitdelen. Mensenrechtenorganisaties maakten zich al langer zorgen over, maar ICE heeft nu voor $16 miljoen een contract getekend, meldt persbureau AP. Daarmee kan de dienst 6000 paar van die handschoenen kopen. Ze zijn zwart en er zit een knop op waarmee ze onder stroom gezet kunnen worden. Zo wil ICE mensen die ze oppakken snel onder controle krijgen.

0: geweest gisteren. Hoe was dat voor u?
1: Ja, een beetje spannend en ook wel emotioneel natuurlijk na zoveel jaren.
0: Was u daarbij?
2: Nee. Nee, maar ik heb wel de laatste centjes geteld. Viel nog niet heen.
3: Ach ja.
4: Maar dat is, ook zij moest daarna wel even een traantje wegpinken, ja, hoor. Maar hij is 80, dus het mag wel een keer.
3: Oh. We hebben het natuurlijk vaak over hoe de boel 40 jaar geleden was. Want ik moet dan denken aan de ijskookkraam waar je gewoon kon kiezen uit 3 ijsjes. Je had een waterijsje, een cornetto en een potje, zoals dat heette.
4: Een potje? Nou,
3: een potje.
5: Een potje?
3: Een potje. Niet een potje met verf, maar een potje. Dat was gewoon een bekertje. Was, okay. Ik denk dat het Drents was. Dat was het gewoon. Nou moet je nu eens komen kijken. Dan moet je gewoon een soort encyclopedie doorwerken met ijskoos.
5: Ik was laatst ergens, dan heb je al een raketje voor 2,25.
4: Nou ja, wat dat wil ik zeggen. Ik kon nog een, het was toen al goedkoop, maar toch. Ik kon nog een soft ijsje kopen bij de snackbar om de hoek voor 40 cent.
3: Ja, ze is 88. Dat is weer, want het is
4: wat
3: nogal...
4: Wat ben jij ontzettend aardig vandaag. Jeetje, mag ik het weer nog wel doen?
3: Ja, zeker.
4: Oh, gelukkig.
3: Ja.
4: Het is bewolkt en nu nog bijna overal droog. Maar vanmiddag trekken regen en ook flinke onweersbuien over. Plaatselijk ook harde windstoot en kans op hagel. En het wordt zo'n 22 graden.
3: Oké, ja, bewolkt inderdaad. Veel mensen kunnen de maandverduistering niet zien. Het is alweer voorbij trouwens, maar deze vind ik ook wel grappig. Kom binnen via Hanny. Ja, ik kan het niet zien. Ik heb maar aan één kant uitzicht naar buiten.
4: Ja, nou dat kan je zo hebben.

0: oud werk dat in een nieuwe vorm verschijnt. En ik had deze week, eerder deze week al over het verzamelalbum van Fleetwood Mac met al hun hits. En die verschijnt dan vandaag op wit vinyl, op Milky White vinyl, om het nog spectaculairer te maken. Wat is jouw favoriet van Fleetwood Mac? Jouw favoriete nummer?
1: Oh, dit vind ik heel moeilijk.
0: U heeft nog 5 seconden.
1: Ik heb geen idee. Carmen?
2: Ja, ik heel veel. Task vind ik een leuk liedje. Big Love, Little Lies, Don't Stop. Er zijn zoveel mooie liedjes, maar deze, dit vind ik ook een pareltje.
0: Landslide.

0: prachtig toch, deze van Fleetwood Mac. Vanaf vandaag dus op wit vinyl. Maar kon je dat nou horen? Kon je dat horen, dat hij van wit vinyl kwam? Nee,
1: nee, toch, niet helemaal. Nee. Maar de gedachte is mooi.
0: Ja, dat is het. Dat is het. Dat is het, inderdaad.

0: 13 minuten voor 7 op deze vrijdagochtend. We krijgen een leuk appje binnen van John. Hij wijst op de laatste dag van zijn vrouw als werknemer. Want zij gaat met pensioen, John van de Gevel uit Eindhoven. Dus we gaan even van Volendam. Van de paling, van het palingdorp naar de lichtstad Eindhoven. Om te kijken of we contact kunnen krijgen met John.
1: Maar gaat hij over?
0: Gaat hij over?
1: Nee?
0: Nee.
2: Krijgt de voicemail.
1: Oh. Ach, nog één keer proberen dan?
2: Ja, ja, ja. Ik heb hem al 2 keer gebeld. Ja.
0: Zal ik even misschien vertellen wat mijn weekendplannen zijn?
2: John, als je dit hoort, neem op.
0: Ja. Ik zit thuis met een kapotte wasmachine. Je ziet het niet meteen aan, maar ik had nog wel wat schone kleding op voorraad liggen.
1: Nou, maar dit shirt heb je al 3 keer aangehad deze week. Nee. Grapje, ja?
0: Nee, dat ding rammelt aan alle kanten en het maakt een lawaai en weet ik veel wat. Dus ik heb de afgelopen week ben ik een beetje op zoek gegaan naar waar een goede wasmachine aan moet voldoen. Maar dan kom je in een wereld die toch wel enigszins nieuw voor mij was.
1: Oh.
0: Want je moet zo ontzettend veel keuzes maken. Het begint al met het aantal toeren. Het is wat dat betreft net een soort platenspeler. Hè? Je hebt 800 toeren, 1200 toeren, 1600 toeren. Ik wil altijd het beste van het beste, dat weet je. Dus ik heb dan gekozen voor 1600 toeren.
1: Ja, heel goed.
0: Dan moet je kiezen tussen of je alleen links omdraaiend wilt of rechts omdraaiend. Dus een soort
1: wat?
0: Yoghurt. Ja, een soort yoghurt inderdaad, ja. Ja, dat kun je dus allemaal
2: en
0: kiezen.
2: Er moet natuurlijk ook een app?
0: Een app vind ik zo'n onzin. Dan kun je op afstand dat ding instellen. Ja, wat een flauwekul. Dat vind ik echt, dat begrijp ik niet.
1: Nee.
0: Ik bedoel, als je nou een app hebt die ook de boel gaat strijken en zo, dan kun je met mij verder praten. Maar op afstand zo'n wasmachine starten vind ik een beetje flauwekul. Betaal je ook allemaal extra voor.
2: Ja, dat is waar, ja.
0: Waar haal jij eigenlijk je wasmachine? Bij wat voor winkel?
2: Nou, wij hadden onze wasmachine was stuk gegaan. En we waren net verhuisd. En zit je niet zo heel erg hoog in het budget. Dus we hebben een bedrijf gevonden.
0: Je zit niet echt in de slappe was, zeg maar.
2: Nee, ik zat niet in de slappe was. Maar die verkoopt dus refurbished witgoed. De wasmachines, vaatwas, alles. Maar die zijn dus bijvoorbeeld bij het vervoeren hebben ze een klein deukje opgelopen. Of een klein zwart vlekje zit erop, wat je er gewoon af kan poetsen. Alleen die zijn dan soms honderden euro's goedkoper.
0: Eigenlijk de wasmachine die ik nu de deur uit doe, die zou op een gegeven moment bij jou weer thuis
2: dat
0: kunnen komen.
2: Dat zou heel goed
0: dat
2: kunnen, Bert.
0: Dat is waar jij nou op zoek bent, ja.
1: Hé, hey, maar ik moet gelijk denken, jij vindt dit zo'n gedoe. Waarom kopen niet gewoon een ouderwetse wastobbe? Net zoals vroeger. Lekker zo met slaat. De hand. Ja. Met zo'n wasblok.
0: Ja,
1: hup,
0: dat zou het zijn.
1: Vind ik wat
0: dat
1: voor jou. Het zijn. Hup, bokkenvet erin. Ja. Lekker schoonmaken.
2: Ja. Vet.
0: Nou ja, ik zal daar vanmiddag eens even achter aangaan. Want ik vind het wel belangrijk om gewoon ook nog de ondernemer in de straat te steunen.
2: Ja.
0: In plaats van alles maar van het internet te plukken.
2: Heel goed,
0: dus
2: Bert, heel goed.
0: Daar hou ik ook van. Om even gewoon in zo'n winkel te lopen, de boel even aan te raken. En mij gewoon simpelweg
2: de wasmachine is dan, hè?
0: Ja, precies. Hebben wij contact met John in Eindhoven?
2: Nee, want John neemt de telefoon niet op. Ik wil het nog een keer proberen, hoor.
0: Ja,
2: We krijgen iedere keer zijn voicemail, maar
0: het licht is uitgegaan in Eindhoven,
2: helaas.
0: Volgens mij.
1: Ik denk het ook, ja.
0: Oké, nou, dan nee, ik hoor ook niks overgaan.
2: Nee, ik krijg steeds gelijk 1 keer overgaan, dan gaat ze voorspel. Okay. Dus helaas
1: door.
2: Voor
0: en door.
2: John, ja.
1: Leuk dit!
0: Ja, is leuk.
1: Hey.
0: Ja.
1: Even draaien.
0: Ja, raad eens op hoeveel toeren?
1: 1600, toch?
0: Nee, 45 natuurlijk, hè.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Komt gewoon van vinyl, hè, deze.

0: je vrolijke vriend in de morgen.
1: Het is nu 6 minuten voor 7.
0: Goeiedag, Hendrikman.
1: En jij draait ook overuren, letterlijk en figuurlijk, Carmen. Want je gaat volgende week op vakantie. Ja. Vanaf komende dinsdag ben je weg, hè?
2: Of... Ja, dinsdag mijn laatste werkdag. Maar thuis ben ik inderdaad, staat deze plaat ook de hele dag op. Want ik draai ook alleen maar wasjes voor mijn vakantie.
1: Ja, dat is altijd wat natuurlijk. Ja. Ja. Het mooiste is natuurlijk als je terugkeert van vakantie... en dan die koffer leeggooit en dan stapeltjes maakt. Zwart goed, wit goed, ondergoed. Nou ja, je weet het wel.
2: Ja.
1: En dan heerlijk die was doen.
2: Ja, altijd wel een berg werk, maar altijd wel heerlijk als het gedaan is.
1: Ja, er komen wel mooie tips binnen trouwens als het gaat om de aanschaf van een nieuwe wasmachine.
3: Ja, Corné de Wit die zegt, die van mij maakt ook lawaai en trilde zo hard dat hij van de waskamer naar de gang was gewandeld.
1: En Anja reageert.
2: Ja, zorg dat hij links en rechts draait, want dan komt de was niet door de knoop.
1: Oh, die tip pak ik ook nog even mee. Nou ja. Goed, maandag zal ik je vertellen hoe het afgelopen is.
4: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen...
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
12: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
15: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
16: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten... is de muziek van The Master of Film Music... vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
15: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.

0: Zeeën op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 7 uur, de NOS Journaal. Dag Carolijn.
3: Goedemorgen Bert. Er zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars bij een meldpunt van de vereniging Eigen Huis. Veel huizenkopers vragen zich af of die wel onafhankelijk zijn. Zo worden kopers soms onder druk gezet om hoger te bieden. Volgens de vereniging Eigen Huis kunnen makelaars hun gang gaan tijdens het koopproces.
4: Er is geen wetgeving. Er zijn wel wat makelaarsorganisaties die eigen richtlijnen hebben, maar die zijn boterzacht. Dus iedereen kan makelaar worden. En je kunt het ook helemaal op je eigen manier invullen. Dus wat makelaars doen is niet strafbaar, maar natuurlijk wel heel ongewenst. En ja, kopers en verkopers, die zijn hier de dupe van.
3: Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat wordt gebruikt is officieel niet goedgekeurd voor de variant die nu rondgaat. Maar omdat daar nog geen vaccin voor bestaat, hopen ze dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn er inmiddels bijna 6000 besmettingen en ruim 2500 mensen zijn overleden. Als het aan president Trump ligt, heet Lake Ontario tussen Amerika en Canada voortaan Lake America. Hij heeft daarvoor een wet getekend. En hij doet dat op een moment dat Amerika en Canada ruzie hebben over importheffingen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. En het was een goede avond voor het Nederlandse voetbal. FC Twente plaatste zich door een krappe comeback in Karabakh voor de competitiefase van de Conference League. Wout Weghorst was belangrijk met een goal in de verlenging. En hij kreeg daarbij hulp van boven, vertelde hij bij ESPN.
5: Hoe heb je deze avond ervaren en hoe zou je hem omschrijven?
6: Ja, bijzonder. Bijzondere avond. Ik wil eerst iemand bedanken, maar dat is God. En de kracht en de energie die hij mij heeft gegeven nu hij mij heeft interviewd, dat wil ik graag even kenbaar maken. En daar ben ik hem heel dankbaar voor.
3: Twente won met 4-1. En ook Ajax plaatste zich voor de Conference League. Er vielen een hoop doelpunten in de arena. Het werd 5-3 voor Ajax tegen het Zwitserse Sion. En de loting is vanmiddag. Het weer, het is bewolkt en ook wat mistig met in Limburg een bui. Vanmiddag trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En het wordt een graad of 22.
1: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: Argentinië en de Oranje Vrouwen kunnen daarmee voor de vierde keer op rij wereldkampioen worden. Je kunt het zien morgenmiddag om 4 uur op NPO 1. En goed nieuws als je dit weekend nog moet tanken. Benzine en vooral diesel worden goedkoper. Doordat schepen weer vrijer kunnen varen in de straat van Hormuz, dalen de olieprijzen en dat werkt door in de benzine- en dieselprijzen. En dit weekend wordt ook het nieuwe musicalseizoen afgetrapt. En denk je aan musicals? Aan een nieuw seizoen, dan is er natuurlijk één man wiens naam op ieders lippen ligt. Moet ik zijn naam nog noemen?
1: Nee, toch?
0: We gaan hem zo meteen bellen. Nu eerst Billy

0: Om 12 minuten over 7 op deze vrijdagochtend. Nou, zet de showtrap maar klaar. Rol de rode loper uit. Want komende zondagavond presenteren Frits Sissing en Marlijn Weerenburg live vanuit Eindhoven de Musical Award, de kick-off, de opening 2026. En daarmee blikken ze vooruit op het komende musicalseizoen. En Frits Sissing, ja, die is er natuurlijk dus bij. Dag Frits, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Met welk gevoel leef jij toe na een weekend als dit?
1: Oh, dat is altijd een heerlijk gevoel. Want we hebben natuurlijk een heerlijke avond met heel veel optredens van musicals die het komend seizoen te zien zijn. En voor mij is het ook weer de start van het televisieseizoen.
0: En hoe bereid je je dan voor op zo'n avond? Ga je ook naar repetities toe van al die musicals zodat je weet waar je over praat? Of sta je gewoon voor de OTQ voor te lezen wat de redactie heeft ingetikt?
1: Wat een leuke vraag.
0: Ja, leuk hè Frits? Ik dacht ik maak je even wakker op vrijdagochtend.
1: Nou, beide.
0: Oké. Daar kom je goed weg, jongen.
2: Ja.
0: Nee, maar dat snap ik ook wel. Want het lijkt me ook ondoenlijk om naar al die repetities toe te gaan. Hè?
1: Maar nee, de repetitie, ze repeteren maar één dag.
0: Ja.
1: In Hilversum. En wij gaan natuurlijk zondag de hele dag repeteren.
0: Ja.
1: Dus voordat die uitzending is, heb ik wel alles uiteraard gezien. En soms staan ze nog niet in het theater, hè, dus dan kan je ze ook niet in het theater zien.
0: Nee, wat ik wel leuk vind is dat het vanuit Eindhoven komt. Eindelijk een keer over de gracht gegaan met het hele spektakel. Waarom is daarvoor gekozen?
1: Nou, dat loopt al een paar jaar. Vorig jaar waren we in Apeldoorn. Dit jaar in Eindhoven. Dus vanaf nu gaan we door het land met de opening. Dat is, vroeger heette het de uitmarkt, nu heet het de opening. En dat reist door het land elk jaar.
0: Nou, hartstikke goed vind ik dat.
1: Ja.
0: En als je dan vooruitblikt op al die musicals, is er één musical waar jij je nu al op kunt verheugen? Of waarvan je misschien zegt van nou, dat moeten we toch echt gaan zien met z'n allen?
1: Nou, dat weet ik natuurlijk nog niet. Want ik heb ze dus nog niet gezien. Maar ik ben heel benieuwd naar Voor Haar, de Frans Halsema musical.
0: Oh, ja.
1: Met Zoë Kroon.
0: Ja.
1: Ik heb hem al één keer een nummer horen zingen op tv. En ik vond het heel treffend hoe hij Frans Halsema neerzette. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Paul de Leeuw gaat weer theater in. We zijn toch familie. Daar ben ik ook wel benieuwd naar of dat inderdaad een leuke comedy musical is gaat worden.
0: En is dat ook iets niet een keer voor jou om in een hoofdrol van een musical te gaan staan? Ja, die vraag krijg je natuurlijk vaak, maar ik vind jou daar wel het aangewezen type voor.
1: Nou, kijk, weet je, je moet wel een aantal disciplines goed onder de knie hebben. Nou ben ik heel goed in het autocue voorlezen.
0: Nou, volgens mij kun je het ook wel uit je hoofd.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja. En dat hoort toch ook zo, hè? Ik bedoel, dan komt het ook echt over. Waar ik mezelf best wel op verheug, is de musical over de Dolly Dots.
1: Ik heb wel al beelden gezien dat ze stonden te repeteren afgelopen dinsdag.
0: Ja,
1: ja, dit is het feest der herkenning.
0: Ja, dat is zo, want daar ben je natuurlijk ook mee opgegroeid.
1: Zeker.
0: Ja. Stond jij dan bij Vindy Kat bij het koor in Groningen vroeger te dansen op muziek van de Dolly Dots?
1: Vast wel.
0: Ja. Ben je natuurlijk vergeten.
1: Dat ben ik natuurlijk vergeten, ja.
3: Geen actieve herinnering aan.
0: Nee. Nou ja. Ja. En je doet het samen met Marlijn Weerenburg. Dat is natuurlijk ook een fantastisch mens. Scoort nu ook bij ons, bij Omroep Max, met We Zijn Erbij. Nou, hoe is het om met haar te werken?
1: Ja, dat is een feestje. Want dat is, het is een vakvrouw. Ze is net zoals ik, heeft ze een grote passie voor het presteren.
0: Ja.
1: En we nemen het pas genoegen mee als we allebei tevreden zijn over de teksten. Als we het goed gerepeteerd hebben. En bovendien is het een heel leuk mens. Dus je hebt ook nog ontzettend veel lol ondertussen.
0: Oké, nou we gaan het zien. Even kijken, komende zondagavond dus om 8:50 op NPO 1. Ja, Musical Awards, de kick-off, live vanuit Eindhoven. Superspannend. En als er iets misgaat, Frits, zeg ik ook altijd bij zo'n live-uitzending, als kijker kun je daar ook weer van genieten.
1: Daarom.
0: He?
1: Dat heb ik inmiddels na 26 jaar wel geleerd.
0: Ja, precies. Zeg maar, die Dolly Dots vind ik ook toch wel leuk om nog even op terug te komen. Maar is er één plaat van de Dolly Dots waarvan je zegt, ja, dat vind ik, dat is mijn favoriete nummer van hem?
1: Nee, nu vraag je me zo vroeg op de ochtend. Draai maar iets lekkers, wat jij leuk vindt. Ja, die is goed.
0: Dat dacht ik al. We gaan kijken, Frits, en dank voor je tijd.
1: Joe, dank je.

0: Groot feest hier op Radio 5.
1: Hallo.
2: Hola.
1: Bonjour.
0: Aanstaande maandag 31 augustus. De muziek van de zomer.
2: La música del verano.
0: We sluiten de zomerweken op NPO Radio 5 af met de zonnigste muziek.
1: Questa è la musica dell'estate.
0: Aanstaande maandag 31 augustus.
1: Bambolea, bambolea. Die muziek des zomers.
0: De hele dag.

0: Het is nu 7:30. Het laatste nieuws komt van Carolijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. 2 dagen na de enorme vloedgolf in Nepal is de schade die deze ramp heeft veroorzaakt nog altijd niet te overzien. Het dodental is opgelopen tot bijna 500. Maar wie de beelden heeft gezien, weet dat dat getal nog zal stijgen. Correspondent Davy Boerema is in hoofdstad Kathmandu. Daar hopen mensen dat hun geliefden nog gevonden worden.
2: Er hangen hier op palen lange lijsten met namen. Ik zie ook allemaal foto's van mensen die vermist zijn. Ja, mensen zeggen wel, we hebben nog hoop zolang we niks horen.
1: Tot bijna 500, maar wie de beelden heeft gezien weet dat dat getal nog zal stijgen. Correspondent Davy Boerema is in hoofdstad Kathmandu. Daar hopen mensen dat hun geliefden nog gevonden worden.
2: Er hangen hier op palen lange lijsten met namen. Ik zie ook allemaal foto's van mensen die vermist zijn. Ja, mensen zeggen wel, we hebben nog hoop zolang we niks horen. Maar ja, dat wordt...

0: Opnieuw hebben nog niet alle middelbare scholieren hun schoolboeken binnen, terwijl ze al wel weer naar school gaan. Het is ook elk jaar hetzelfde, zegt de Stichting Ouders en Onderwijs tegen de krant. Zij vroegen honderden ouders naar hun leveringsproblemen, en daaruit blijkt dat in de regio Noord zo'n 16% nog niet alle boeken binnen had. In de regio Zuid moest 30% beginnen zonder alle boeken. En de regio Midden heeft deze week nog vrij.
1: Ja, volgens mij moeten ze die boeken gewoon eerder versturen. Want ik zou je vertellen, de afgelopen week heb ik met stapels een dozen met schoolboeken in de gang gestaan. Omdat iedereen op vakantie was bij mij in de buurt. En de postpakketbezorger is mijn beste vriend. Dus die levert het dan bij mij af. En als mensen dan niet thuis zijn, ja, dan wordt het dus niet geleverd.
0: Ja, ik woon in de regio Noord. Vorig jaar waren de boeken inderdaad te laat. Een paar boeken waren er niet. Ja. Dit jaar was alles op tijd.
2: Maar bij mij was het gewoon, je komt de eerste schooldag, kom je naar school en je haalt je boeken op. Wat is...
0: Nee, of je haalde ze op, in onze tijd nog, in de kelder.
1: Klopt. Ja, klopt. En 's middags ging je naar huis en dan ging je ze kaften. Ja. Inderdaad.
0: En middelbare scholieren die ver van school wonen, die moet je ook niet vragen of ze van fietsen houden. Maar Hugo van 60, die kan er eigenlijk de hele dag wel over praten. Zijn fiets is versierd met ballonnen, want hij doet echt bijna niets liever. Hij gaat dagelijks met de fiets van zijn woonplaats Deurne naar Helmond, naar zijn werk. En trots laat hij zijn tweewieler aan Omroep Brabant zien, waarmee hij ook op vakantie naar Duitsland gaat.
3: Een racefiets, speciaal gemaakt voor lange tochten. Fietscomputer, tasje ervoor op, af en toe een sigaretje erbij, af en toe een muziekje. Het is mijn lust en mijn leven. En dan ga ik onderweg af en toe ergens een paar uur op terras zitten. Ik fiets hooguit maar 15 kilometer per uur. Doe het echt op mijn gemakje.
0: Nou, toch legt hij gemiddeld 16.000 kilometer per jaar af.
2: Jeetje.
0: Met deze fiets heeft hij inmiddels de 100.000 kilometer aangetikt.
1: Ja, leuk. Leuk. Hoe ver moest jij vroeger naar school fietsen?
0: Nou, mijn vriendinnen wonen in Geldermalsen. Die moesten 3 kwartier fietsen. En op het allerlaatste stukje haakte ik aan in Tiel. 5 minuten.
1: Oh, dat heel snel. Ja, ik heb nog de invoering van de kilometerteller meegemaakt. Dat was een sensatie.
0: En die moest jij hebben.
1: Ja, die moest ik hebben natuurlijk.
0: Elk jaar kom jij. Ja.
2: 1800 kruid. Nee. Maar dat
4: kon je... Wat ging dat vroeger met een houten pen? En hoe ging dat?
1: Ik heb helemaal geen zin.
4: Nee, vertel nou.
1: Nou ja, goed. Nee, ik moest best wel ver fietsen. Want wij woonden op een boerderij. Dus ver weg van het bewoonde dorp. Dus ik moest echt kilometers fietsen om op school te komen. En ik vond dat dan wel stoer. Dat mijn kilometerteller natuurlijk behoorlijk wat overuren maakte. Ten opzichte van andere vriendjes in de klas.
0: En deed jij dan een regenpak aan? Of schaamde je daarvoor?
1: Ja, nee, bij regen, een regenpak waar je het zweet in voelt. Ja. Je kwam nog natter aan op het werk dan op het werk op school. Dan dat je
0: Als je opgedroogd was, moest je weer naar huis.
1: Ja, precies.
0: Ja. Nou ja, vandaag gaat dat ook gebeuren voor die scholieren. Het is nu nog bewolkt met plaatselijk mist en vrijwel overal droog. Maar vanmiddag trekken er soms felle onweersbuien over het land. Het wordt een graad of 22.

0: Walter Zoland uit Winschoten, 63. Martin Stalman uit Sappemeer, 55. En Ed Dracht uit Zoetermeer, 73. Op zoek naar Frits de Boer uit Wieringenwerf. Hij wordt vandaag 67.
1: Met Frits.
0: Dag Frits, Bert Haandrikboom, je vrolijke vriend van 5, Omroep Max. Van harte gefeliciteerd, jongen.
1: Dankjewel.
0: 67 jaar. Goedemorgen. Ja, ja, bel ik je uit bed?
1: Ik ben net wakker, ja.
0: Ja, nou, doe me even rustig aan.
1: Ja.
0: Heb je je pyjama aan of... Wat?
1: Ja, zoiets, ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou, wordt het een vrolijke dag, Frits?
1: Ik denk het wel, ja. Ik zit momenteel op de camping, dus... En er is in het dorp is er een Lunterse dag. Met oldtimers en dat soort dingen. Dus ja, daar wil ik graag even heen.
0: Ja, want waar ben je op vakantie op dit moment dan?
1: In Lunteren.
0: In Lunteren, op de Veluwe, toch?
1: Ja, ja, aan de rand van de Veluwe, boven Ede, zeg maar.
0: En heb je dan een caravan of een tent?
1: We hebben een caravan.
0: Oké, okay, nou.
1: Ja.
0: En staat er nog iets bijzonders dit weekend op programma? Een bingo of...
1: Nee, ik denk het niet, ik denk het niet. Nee, we wouden gewoon met z'n tweeën rustig naar de camping... en gewoon rustig op ons af laten komen, ja. Dat soort dingen. Dat
2: zelf,
1: was een beetje de bedoeling.
2: Zelf bordspelletjes meegenomen misschien?
1: Nee, daar heb ik mee gewoon. Wel spelletjes.
3: En wel de radio mee, Frits, ook?
1: Altijd. De zakradio, hè?
3: De zakradio, want je bent verknocht aan de zakradio?
1: Ja.
0: Wij reizen altijd met je mee, dat is mooi. En kook je ook in de caravan of buiten op zo'n gaspitje? Ik ben niet echt een kamperer, dus vertel even, hoe doe je dat?
1: Nee, we zijn luxe kamperers.
3: Oh, glamping.
1: we hebben alles in de caravan, wat dat gaat. Dus,
3: heb je dan zo'n mover die je met afstandsbediening op zijn plek kan rijden? Of,
1: Ja.
3: Met een douche in het toilet en alles. Ja, joh, Bert, het is wat voor jou.
0: Jij weet alles van caravans, maar...
3: Ja, een mover is een ding, daar zit een afstandsbediening op... en dan kun je de caravan op het laatste stukje... dus als je hebt afgekoppeld van de auto... kun je hem een beetje zo op zijn plek rijden.
0: Oh,
3: als
0: een soort bestuurbare auto. Dat zie ik natuurlijk in We Zijn Er Bijna vaak.
3: Ja, precies.
0: Oh, ik wist niet dat een mover heette, joh. Ja. Zeg, wij gaan een move geven aan het grote Evergreen Top 1000 rap. Benieuwd welke plaat daaruit naar voren komt, Frits. Hou je vast, altijd spannend natuurlijk, hè?
1: Ja.
3: Ja, nog bijna vergeten, Frits, maar van harte gefeliciteerd.
1: Dank je.
3: Het brad is gestopt op 576.
0: Ja, dit brood laten we even op de plank. Dan ben ik benieuwd wat er nu uitkomt.
1: Wat hoort er mee?
3: 632. Because I
1: love you. Helemaal goed.
0: Nou, dat is toch mooi. Buddy Holly. Dan krijg je die van ons cadeau. Dan wens ik je een mooie vakantie nog, Frits, daar in Lunteren. En een goed weekend.
1: Dankjewel en bedankt.

0: Earth and Fire met de onvergetelijke Journey Kaagman. What a difference does it make?
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Het is 10 minuten voor 8.
1: Goeiedag, Hendrikman.
0: En dus zeggen wij goeiedag op vrijdagochtend tegen Eline Druijf. Dag Eline, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het met jou?
2: Het gaat goed, ik heb er zin in. Het weer is wel een beetje grijs, maar we gaan er gewoon een hele lekkere dag van maken, toch?
0: Heb je de maansverduistering nog gezien? Had je de wekker gezet om dat bijzondere moment vast te leggen?
2: Potverdikkie, nee.
0: Nou, ik zou je melden, hier in Hilversum was er geen zak van te zien. Wij hadden alles klaargezet, ik had een zomerstoel uitgeklapt om hier lekker buiten te gaan zitten om die maansverduistering te zien. Echt alleen maar wolken voor de zon.
2: Oh,
0: dat grote,
2: zonde.
0: Ja. Maar gelukkig hebben we wel de zon en dat ben jij.
2: Nou, dat vind ik nou weer een compliment. Kijk, daarom ben ik hier, hè, voor al die complimenten. Dat kan mijn dag nu al niet meer stuk.
0: Eens even kijken. Want we hebben eerder dit uur sprak ik al met Frits Sissing. Presenteert natuurlijk een musical awards gala.
2: Ja.
0: Dat is iets waar jouw hart ook sneller van gaat kloppen.
2: Bert, ik kan niet wachten. Ja, al die musicals die voor het eerst een voorproefje laten zien is voor mij toch wel het hoogtepunt van het jaar.
0: Ja, nou zijn er ongeveer 20 stuks. Dat betekent ook dat je 20 jurken gaat aanschaffen voor de première.
2: Nou,
0: die allemaal bij
2: heel eerlijk, ze zijn allemaal in september, oktober. Ik dacht wel, hoe ga ik dit doen? Ja, het is natuurlijk een luxe probleem, maar het is wel, we moeten even aan de bak.
0: Ja.
2: Ga jij ook mee?
0: Ik vind het goed om ook een keer...
2: Alle 20 dan, hè?
0: Nou, alle 20 gaat niet. Dat gaat me
2: Okay.
0: Zeg, waar ga je het in elk geval zo meteen in het komend uur over hebben?
2: Nou ja, het tv-seizoen start natuurlijk, Bert. Dus we moeten echt keuzes maken over welke programma's we het gaan hebben. Maar er komen heel veel mooie aan. En ik maak zelf ook een carrière-switch. Ik ga bij de brandweer. Daar ga ik zo wat meer over vertellen.
0: Jij gaat bij de brandweer?
2: Ik ga bij de brandweer.
0: Nou, dan maak je ons wel heel nieuwsgierig.
2: Ja, toch?
0: Nou, oké, dat zo meteen. En we gaan in het komend uur ook even bellen. Daar verheug ik me ook op. Met Tina Nijkamp. Dat is natuurlijk de kijkcijfer. Expert van ons land. Iemand die ook alles weet. Van televisie en het nieuwe seizoen enzovoort. Dus even kijken. Ik ga even koffie halen. Dat betekent dat jij even mijn werk over kunt nemen. Je weet hoe het werkt, Eline. Dus vertel maar, welke plaat gaan we horen?
2: Nou, dan gaan we gewoon lekker luisteren naar Harry Klorkenstein met Oh Den Haag.
3: Ik

0: Mensenrelatie, Radboud Visser.
1: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
2: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
6: Nee, Attents met ds.nl.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks bo!
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie olifant!
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
12: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
13: Gelukt. Heb je hem al betaald?
12: Wat bedoel je?
13: Mijn betaalverzoek.
12: Zo, dat doe je snel.
13: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
16: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
17: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
17: Nu bij Dirk. Joma maaltijdsalade. 400 gram, 1,89.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
20: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
21: Het is 8:00, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
22: Goedemorgen, Bert. De coalitiepartijen D66, CDA en VVD zijn het nog niet eens over de begroting voor volgend jaar, die op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer moet. Gisteravond gingen de partijen opnieuw uit elkaar zonder een akkoord. Politiek verslaggever Wilma Borgman.
23: Het zit vooral vast op een verschil van inzicht binnen de drie coalitiepartijen. En dat verschil van inzicht, het gaat niet over een procentje meer koopkracht voor die groep of juist wat minder uitgeven aan iets anders. Nee, dit is een toch tamelijk fundamenteel verschil van mening over hoe je als minderheidskabinet met die oppositie om wil gaan.
22: Ze moeten er toch echt snel uitkomen met elkaar om de begroting op 1 september te kunnen inleveren bij de Raad van State. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. En in het buurtschap Wold bij Winterswijk hebben bewoners niet op het waterschap gewacht om iets te doen tegen de droogte. Bewoners, boeren en landgoedeigenaren sloegen de handen ineen en bouwden zelf een kleine stuw om het water zo lang mogelijk vast te houden. Het idee om samen op te trekken ontstond 4 jaar geleden.
0: Droogte, 2022. En toen ben ik het gebied ingegaan, ben naar de buren gegaan. Ja, en die zagen het natuurlijk ook. Je ziet het voor je ogen. En daar hebben we gezegd van, zullen we samen niet wat doen? En met het aantal mensen wat we hebben, dekken we nu wel een gebied af van 250 hectare. Dus dat is wel, met 26 families, heb je in één keer een heel groot gebied te pakken.
22: Ze waren het in het begin niet altijd met elkaar eens, maar zeggen bij Omroep Gelderland dat deze samenwerking naar meer smaakt van dit soort projecten. Er komen plensbuien aan met onweer, ook dit weekend. En ja, organisaties van grote evenementen die houden het weerbericht goed in de gaten. Zoals bij de festivals Cultura Nova in Heerlen en het Prevenement in Maastricht.
1: We hebben natuurlijk vooral even dan de openingsvoorstelling. Ja, die is wel gevoelig voor het weer. Het zijn grote objecten. Er zijn erbij van 16, 17 meter hoog. Dus ja, die zijn wel gevoelig voor wind en voor hele zware regen.
2: De schermen die hangen, die worden geborgd. In principe wordt dan alles, dat wil zeggen, stormproef gemaakt.
1: Achter de schermen is het spannend. En monitoren we het heel goed en we zorgen absoluut dat alles wat we doen veilig is. En daar speelt weer ook altijd een rol in.
22: Vooralsnog gaan beide evenementen gewoon door. Ja, het is bewolkt met in Limburg al een bui, verder droog. Later ook wat zon, maar vanmiddag komen er stevige buien aan met kans op onweer en harde windstoten bij 21 tot 24 graden.
3: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: namelijk het grootste zwanenmeer ter wereld in première. Het Shanghai Ballet staat daar niet met 24, maar met 48 dansers op het podium. En het is het laatste weekend van augustus. Ik wist het niet, maar dat is traditioneel ook altijd de nacht van de vleermuis. In heel Europa wordt de aandacht besteed aan het bijzondere dier. Nou, mooi natuurlijk, maar zorg dat je niet gebeten wordt. Dat is mijn advies hierbij. Ja, en dan op vrijdag Eline Druig. We hoorden je zojuist al. Eline, het televisieseizoen, het nieuwe seizoen, staat op het punt van beginnen. Betekent dat dat als ik bij jou thuis kom, dat de hele dag dat kastje aanstaat in alle kamers van jouw huis?
1: Ja, toch wel. Ja, je wilt toch al die nieuwe programma's zien. Er komen een aantal oude vertrouwde programma's terug, maar ook wel heel veel nieuwe, zoals bijvoorbeeld Wolven op de NPO. Een soort Verraders 2.0. Ja, daar ben ik dan wel heel erg nieuwsgierig naar. Dus dan zit ik wel voor de buis.
0: Ja, dat zie ik ook aan je ogen. Die zijn bijna vierkant inmiddels.
1: Ja, precies. Dat is een nadeel.
0: Ja, dat is een nadeel. Maar dat maakt niet uit. Dit is radio, joh, dus. Hè. Zometeen hebben we het er uitgebreid over. Na deze van Argemaal.
2: Ben je blij, toch?

van je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Wordt over het Eurovisie Songfestival dat deze week volop in het nieuws was. Want Afrotros heeft zich teruggetrokken. En de grote vraag is, wat nu?
1: Ja, wat nu? Nou ja, internationaal bracht de pers het al meteen als Nederland doet niet mee. Maar ja, ik kan je toch wel geruststellen, die conclusie is echt nog te voorbarig. We gaan echt nog wel kijken of toch dat Songfestival gewoon door kan gaan met een delegatie vanuit Nederland daar naartoe. Maar ja, de grote vraag is natuurlijk wie. NOS is wel grote kanshebber. Die heeft vorig jaar natuurlijk wel het uitzenden overgenomen, de voorbeschouwing gedaan. Dus NPO die zal als eerste wel even aankloppen bij de NOS om dan te vragen, ja, willen jullie misschien dit gaan organiseren voor ons? Maar ja, het kan zomaar zijn dat ze toch nee zeggen en dan is de vraag, ja, wie dan? Ja,
0: en dan wordt Omroep Max natuurlijk ook genoemd, hoewel Jan Slachter deze week heeft gezegd van ja, daar kan ik echt nog niks over zeggen. Dan moeten ze eerst maar eens mij opbellen, geloof ik, voor een kop koffie.
1: Precies.
0: Daar komt het op neer. Hè?
1: Ja, en die omroepen die hebben gewoon toch een probleem nu Taco Zimmerman toch wel heel erg dit politiek heeft gemaakt. Want ja, dan ga je dus naar Omroep Max, klop je aan bij Jan, ja, vind jij het dan allemaal niet erg wat er in Gaza gebeurt?
0: Ja, natuurlijk is dat erg, maar weet je, dat Songfestival is ooit natuurlijk bedacht om landen met elkaar te verbinden. En daar moet je boven staan, boven deze situatie, denk ik. Want anders ga je mee in een neerwaartse spiraal en dan komt het nooit meer goed.
1: Precies.
0: Maar goed, dat is mijn mening.
1: Kies je voor verbinding in plaats van politiek.
0: Juist, maar
1: ja.
0: Nou, en lastige discussies, dat
1: zeker,
0: weet ik ook
1: dat
0: wel.
1: Zeker, ja.
0: Feit is in ieder geval dat Davina Michel volgens mij helemaal klaar staat om ons land af te vaarden.
1: Ja, dat wordt gezegd, maar dat denk ik echt niet.
0: Nee.
1: Dat is toch een gerucht wat nu de hele tijd de wereld in wordt geroepen. Kijk, vorig jaar zeker weten, ik geloof echt dat dat voor 100% in kannen en kruiken was dat zij ging. Maar dit jaar, ja, zij heeft toch ook wel in interviews aangegeven het heel erg lastig te vinden bij ons. Bij Shownews heeft ze gezegd, ja, ik kan dat nu ook niet met mezelf verenigen om daar te gaan staan. En dan krijg ik ook de vraag over Israël. Dus ik weet het niet. Ik denk dat ze zomaar ook zouden kunnen kiezen voor een wat onbekendere artiest. Die heeft nog niet zoveel te verliezen. Dus als die vragen krijgt, ja, die heeft nog niet een hele carrière. Dus ik zie het zomaar voor me dat, weet ik veel, een Ruben Hillen van The Voice of zo'n soort jongen die kant op wordt gestuurd.
0: Oké, nou als je meer weet, dan rijdt er een limousine voor bij jou thuis. Dan kom je hier naartoe en dan vertel je dat. Morgenavond begint het nieuwe seizoen van Make Up Your Mind. BN'ers worden omgebouwd tot drag queens. Elke keer toch een gigantisch succes.
1: Ja, en elke keer is natuurlijk de vraag, zit jij er wel of niet in?
0: Ja, daar kan ik niks over zeggen.
1: Maar heb je ook meegekregen wat er voor special aflevering wordt gemaakt dit jaar?
0: Nee.
1: Oh, Bert, mijn hart maakt een sprongetje. Wat denk je dat het is?
0: Ik heb geen flauw idee.
1: Er komt een musical aflevering.
2: Ach, nee.
1: Mooi. Nou, ja, daar kijk ik natuurlijk naar.
0: Ja, dat snap ik. Frits Sissing zit erin.
1: Ja, nou, dat zou
0: dat
1: zeker
0: kan niet anders,
1: weten kunnen.
0: Frits Sissing zit in pak. Nou, dan weten we dat alvast.
1: Ja, nee, heel leuk.
0: Ja, en dan beste zangers. Nieuw seizoen. Tissues heb ik al in huis gehaald. Waar in de aanbieding bij de plaatselijke drogisterij. Want dat wordt weer huilen geblazen natuurlijk.
1: Nou, ik zag het voorproefje. Het is toch echt wel een line-up waar je u tegen zegt, hoor. Met onder andere natuurlijk Clouseau. Nou, daar kijk ik echt ongelooflijk naar uit.
0: Maar hebben we al wat

0: dat klinkt wel inderdaad heel veelbelovend. Zoe Levi, daarvoor Yves Berendsen. En daarvoor de mannen van Clouseau.
1: Ik denk dat Yves Berendsen ook wel een kans maakt om die hit, hoor. Misschien verslaat hij wel Davina Michel. Die stond 11 weken lang op nummer 1 in de top 40.
0: Ja.
1: Dus ja, dat zou zomaar kunnen. Ja,
0: nou, kan Yves meteen door naar het Songfestival.
2: Ja, nou, ik denk dat hij dat misschien wel zou willen. Maar wat veel mensen misschien niet weten. Nou, Yves Berendsen heeft echt superveel mooie liedjes. En die heeft hij allemaal al gezongen. En dat, ja, dat is misschien niet het bekendste werk van hem. Dus ik ben zo benieuwd naar die aflevering als mensen liedjes van Yves Berendsen gaan zingen. Dat wordt heel mooi.
1: Daar kan ook wel een hit tussen zitten. Ja. Maar je hoorde ook als Jean-Guy McCroy, als je op de Instagram-pagina van Beste Zangers kijkt, hoor je daar ook al een voorproefje van. En toen dacht ik wel, ja, dat is natuurlijk al zo'n hit. Dus als je die gaat coveren, ja, dat wordt denk ik ook gewoon alweer meteen een succes.
0: Ja. Ja. Even kijken, dat is morgenavond.
3: Zondag.
0: Zaterdag.
3: Zondag.
2: Ja, oh,
0: in mijn gids staat zaterdagavond.
1: Oh, nou kijken jullie mij aan. Oh. Ik weet het niet. Nou ga ik ook twijfelen.
2: Zondagavond 30 augustus.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Nou, oké. Okay. Gaan we nog even
1: uitzoeken. We komen hier nog even op terug.
0: Beste Zangers, we gaan dat vinden. Anders kijken we natuurlijk gewoon terug. Hè. We gaan het even hebben over het tv-programma Code van Koppens. Dat keert ook terug. Maar wat is dat voor programma?
1: Nou ja, dat is een soort grote escape room. Je wordt met elkaar opgesloten in een ruimte. En dan moet je eruit komen. En ik mag dit met mijn collega Patrick Martens zo'n ruimte betreden. En wij gaan met de brandweer. Dus wij moesten ons in brandweerpakken hijsen. En wij moesten brandjes blussen en mensen redden. En op daken klimmen. En nou, ik kan je vertellen, dat werd vrij hysterisch.
0: Oké, dus daar gaan we jou in zien. Dat
1: dan ga je mij zien,
0: leuk.
1: De derde aflevering, 17 september.
0: Ja, oké, dat heb je wel goed, neem ik aan.
1: Dat, ja, die datum ken ik wel uit mijn
2: hoofd. Het Max Magazine zegt inderdaad zaterdagavond om 10:30. En ja, laten we het Max Magazine aanhouden.
3: En de originele bronnen op internet bevestigen het ook. Zaterdag 29 augustus.
1: Ik zie het nu. We hebben het allemaal nu gecheckt, jongens.
0: Ja.
1: Het is ook wel een lekker zaterdagavondprogramma.
0: Nou, dat is heerlijk, toch ook zo, hè?
1: Ja.
0: Heerlijk. Later dit uur gaan we even bellen met Tina Nijkamp. Nou, ik hoop niet dat we een tik op de vingers van haar krijgen, want die is altijd heel streng.
1: Nee,
0: toch? Dat valt wel mee. Goed. Nu is YouTube. One. Is it?

0: komende dinsdag maken we de nieuwe schijf van NPO Radio 5 bekend. Ja, dit is van de maand augustus. Het blijft toch een verrukkelijk liedje van Keith Urban samen met Michael McDonald en We Go Back. Het nieuws nu van 8:30. Dag Carolijn.
1: Goedemorgen Bert. Op de grens tussen Nepal en Tibet is een dam gebarsten. Er wordt gevreesd voor een nieuwe vloedgolf. De politie in Nepal roept reddingswerkers in het gebied daarom op om een veilig onderkomen te zoeken. Het Nepalese leger heeft om die reden de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur opgeschort. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij heeft zichzelf gemeld op het politiebureau. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. De bruggen op de dijk zijn er volgens Rijkswaterstaat te slecht aan toe. Vrachtwagenchauffeurs balen van de zoveelste wegafsluiting voor ze, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
2: Voor de camera wilden ze verder niet reageren, maar wel vertelden ze dat onlangs ook de kilometerheffing is ingevoerd, dat er meerdere wegen zijn in Nederland waar ze niet langs kunnen omdat er gewerkt wordt of omdat bijvoorbeeld de Merwedebrug volledig is afgesloten. Daar komt dus de brug over de Houtdripdijk nog bovenop.
1: Wanneer de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen deze herfst precies dichtgaat voor vrachtverkeer is nog niet bekend. En bewoners van een woonzorgcentrum in Heilo stapten gisteren breed glimlachend in een cabrio om met de wind in de haren een zomers ritje te maken. Ze konden niet wachten, zag NH Nieuws.
3: Ik zit te verlangen naar een ritje. Een ritje in de auto.
4: Bewoners zijn steeds minder zelfstandig, kunnen niet zo snel meer zelf erop uit. Dus alles wat aangeboden wordt ter afleiding of beweging, buitenlucht, ja, dat vinden ze allemaal fantastisch en draagt heel erg bij aan het welzijn.
5: Ik vond het geweldig. Als je even weg bent, even wat anders. Dus ik heb er ontzettend van genoten. Mijn dag startte goed.
0: Ja, vandaag wat minder weer, denk ik. Hè, om in een cabrio te stappen.
1: Ja, vanochtend kan het nog net. Het is nu nog rustig met bewolking en bijna overal droog. Alleen in Limburg wat regen. Maar vanmiddag trekken er enkele onweersbuien over met ook kans op hagel en harde windstoot. En het wordt 21 tot 24 graden.
0: Zometeen, Bonnie Sinclair, sla je arm om me heen. Maar eerst de boxstops, de letter.

0: van Wrap Your Arms Around Me van Anjeta van ABBA. Heeft ze goed gedaan toen in 1983. Het is 8 minuten na 8:30. Ja, de zomer loopt langzaam op zijn eind. En dat betekent ook dat het nieuwe televisieseizoen van start gaat. Er staat nogal wat te gebeuren. En iemand die dat als geen ander weet is televisiekenner Tina Nijkamp. Was jarenlang directeur, ook programmadirecteur van SBS. En schrijft natuurlijk al jarenlang een dagelijkse column in de Telegraaf. Dag Tina, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, als ik jouw column van vandaag erbij pak, dan klinkt het weinig belovend, veel belovend als het gaat over het nieuwe televisieseizoen. Ik lees even voor. Helaas, erg vernieuwend belooft het allemaal niet te worden. Veel oude wijn in nieuwe zakken. De zenders lijken vooral één ding te willen voorkomen. Risico.
1: Ja, dat klopt als een bus. Ja, dat is zeker zo. Dus we zien veel programma's die, zeg maar, die we al kennen van vroeger. Bijvoorbeeld de Lama's kennen we van vroeger. Dat komt terug in, onder de naam Wat speelt er? De Dino Show komt terug onder een andere naam. Dus we kennen wat titels die terugkomen. En we zien ook wel veel titels die we elk jaar al zien. Zoals De Slimste, Got Talent, Make Up Your Mind. En vanavond bijvoorbeeld De Bouwers begint weer. Dus ja, het is veel oude wijn in nieuwe zakken.
0: Ja, hoe, maar hoe komt het dat... Ja, hoe komt het dat er zo risicoloos geprogrammeerd wordt dan?
1: Nou, dat heeft ermee te maken dat er steeds toch al minder televisie wordt gekeken, helaas. We hebben natuurlijk al die streamingdiensten erbij gekregen. Ja, dat betekent dat er ook minder reclameinkomsten zijn voor zowel de Ster bij de NPO als ook bij Talpa en RTL. En dat heeft er weer mee te maken dat als je een bekende titel programmeert, zoals een Expeditie Robinson, dan weet je als directeur, oh, dit gaat zeker goed bekeken worden. En dan kies je daar toch liever voor.
2: Als we kijken naar alle titels afgelopen jaar, dan zijn er ongelooflijk veel reality-programma's. Er zijn er ook weer heel veel aangekondigd van heel veel volkszangers vooral. Maar ik mis echt zo'n echte zaterdagavondshow. Of is de reality-show nu de nieuwe zaterdagavondshow geworden?
1: Ja, de reality show is denk ik wel steeds meer de zaterdagavondshow aan het worden. En dat heeft ook met geld te maken. Een reality show kost zeg maar zo'n 80.000 euro per aflevering ongeveer. En een studio show, ja, dan moet je toch al denken aan zo'n 2,5 ton per aflevering. Dus dan kun je toch optellen van ja, als Only Joling ook 1,4 miljoen kijkers scoort. En ja, een duettenprogramma met BN'ers ook datzelfde. Ja, dan kies je als programmadirecteur toch voor de goedkopere variant al snel. En, maar ik moet eerlijk zeggen, de BN Reality Show, ja, dat is niet aan te slepen dit seizoen, dat klopt.
0: Ja, wat ik me altijd afvraag bij jou, Tina, ik heb het idee dat jij de hele dag met een rekenmachine voor de televisie zit en al die cijfers bijhoudt. Dus ik vind het echt ongelooflijk, want ik volg je natuurlijk ook op Instagram. En wat je dan allemaal, al die cijferbrei die je dan in menselijke taal opschrijft, heb je nog wel tijd voor een ander iets in je leven?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, het kost me wel veel tijd, maar ik vind het wel ook echt heel leuk om te doen. En verdere hobby's heb ik niet echt. Dus dat scheelt alweer. Dus nee, ik ben er wel veel mee bezig. En ook om al die cijfers te vergelijken en zo vind ik het wel heel leuk om te doen.
2: Maar je doet ook een studie rechten, geloof ik, toch?
1: Ja, mijn studie rechten, moet ik eerlijk zeggen, heb ik vorig jaar on hold gezet. En ik begin er denk ik nu in februari weer mee. Ik moet nog maar 2 vakken en dan ben ik afgestudeerd. Dus, en die vakken vallen net in het voorjaar. Dus ik hoop eigenlijk dat dan weer in februari op te pakken. Dus nu ben ik daar nog even gelukkig vrij van.
0: Wat stoer, welke richting doe je dan binnen die studie rechten?
1: Een algemene richting, dus hierna moet ik dan de master privaatrecht gaan doen.
0: Maar als je hier zo mee bezig bent, hè, Tina, en je schrijft er elke dag over, waarom ga je niet zelf weer terug in die wereld eigenlijk als programmadirecteur? Je weet er zoveel vanaf, dat begrijp ik niet.
1: Nou, ik vind wel dat deze, wat ik nu doe, me heel veel vrijheid geeft. Ik heb een podcast, ik heb Instagram, ik ga vanaf 1 september ook beginnen op TikTok met spraakmakende televisiemomenten. Dus ik vind het ook heel leuk om er zelf zeg maar een winkeltje van te maken. En ik heb geen baas meer, weet je wel. Ik vind het wel lekker eigenlijk zo.
0: Oké. Waar het er ook heftig aan toe gaat, is natuurlijk de wereld van talkshows. Heftige concurrentie. En ik wil er toch even één uitpikken, want Renze Klamer gaat vanaf komende maandag met een dagelijkse talkshow van start. Wat verwacht je daarvan?
1: Ja, ik heb daar best wel eigenlijk een beetje vertrouwen in. Ik zie de promotie, die vind ik veel beter dan bij RTL Tonight. Het is heel rustig opgebouwd, met weinig geschreeuw. En dat bevalt me wel. Ik denk dat dat een goede strategie is. En ik denk dat het heel erg gaat lijken op die vorige show van hem. Dus ik verwacht eigenlijk niet dat het een miljoenenhit gaat worden. Maar wel dat het veel en veel beter gaat scoren dan RTL Tonight.
0: Ja, en anders ga je er natuurlijk over schrijven in je column. Wat ik me ook vaak afvraag, Tina. Je neemt geen blad voor de mond. Krijg je dan ook wel eens een tik op de vingers van al die, ja, die ego's terug die je toch rondlopen in televisieland?
1: Ja, ik krijg best wel vaak DM's van waarom heb je dit geschreven? Of dit klopt niet, zogenaamd. Klopt, en dat klopt natuurlijk altijd wel. Maar ja, ik krijg wel eens ik krijg wel vaak DM's. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik probeer het zo weinig mogelijk persoonlijk te houden. Soms lukt me dat niet, maar ik probeer het altijd op de inhoud van het programma te doen. Dus niet op de persoon zelf om die af te slachten.
0: Zo is het.
2: Nou, laten we er dan even nog een schepje bovenop doen. Welk programma denk je nu al dat is gedoemd te mislukken? Dat wordt de flop, die haalt het eind van het seizoen niet.
1: Ik denk helaas dat de avondshow met Arjen Lubach de grote verliezer wordt van dit televisieseizoen.
2: Oh, echt? Dat vind ik nog best verrassend dat je dat zegt.
0: Waarom denk je dat?
1: Ja, ik denk eigenlijk, dat staat nu om 11 uur. Nou, dat gaat kijkers kosten. Dat stond eerst om 10 uur. Ik denk dat het niet boven de 300.000-400.000 kijkers is gekomen.
0: Okay. Nou, we gaan het allemaal afwachten, Tina. Super fijn dat we je even mochten spreken. Ik wens je een hele mooie dag en een heel mooi televisieseizoen natuurlijk. Hè?
1: Ja, jullie ook een hele fijne dag.
0: Hoi.

0: Drifters, save the last dance for me. En aan die last dance zijn wij ook bijna toe, want zometeen neemt Hans Schiffers natuurlijk het stokje over hier. Met arbeidsvitamine, daarna Daniel Dekker. Met, ik denk, de laatste zomergast van dit jaar. Hè?
1: Ja.
0: Mart Hoogkamer komt op bezoek. Magical Mystery komt er natuurlijk aan. De weekendborrel vanmiddag, altijd gezellig. Avondstart vanavond met Simone. En dan ook nog de avond van 5. Kortom, goed toe 4 op 5 het hele weekend trouwens. En over dat weekend gesproken, hoe ziet jouw weekend eruit, Carmen?
1: Ik ga stressen. Heel veel stressen. Ja, mijn vakantie komt eraan. Dus ik moet alles even klaar en in orde maken.
0: Oké, ik snap het. Ja. Volgende week ben je hier nog wel een paar dagen.
1: Ja, 2 dagen.
0: En je gaat een lange reis maken, gaan we het volgende week nog over hebben.
1: Ja.
0: Nou, Eline, wat ga jij eigenlijk doen?
2: Nou, ik ga morgen met mijn vrienden op pad, maar die hebben een verrassingsuitje georganiseerd. En ik haat verrassingen, dus ik ben heel erg benieuwd wat we gaan doen.
0: Oh, dat kan ik ook niet tegen. Ik moet weten waar ik aan toe ben.
2: Ik moet wit aan. Wat zal je dan gaan doen?
0: Nou, dan weet ik het wel. Dan ga je al trouwen, denk ik.
2: Nee. We gaan het zien.
0: Ja. Succes in elk geval. Jij?
3: Ja, ik zou mijn verjaardag vieren op een boot, maar het weer laten wensen over. Dus het wordt gewoon lekker thuis en dan gaan we zondag heerlijk op vakantie.
0: God, iedereen gaat maar op vakantie.
2: Doet maar en het doet maar.
0: Nou, ik ga, maar daar hebben we het eerder vanochtend al over gehad, een nieuwe wasmachine kopen. En die oude, die krijg jij.
3: Nou, dankjewel.
0: Wat hou jij van?
3: Wat fijn.
0: Refurbished rommel.
3: Refurbished rommel.
0: Ja.
3: Heerlijk. Wil niks liever.
0: Goed weekend allemaal, hè?

0: Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
7: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attens.
10: Nee, Attens met ds.nl.
12: De wereldberoemde musical Cats is terug. En neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
13: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
14: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
15: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
13: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
16: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: Het is 9 uur, Caroline Bari met het NOS Journaal.
19: Goedemorgen Hans. Koning Harald van Noorwegen is overleden. De gezondheid van de 89-jarige koning was de afgelopen dagen al flink achteruit gegaan, zegt correspondent Rolien Kreton.
20: De afgelopen dagen was het eigenlijk wel in de verwachting dat hij zou sterven. Hij had een infectie, een bloedinfectie. En ja, overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus ja, mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
19: Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa en dus bijzonder populair. Door zijn overlijden wordt zijn 53-jarige zoon Hakon de nieuwe Noorse koning. Reddingswerkers en inwoners zoeken een veilige plek in Nepal. Nu aan de Tibetaanse kant van de grens een dam is gebarsten. Ja, er is in het grensgebied gevaar voor nieuwe overstromingen. Persbureau Reuters ziet mensen de heuvels oprennen om zichzelf in veiligheid te brengen. Het is onduidelijk hoe hoog het waterpeil nu is en of er berichten zijn van schade. Ondanks de ophef in Amerika heeft immigratiedienst ICE toch duizenden elektrische handschoenen gekocht. Daarmee kan de dienst mensen die ze willen oppakken en uitzetten een elektrische schok toedienen. Deze gevangenisbewaker laat de zwarte handschoenen met een knop zien aan persbureau AP. Hij gebruikt ze soms zelf ook bij gedetineerden.
0: You got a power button that you hit, it lights up and then it's active. I can touch anywhere. I've already experienced it. I don't want to put myself through it. It doesn't feel the best.
19: Burgerrechtenactivisten wijzen erop dat ICE-agenten al langer onder vuur liggen omdat ze zoveel geweld gebruiken en dat er nu al nauwelijks sprake is van toezicht. En Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Die hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en ook Afrika in de gaten. De lancering ging goed.
21: A tous de DDO. Attention pour décompte final. 3, 2, 1, top. Allumage des ASR et décollage.
19: Een groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, het is grijs, nu nog bijna overal droog. Een later kans op enkele stevige onweersbuien die over het land trekken, mogelijk ook met hagel. En het wordt 21 tot 24 graden.
22: Arbeidsvitaminen, Hans Schiffers.

Geef ons de gele doosjes van Kodachrome. 3 minuten zuurtjes, kleurendroom. Het geraten van de projector, je kijkt beter zonder geluid. En je zag nog nooit zo'n prachtige roze mensenhuid. Het waren woorden van Meindert Talma. Die is Nederlands onbekendste popster. Die heeft 10 jaar geleden al eens een droog komisch eerbetoon aan de Super 8 filmpjes opgedragen. Net als Paul Simon daarnet. Nou, goedemorgen allemaal. Het is vrijdag. We gaan lekker platen draaien. De somberheid uit het raam moet je maar even vergeten. Het regent in ieder geval. Hier en daar. En in Bellicum heeft Bert Akkermans het plan opgevat om de akoestische liveband Dr. Feelgood in het middelpunt van de belangstelling te zetten. Voor een onvergetelijke ochtend, zoals hij zegt. Als ultieme trip down memory lane. Zanger Bert zegt dat. Andere aanvragen zijn van Erik Treehuggers in het Twentse Tubbergen. Rob Mensink uit Porto in Portugal. Die herdenkt met zijn vrienden Erik. Die dus een vriend is. De broer van Rob ook. 2 jaar geleden is hij overleden. Erik was tijdens zijn leven conciërge op het voortgezet speciaal onderwijs. Het Korhoen in Hengelo was daar zeer geliefd. En het cement tussen de stenen. Al dus een uitspraak van de schooldirecteur. En al dus leveren Erik Treehuggers een lijst die meegaat vanochtend.

In de omgeving van Woodstock zwierf nog altijd John Sebastian rond van The Love and Spoonful, die ook al in 1969 acte de présence gaf op de hippieweide. En zijn iconische autoharp die siert Just When I Needed You Most van Randy Van Warmer. Dat hoorde je dus net. En Have You Ever Seen The Rain van CCR? Het ging ook een beetje over Woodstock regen trouwens. Die traden daar toen op. Dit is Lionel Richie, All Night Long.

0: Wat lijkt mij prachtig om in de kerk van Maassluis achter dat orgel te zitten en het dan zo te bespelen als Feike Asma deed destijds bij Mijn Gebed. Want het is schitterend opgenomen en het klinkt alsof je er helemaal middenin zit. Bij Ruud Eggenhuizen, want dat was de echte naam van D.C. Lewis. Tekst is van Gerrit de Brabe. En ook werd er nog door Jan Marinus op trompet gespeeld. Met Harry van Hoofd als producer. Dat zijn even wat namen bij elkaar. Kiss You All Over, dit is Exile.
1: When I get home, babe, gonna light your fire. All day I've been thinking about you, baby, my one desire.

Bob Lind, hij is een artiest in de folk scene. Elusive Butterfly, ongrijpbare vlinder. Hè? Zo ongrijpbaar was die tekst ook wel een beetje. Itchy Coop Park hoorde je van de Small Faces. En ook nog Kiss You All Over van Exile. Arbeidsvitamine op vrijdag. Radio 5 met Bob.

Blood Rolling Stone schreef het weg als kitsch. Maar het is natuurlijk door heel veel mensen ongelooflijk mooi gevonden. Van Neil Young, Heart of Gold was dat. Dit is een heel erg oud liedje, door Benny King gezongen.

voor. Oh, oh, oh.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
2: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Dat tramritje door Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
1: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid, Rome.
2: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
1: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
2: Hoppa!
1: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
3: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
5: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
6: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
6: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
13: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: Het is 10:00, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
15: Goedemorgen, het Nederlands Koningshuis is intens bedroefd door het overlijden van de Noorse koning Harald. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen op sociale media dat ze meeleven met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren. Koning Harald overleed vanmorgen na een ziekbed, hij was 89. De Nooren zagen de dood van hun geliefde koning al wel aankomen. Er zijn al verschillende bijeenkomsten geweest om bloemen te leggen en met elkaar te zingen. Landen over de hele wereld sturen hulp naar Nepal en Tibet. De EU heeft een satellietsysteem geactiveerd dat reddingswerkers ondersteunt. En de VS stelt 500.000 beschikbaar. Intussen is er een dam gebarsten aan de Tibetaanse kant van de grens, waardoor het waterpeil in de rivier snel stijgt. Volgens correspondent Davy Boerema is het moeilijk in te schatten wat voor schade dat gaat veroorzaken.
16: Het is afwachten. Wat ik wel de afgelopen dagen hoorde van wetenschappers, dat ze niet verwachten dat het nog een keer zo groot gaat zijn. Het was ook echt uitzonderlijk, hè, de hoeveelheid die en de kracht waarmee dat water toe vrij kwam. Maar ik denk ook dat het eerlijke antwoord is dat niemand het nu echt zeker weet.
15: Ja, ook reddingswerkers moesten vanmorgen een veilige plek zoeken. Er zijn al ruim 500 doden geborgen en nog veel vermisten, ook toeristen. Uit een museum in Wenen is op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Die ketting was ooit van een Egyptische koningin. Terwijl er bezoekers in de buurt waren, sloegen twee mannen de vitrine in, namen de ketting mee en sloegen op de vlucht. De afgelopen tijd zijn er veel kunstroven uit musea. Zo werd er gisteren nog uit een museum in Spanje een gouden schat gestolen. En in Groningen is het feest vandaag. Ze vieren dat de stad in 1672 werd bevrijd. Groningen werd in dat rampjaar aangevallen door een bisschop die ook wel Bommenberend werd genoemd. Maar Groningen hield stand. En daarom werden ook vanmorgen de klokken van de Martinitoren geluid. Een verslaggever van RTV Noord ging mee naar boven.
17: Als het goed is, hebben we, zoals de burgemeester zojuist zei, de hele gemeente zelfs wakker geklokt, als het ware.
18: Ja, want dit is traditie getrouw, hè? Wat gaan we doen vandaag?
17: Nou, Bommenberend, Groningens ontzet, bestaat eigenlijk uit herdenken en vieren. Natuurlijk, de kermis draait de hele dag, er zijn twee markten. En natuurlijk het vuurwerk, niet te vergeten, vanavond. En de paardenkeuring op de Ossenmarkt.
15: Ja, niet iedereen kan nu al meegenieten. De meesten moeten gewoon werken en kinderen gaan eerst naar school.
14: Bisschop Bommenberend. Nou, ik ben blij dat jij
15: had een andere naam, maar dit was zijn bijnaam.
14: Geweldig.
15: Ja, het is nu nog bijna overal droog, maar vanmiddag trekken opnieuw buien over met kans op onweer. En vooral in het binnenland kunnen dat forse buien zijn. Het wordt een graad of 22.
13: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

staaltje Ringo humor, dat eet deze week. Maar alle vondsten vonden hun uitweg altijd via de muziek van de Beatles. En het waren natuurlijk wel de hardest working showmen in showbusiness. Dus het vriendinnetje schoot er ook bij in. Als ze dan nog een achtste dag van de week hadden, dan was dat wel goed gekomen. Maar ja, zo gaat dat, hè. De arbeidsvitamine met Erik Strijhagers uit het Twentse Tubbergen. Erik is hun vriend en die er sinds 2 jaar niet meer is. Hij werkt als conciërge op het Korhoen in Hengelo, Overijssel. Populair bij leerlingen, maar ook dus bij René, Ewald, Bernie en Huub. Al dus Rob Mensink, zijn broer. Die vertelt dat ze, om Erik in herinnering te houden, een weekend hebben waarin ze Eriks muziekquiz bijvoorbeeld spelen. En zijn muziek staat dan ook op het lijstje van de Tree Huggers. In het Brabantse Bellicum laat de band Dr. Feelgood van zich horen met een onvergetelijke ochtend als ultieme trip down memory lane, zoals ze dat daar noemen.

0: De omzwervingen van Herman. Een creatie van Agda de Munnik. Het regent zonnestralen. Daarvoor Mr. Rock'n'Roll van Amy MacDonald. En I've Had the Time of My Life van Bill Medley en Jennifer Warnes.
1: Eén.
2: Als ik terugkijk.
0: Oh nee, waar? Ja, ik nog even, ja, dat is inderdaad de puzzel. Ik heb het muziekje er niet bij gezocht. Nou, geeft het, kun je zelf wel bedenken. De muziekpuzzel. Moet je het horen of niet? Ja. Wil je het wel opzoeken? Jij wil het horen, anders gaat het spelletje natuurlijk niet beginnen. Nee, dat is wel waar, inderdaad. Nou, dan kan je meteen horen hoe dat gaat dan. Dan doe ik zo en dan zie ik wat ik moet invullen. En dan heb ik hier een bedje staan, zoals we dat noemen. En dat bedje, dat gaat zo.
1: Arbeidsvitaminepuzzel.
0: En dan kan ik daaroverheen even uitleggen dat we vier stukjes te horen krijgen. 1, 2, 3, 4. Dat nooit de goede volgorde is. Dat er 23 mogelijkheden zijn om tot de juiste code te komen. En vandaag dat het gaat om, inderdaad, André Hazes met... Ik heb het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd.
1: 1.
2: Als ik terugkijk.
1: 2.
2: Maar ook zo fout gedaan.
1: 3.
2: Ik heb het goed gedaan.
1: 4.
2: In de tijd.
0: Ook wel een mooie tekstinterpretatie zo eigenlijk. We kunnen hem zo laten, maar we kunnen het ook repareren. En dan wil ik van jou horen wat de juiste volgorde zou moeten zijn. Via de NPO Luister-app kun je reageren. Ik ben benieuwd. Glenn Campbell.

0: Stevie Wonder, we're in the making of the Master Blaster. Een ode aan Bob Marley was dat.
1: De arbeidsvitaminebezol.
0: Liaan Frank uit Goes, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, lekker opgestaan vanochtend.
2: Ja hoor.
0: Ja, wat ga je doen?
2: As usual, hè.
0: As usual, ja. Lekker met de radio aan. En jij doet vaak mee met die puzzel, hè, geloof ik, hè?
2: Wat zeg je?
0: Jij doet vaak mee met het puzzeltje, hè? Dan...
2: Ik doe regelmatig wel mee.
0: Ja.
2: En ik heb zo af en toe eens wat tussendoor.
0: Ja, nou, gezellig.
2: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd. Er waren veel oplossingen die vandaag binnenkwamen. En het grappige bij dit spelletje is dat... Je kunt het op allerlei manieren spelen. Hoe doe jij dat dan meestal?
2: Ik doe het... ik zit gewoon te luisteren. En dan komen die vier zinnetjes komen een beetje gehusteld... En de ene keer lukt me één keer en de andere keer denk ik, nee, hier bak ik niks van. Dus ja, ik had nou gewoon tijdens gelijk in de app gezet.
0: Ja, zeg het maar, Ik ben heel benieuwd wat de uitslag is.
2: Ja, 3, 2, 1, 4.
1: 3.
3: Je hebt het goed gedaan.
1: 2.
3: Maar ook zo fout gedaan.
0: Dat kan niet, dit is 1 van de 2.
1: 1.
3: Als ik terugkijk.
1: 4.
3: In de tijd.
0: Nou ja, ik hoef niet zo heel veel terug te kijken in de tijd om te zien dat je het hartstikke goed hebt gedaan.
2: Nou,
0: en dat we jou gaan belonen met een puzzelboek van arbeidsvitamine. Ja,
2: ja, dankjewel.
0: Nou, wat ga je doen verder vandaag nog?
2: Ik ga lunchen met mijn vriendin.
0: Oh, leuk. Nou,
2: ja.
0: Maak het gezellig.
2: Ja.

Het goede met Netflix, maar wat een jonge stem heeft ze dan als je dit zo hoort. Zij was de leadzangeres in Love Me Just a Little Bit More. Een van die Motown-plaatjes die in Nederland gemaakt zijn. Zoals ook Slow Motion van de Dijk erin is. En The Way to Your Heart van Soul Sister uit België. Dat Motown-ritme, dat pakt lekker. Folsom Prison Blues van Johnny Cash hoorde je. En André Hazes met bloed, zweet en tranen.

eet een peer en pakt zijn tomaat. Connie Vink was dat. Zit nog heel ijzer in het geheugen vast. Arbeidsvitamine op vrijdag met iets heel macabers en spannends. Binnenkort is het weer de 3rd of September. Als je dan jarig bent, ken een paar mensen. Dan is deze plaat aan hen gebakken. En heeft het gelukkig niks te maken met Papa Was a Rolling Stone.

0: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
1: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
0: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
1: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Leren mediteren. Zen.nl.
3: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Wat weten we eigenlijk van Albanië?
6: Ja, even denken, hoofdstad Tirana.
5: Ja, verder dan dat kan ik ook niet.
6: Dus je wilt naar Albanië?
5: Klopt. Ik zag dat NRV 3 nieuwe rondreizen heeft naar Albanië.
6: Gaat NRV ook naar Macedonië? Ik bedoel Noord-Macedonië.
5: Jazeker. Bij NRV kun je dat combineren.
6: Hoofdstad Skopje, geloof ik toch?
5: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
8: Ik mag graag tuinieren.
9: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
10: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
11: Ik niet.
7: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
17: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
16: Of,
18: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
17: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
16: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
19: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
20: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
19: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
21: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
22: 11 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
23: Een man uit Ede moet levenslang de cel in voor zijn rol in de genocide in Rwanda in de jaren 90. Eugène N. kwam daarna in Nederland wonen. Volgens de rechtbank in Den Haag is hij medeschuldig aan de dood van 3000 Tutsi's. Ze werden gezamenlijk vermoord in een stadion. De man heeft zelf altijd ontkend. In Tibet vormt het hoge waterpeil nu geen gevaar meer, zeggen de Chinese autoriteiten. Daarom is het reddingswerk in het grensgebied met Nepal hervat. Vanmorgen brak een natuurlijke dam door in het gebied en daarom werd het reddingswerk tijdelijk stilgelegd. Over mogelijke nieuwe slachtoffers is nog niks bekend. In Noorwegen wordt gerouwd om de dood van koning Harald. Hij stierf vanmorgen op 89-jarige leeftijd. Door zijn overlijden is zijn 53-jarige zoon Haakon nu de nieuwe Noorse koning, zegt correspondent Rolien Kreton.
0: Hij is nu Haakon de 8e. Dus er is geen periode waarin Noorwegen geen koning heeft. Dat staat ook expliciet in de Noorse grondwet. De troon gaat over op de eerstvolgende in de lijn van erfopvolging. En ja, daarna volgen de volgende stappen. Maar er zal zeker ook een grote ceremonie komen.
23: Ja, de koninklijke families in Europa reageren geschrokken en ook politieke leiders van Denemarken tot Frankrijk condoleren de Nooren. Over een half uur begint in Noorwegen een speciale ministerraad om de overgang naar de nieuwe koning Haakon officieel te markeren. En daar is ook de nieuwe kroonprinses bij, Ingrid Alexandra. En Femke Broeders-Bol heeft haar eigen Nederlandse record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich kwam ze als tweede over de finish in haar beste tijd tot nu toe.
1: Femke Broeders-Bol houdt stand op plek 2 en gaat haar nationale record verbeteren. Dit is 1:53.70 gecorrigeerd. En dat is een sensationeel snelle tijd voor Audrey Vero, de snelste jaartijd. En Femke Broeders-Bol noteert een nieuw nationaal record met 1:54.71.
23: Ja, ze was 17e sneller dan vorige week. Toen verbrak Broeders-Bol voor het eerst het ruim 30 jaar oude Nederlands record van Ellen van Lange. Het weer bewolkt en er komen regen- en onweersbuien aan. In het zuiden trekken over het hele land met lokaal hagel en zware windstoten. Het wordt zo'n 22 graden.
21: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Carol Douglas is dat met Kung Fu Fighting. Af en toe kan ik ineens zo'n heimwee hebben naar zo'n serie die waarschijnlijk lang niet zo goed meer is als die in mijn hoofd zit. Maar goed, het was destijds wel heel mooi. Bij de AVRO uitgezonden. Hier heet het trouwens ook Kung Fu voor de duidelijkheid. De arbeidsvitamine. Vrijdag draaien we de muziek van Dr. Feelgood Live. Een band is dat uit het Brabantse Bellicum. En de aanvragen komen ook van Erik Treehuggers uit Tuberg.

0: aanstaande maandag 31 augustus. De muziek van de zomer.
1: La música del verano.
0: We sluiten de zomerweken op NPO Radio 5 af met de zonnigste muziek.
2: Questa è la musica dell'estate.
0: Aanstaande maandag 31 augustus.
2: Die muziek des zomers.
0: De hele dag.
1: En NPO Radio 5.

Paul McCartney, hij is wel eens een man on the run genoemd, omdat hij stuck inside these four walls. Zijn muziek werd niet echt serieus genomen. Hij had van alles te bewijzen in de jaren 70. Gearresteerd wegens drugsbezit. En toch maakte hij die hele mooie plaat daar. Donna Summer on the radio hoorde je. En Don Henley

0: met vitamine is jullie dagelijkse programma. Van maandag tot en met vrijdag op NPO Radio 5.
1: Zien leert maar zo bitter als je.

Ja, mooi. Uitgezocht door Erik Treehuggers uit Tubbergen vandaag. Deze man van Skik en Daniel Lohuis in de arbeidsvitamine. It's a long way there, was van de Little River Band. Dit is de. Merkwaardige naam, maar dat is leuk altijd van die popmuziek. En de, dan denk je aan Sudden Smile. Met de piano solo van Jules Holland.

Toch lekker uit een soort onschuldig tijdperk, die Peter en Gordon met A World Without Love in de vitamine vanochtend. Met Captain en Tenille daarvoor, Love Will Keep Us Together. Geschreven door Niels Sedaka. Kennen we ook nog trouwens, die Captain en Tenille van Do That To Me One More Time. En dit is Fleetwood Mac met Landslide.

blijft een ijzersterk stuk van ABBA. Gimme, gimme, gimme. En daarvoor Landslide van Fleetwood Mac. Dit waren ze, de arbeidsvitamine van vandaag. Met de aanvragen van de band Dr. Feelgood uit Bellicum. En Erik's Tree Huggers uit Tubbergen. Hoop dat iedereen genoten heeft. Wij wel hier. En maandag gaan we weer vitamine draaien. Maar dan met een heel andere taal. Dus geen Engels, geen Nederlands. Maar wel exotische taaltjes allemaal. Joe Walsh, tot slot hier. Goed weekend. Lunch lekker. Life's been good.

0: Een zomer om nooit te vergeten. Dit zijn de zomerweken op NPO Radio 5.
1: Avrotros, de omroep voor ons.
2: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
3: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
4: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Een meeslepende roman over familiegeheimen en verboden liefde. Geheimen van Rosewell Castle van bestseller-auteur Corina Bowman ligt nu in de boekhandel.
7: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
5: Nee, Attents met ds.nl.
6: Geheimen van Rosewell Castle ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
8: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
9: Wat een goed plan.
8: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
9: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
8: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
13: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
14: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
15: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
16: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
14: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
16: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
17: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
18: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 12 uur het nieuws met Carlijn Bari. Goedemiddag, Carlijn.
20: Goedemiddag, Daniel. Spoorpersoneel in het noorden slaat alarm. De agressie loopt de spuigaten uit. Op station Groningen Centraal gaat het te vaak fout, zegt vakbond VVMC bij RTV Noord.
21: Het varieert van schelden, spugen tot fysiek geweld. En alles wat ertussenin zit, dat komt voor op de trein helaas. En op de stations. We hebben het slecht te zien worden. Ik constateer dat we het laatste half jaar 2 keer hebben meegemaakt dat een conducteur bewusteloos is geslagen. Dus er is zeker geen sprake van verbetering.
20: De vakbond wil dat de NS en de politiek ingrijpt. Na de overstromingen in Nepal zijn nog 3 Nederlanders vermist. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat er alles aan doet om snel aan meer informatie te komen. Want hoeveel Nederlanders zich in het gebied bevinden is nog niet bekend ook. Het ministerie van Volksgezondheid blijkt al 9 jaar op de hoogte te zijn van een massadonor uit Groningen. Nieuwsuur meldde gisteren dat er weer eentje is opgedoken, Simon. Hij gebruikt ook andere namen. Uit onderzoek blijkt dat hij minstens 21 kinderen heeft verwekt. De massadonor belandde jaren geleden ook in een commissie die namens de overheid de donorwet evalueert. Het ministerie deed niets met die informatie. Minister Hermans zegt nu dat dat nooit had mogen gebeuren. Volgens de VVD is de begroting van het kabinet bijna af. Daar wordt al dagen over vergaderd. Volgens de ministers Jesselgus en Heijne zijn de partijen er bijna uit.
22: Eigenlijk zijn we er wel bijna, moet ik eerlijk toegeven. Maar het is een fine-tuning. Nou, als je daar een extra paar dagen voor hebt van de Raad van State, dan doen we dat en dan kunnen we het ook ordentelijk doen. Dus eigenlijk zijn we er bijna.
23: En ik zeg altijd, ik ben pas tevreden als iedereen tevreden is. En als er een paar extra dagen voor nodig zijn, is het niet erg. Maandag is de deadline. En dan moet alles af zijn.
20: Toch zijn andere regeringspartijen, D66 en CDA, er nog niet zo zeker van dat die begroting snel af is. Zij willen dat er meer wordt samengewerkt met Pro, maar dat wil de VVD niet. En een voormalig raadslid in Amsterdam is eindelijk trambestuurder, maar het kostte Guido Frankfurter behoorlijk wat doorzettingsvermogen. Hij kreeg bij de opleiding te horen dat hij eerst maar eens ervaring moest opdoen als conducteur. En hij was al eens gezakt voor de reactievermogentest voor trambestuurders.
24: Als er dan weer geen zoom is, maar een belletje, dan moet je met je linkervoet erop drukken. Nou, en dat gaat dan ook nog steeds sneller. Na een half uur kon je me echt wegdragen.
25: En als ik dan bijvoorbeeld de richtingaanwijzer wilde aanzetten, zette ik soms per ongeluk de ruitenwissers aan. Nou ja, Pippi Langkous zei het al. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan.
26: Hij heeft er gewoon goed in geïnvesteerd. Hij heeft er ook alles aan gedaan. Hij is heel erg betrokken, dus ik vind hem absoluut geen gevaar op de weg.
20: Applaus bij de diploma-uitreiking. Hij rijdt nu ook echt op de tram. Het weer. Vanuit het zuiden trekken regen en onweersbuien over het land, met plaatselijke kans op hagel en zware windstoten. Het is zo'n 22 graden.
19: Dankjewel. Nou, we hebben ze weer, hoor.
27: Gezellig.
19: De kroketten. Ja, inderdaad. We gaan beginnen. Lunch Lekker met Daniel Dekker.

toch ook heerlijk. Welkom allemaal en goedemiddag aan de Omroep Max lunchtafel hier op het radiostation met de allerbeste Evan Greens en de NPO Radio 5. Einde van de zomer betekent ook de start van een nieuw cultureel seizoen. Vandaag in Eindhoven gaan we het over hebben. En Mart Hoogkamer komt langs. Hij is de lunch lekker zomergast. En de muziek na 1 uur heeft Mart uitgezocht. Dus dan weet je dat vast. Vrijdag 28 augustus. Dit is Lunch Lekker.

0: Michael Field en de stem van Maggie Riley. Dat was Moonlight Shadow. En daarvoor hebben we de Beach Boys en I Get Around, geschreven door Brian Wilson. Kwam uit 1964, een echte evergreen zoals je ze alleen maar hier hoort. Op NPO Radio 5. Nogmaals, goedemiddag. En mocht je aan de lunch zitten, waar dan ook ter wereld. Of misschien gewoon lekker thuis. Of nog eventjes op je vakantieadres. Eet smakelijk! Ja, de zomer is bijna ten einde. En dan is het weer tijd voor de start van een nieuw cultureel seizoen. De opening is de opvolger van de Uitmarkt. Daar zijn we een beetje mee opgegroeid in Amsterdam. Dat heeft volgens mij meer dan 45 jaar bestaan. En nu is het in diverse steden in Nederland. Volgens mij was het vorig jaar in Apeldoorn. En nu dus in Eindhoven. En daar weet Chris Jansen van de opening alles van. Goedemiddag, Chris.
1: Goedemiddag.
0: En vandaag gaat het los, hè, in Eindhoven.
1: Ja, de soundcheck is al in volle gang. En de eerste activiteiten bij die 40 instellingen die in Eindhoven meedoen, die zijn ook al begonnen. Dus ja, Eindhoven is er klaar voor.
0: Ja, het is een gratis festival om de start van het nieuwe culturele seizoen te vieren. Ik begrijp dat er zo'n 200 activiteiten zijn daar bij jullie in Eindhoven.
1: Ja, dat is wel echt heel bijzonder. Zoals je al vertelde, de opening is de opvolger van de Uitmarkt. En daarbij is ook eigenlijk bedacht dat cultuur niet alleen van de hoofdstad is. Nou ja, vorig jaar dus de eerste editie in Apeldoorn, nu in Eindhoven. En in Eindhoven zijn dit weekend dus 150 activiteiten. Maar het mooie is dat Apeldoorn heeft gezegd, ja, maar wij doen dit jaar ook weer gewoon mee. En dat inmiddels meer dan 10 gemeenten door heel Nederland meedoen. Dus wat je zegt, inderdaad, in totaal meer dan 200 activiteiten dit weekend in heel Nederland.
0: Nou, wat leuk. En ja, jullie zijn dus eigenlijk de gaststad van de opening, hè? Wat is de opening, dat is gewoon eigenlijk de organisatie die dit organiseert.
1: Ja, dat klopt. Dus vorig jaar dus in Apeldoorn, dit jaar in Eindhoven. En dan is er gewoon gekeken, okay, welke stad wil het cultureel aanbod in de spotlight zetten. En het mooie is dat Eindhoven eigenlijk zich al heel snel meldde naar Apeldoorn van wij willen dit doen. En ja, ja, het is natuurlijk een concept, iets nieuws. We gaan het land in. Maar het leuke is, wat wij niet hadden kunnen bevroeden, is dat bijvoorbeeld de museale sector hier in Eindhoven zegt, ja, maar als die opening naar Eindhoven komt, dan gaan wij meedoen. Dus die hebben samen bedacht, als je 1 ticket koopt dit weekend voor een museum, mag je met een polsbandje wat je krijgt naar alle musea dat weekend. Hoef je maar 1 kaartje te kopen. En zo zijn we dus door heel Eindhoven, hebben alle culturele instellingen zich eigenlijk verenigd om het aanbod extra in de spotlight te zetten.
0: Wat een goed idee, zeg. En, leuk ook om met de familie of met vrienden even op pad te gaan.
1: Ja, zeker. En nou ja, er is voor van jong tot oud, voor iedereen is er wat te doen. En het hele aanbod dus door heel Nederland is ook te bekijken in de opening app. Dan zie je dus dat er door heel Nederland bij iedereen iets in de buurt gebeurt.
0: Ja. Maar in Eindhoven is eigenlijk een groot podium ook op het plein, denk ik. Wat is het ook weer? De Stadhuisplein, toch?
1: Stadhuisplein. Ja, daar hebben we vanavond de opening live. Dus vanavond start dan officieel het programma. Met Zoë Kroon en Fresco, Karin Bloemen. En uiteindelijk komt minister Letchert dan het culturele seizoen echt openen. En dan gaat het los. En nou ja, wat we al zeiden, 150 activiteiten. En wat wel echt heel bijzonder is, nou ja, bijvoorbeeld morgen een grote kinderboekenshow voor de jongste generatie. Maar waar we echt naar uitkijken is de film op XXL. Nou, dan vraag je misschien af, wat is dat?
0: Ja, wat is dat?
1: Ja, er komen 600 muzici, meer dan 500 amateurs en 80 professionals van Veel Zuid komen samen. En dat is een recordpoging voor de grootste spontane muzikale samenkomst ooit. En er zitten dus amateurs bij van 7 tot 85 jaar oud. En die zitten echt tussen de professionals van Veel Zuid. En die gaan dus samen hier op het Stadhuisplein spelen. Dus ik zou iedereen willen oproepen, kom maar een kijkje nemen, want dat wordt echt spectaculair.
0: Maar wat gaan ze spelen dan? Doen niet alles door elkaar?
1: Nee, nou, dit is wel een repertoire. Ze komen dus morgen in de middag een uurtje van tevoren wel even samen om in ieder geval ook te kunnen bepalen, ja, Okay, wie zit waar. Want de instrumenten moeten natuurlijk wel bij elkaar zitten. En de dirigent staat op het podium. Voor de rest zullen alle muzikanten op het plein staan. En dan gaan ze samen spelen.
0: Oh, wat leuk. Nou, dat moet wel iets bijzonders worden. Ja, en die recordpoging die moet dan in een soort boek weer terechtkomen natuurlijk. Je hebt toch dat World Guinness, hoe heet dat ook alweer? Met je recording.
1: Wij gaan in ieder geval voor de grootste spontane muzikale samenkomst ooit in Nederland.
0: Nou ja, dat is dan bij deze al gelukt, denk ik.
1: Als morgen iedereen er gewoon bij is, dan gaan we dat zeker redden.
0: Oké, nou, hoe laat is dat? Want dat is wel leuk om te weten.
1: Ja, dat is morgen om 4:30 op het Stadhuisplein. Maar een uurtje daarvoor wordt er al gerepeteerd. Dus als mensen al even willen komen spieken, dan zou ik zeggen vanaf een uurtje of 3 op het Stadhuisplein.
0: Ja, en de muzikant ook een beetje aanmoedigen natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: En dan zondag natuurlijk de Musical Awards kick-off met Frits Sissing en Marlijn Weerdenburg. Dat blijft een beetje hetzelfde, hè?
1: Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk het bekende recept dat mensen ook wel kennen van de uitmarkt. Dat we afsluiten met de musicals. En ja, meer dan 15 producties, meer dan 70 artiesten komen samen op het Stadhuisplein vanaf 9:10. Live, ook bij de NPO, bij NPO 1, bij de Avro Tros. Maar dus ook op het Stadhuisplein is iedereen welkom om een kijkje te komen nemen.
0: Hartstikke mooi. Volgens mij blijft het best wel aardig weer, toch ook?
1: Nou, de vooruitzichten zien er inderdaad weer... Het schommelt een beetje, maar nu ziet het er prima uit. Een zonnetje en af en toe een drupje, maar niet niks te heftig. Dus ja. Perfect festivalweer, zou ik zeggen.
0: Ja, en anders even in je weerapp kijken. En dan is het misschien handig om ook de app van de opening te downloaden. Want dan staat alle informatie over de opening van het culturele seizoen. Zo was dat, toch?
1: Zo is het.
0: Oké, Chris. Nou, dan wens ik je heel veel plezier vooral. Hè.
1: Dankjewel. En jij ook met de uitzending.
0: Gaan we doen. En dank je. Fijn weekend.
1: Zelfde.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ik wens jullie een heel mooi weekend.
2: Dankjewel.
3: We moeten echt gauw weer even wat leuks gaan doen.
1: Vond je dit niet leuk?
0: En dit ook.
1: Dat je lief voor elkaar bent en op een goede manier met elkaar omgaan. Met
4: een goede manier, gewoon eerlijk zijn, hard werken. Dat vind ik erg belangrijk.
1: Niet, daar wou ik het ook even met je over hebben, want ik ben kapot aan het einde van de week.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep Max.

Ze was nog niet zo lang geleden hier om gezellig mee te lunchen. Elske de Wal, er zit ook een hele leuke videoclip bij. Maar dan moet je maar net tijd hebben om te gaan kijken. Maar ik vind hem wel leuk. Haar nieuwe single heet Whatever. Daarvoor Dan Hartman en Instant Replay.

0: Dit is Luus Lekker, het is NPO Radio 5. Het is net 12:30 geweest en dat is Carolijn met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of zelfs uit het publieke bestel te zetten. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin een speech van Adolf Hitler werd uitgezonden en besproken. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal de nieuwe koningsnaam bekendgemaakt worden. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanmorgen vroeg overleed op 89-jarige leeftijd. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Waarschijnlijk hebben ze voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Sommigen zijn vannacht met een ambulance opgehaald van een camping in de Belgische plaats Poppel.
0: Is het zover?
1: Ja.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Ja, niet alleen Max Verstappen crashte afgelopen weekend op het circuit van Zandvoort. Ook een meeuw ontdekte Omroep NH Nieuws. Nou, die werd uiteraard Max genoemd, maar knapt in de opvang gelukkig aardig op. Lisette van de dierenambulance zag een meeuwencrash eigenlijk al wel aankomen. En ze is inmiddels even op ziekenbezoek geweest om te horen hoe het nu gaat.
3: Hier zit hij, onze snelheidsduivel. Op het circuit heeft hij waarschijnlijk een botsing gemaakt.
4: Ach, dag Max, jongen. We waren eigenlijk best wel een beetje in afwachting. Zullen we een melding krijgen in Zandvoort?
5: En die kwam?
4: En die kwam. En daar vonden wij onze zielige Max.
6: Oh, zo zie je goed zijn ene pootje.
4: Goh.
5: Dat pootje, hoe kan dat nou, dat dat eraf is?
4: Dat weten we niet. Nee, misschien heb je staan liften. We hebben geen idee.
5: Staan liften langs het circuit.
4: Ja, langs het circuit. Hup, ja. Pootje weg.
0: Nou ja. Maar is dit ook echt op het circuit gebeurd?
1: Dit is echt op het circuit gebeurd, ja. Max heeft een lichte hersenschudding. En Lisette heeft door haar reddingsactie niks van de sprintrace van Verstappen meegekregen. En dat toont volgens de opvang toch wel de enorme betrokkenheid. Niet alleen van de dierenambulance, maar ook van de Formule 1-organisatie. Dat ze terrein op mochten om Max te komen redden.
0: Maar niet op de baan, toch?
1: Nee, het was net, ja, net wel bij het circuit.
0: Oh ja, okay. Ja. Nou ja.
1: Dus ze heeft nog een paar mooie foto's, Lisette. En ja, met Max gaat het dus redelijk.
0: Ja, en met de andere Max ook eigenlijk.
1: En met, ja, de andere Max.
0: Met alle Maxen gaat het
1: met
0: goed.
1: Alle Maxen gaat goed.
0: Zover wij weten dan, hè?
1: Maximaal ja. Dierennieuws dan. De komende uren trekken felle buien over met zware windstoten. Tussendoor soms ook wat zon, 22 graden. En dit weekend ja, ook geregeld een bui en dan 23 graden. Nog
0: dankjewel.
1: Best warm.
0: Ja, best warm. Ja. Nou, dankjewel Caroline. Een fijn weekend ook, hè?
1: Goed weekend.
0: Ja, dan is ze maandag weer bij ons terug. En dan ook weer met vers dierennieuws. Nou, wat leuk dat je aanschuift vandaag aan de lunchtafel hier.

dit komt uit de tijd dat Nederland nog meedeed aan het Eurovisie Songfestival. Ze werd er vierde mee zelfs in 1998. Edcilia was dat, Edcilia Romley in Hemel en Aarde. En voor Niels Daka. Zo rond deze tijd de dubbeldekker quiz. We laten een fragment horen van een liedje. Twee keer hetzelfde fragment van hetzelfde liedje, alleen in een verschillende uitvoering. Vandaag van Kris Kristofferson en Roger Miller. En we willen graag van je weten, wie was er het eerst met dat nummer? En dat nummer dat heet Me en Bobby McGee. 1. Ja, er zijn vele uitvoeringen.

0: opnamingen van. Maar deze is dus van Kris Kristofferson. En deze van Roger Miller. En dat is dubbeldekker
1: 2. La la la la me.
0: Wie was er eerder? Was het Chris of Roger? Dubbeldekker 1, Chris Kristofferson. Dubbeldekker 2, Roger Miller. Heb je enig idee? Nou, anders kun je het gewoon gokken natuurlijk. Je hebt al de 50% kans en die komt hier dan in de uitzending om mij samen die quiz te spelen.

0: I knew it, I knew you. Taylor Swift. Dubbeldekkerquiz tussen Chris Christofferson en Roger Miller. Ik heb Max aan de telefoon. Max Brandon uit Appelscha. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Nou, laten we maar meteen even bij het begin beginnen. Wie was er eerder, Chris Christofferson of Roger Miller?
1: Nou, volgens mij, dat is een close call.
0: Ja, dat is het ook.
1: Maar dat was waarschijnlijk Roger Miller.
0: Nou, niet waarschijnlijk. Dat is 100% zeker. Die was een jaar eerder dan Chris Christofferson met Me en Bobby McGee.
1: Nou, weet je, Chris Christofferson heeft het wel geschreven. Dus vandaar dat het best wel een tricky vraag is, hè?
0: Ja, nee, zeker. Nee, maar ik heb nooit gezegd dat het een hele makkelijke quiz is, hè? Dat lijkt het wel. Ja.
1: Nee, door het oog van de naald ben ik gekropen.
0: Dat kun je wel zeggen, Max. En dan moeten we nog beginnen. Je hebt in ieder geval wel de Omroep Max sokken gewonnen.
1: Ja.
0: En ik ga meteen naar vraag 1. We hebben deze twee versies laten horen. Ik ga nog even ingewikkelder maken. Want er is ook nog een andere die nog populairder is eigenlijk. Welke
1: Janis Joplin.
0: Nou, je bent wel aan vandaag,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, Chris Christofferson is de man, hè? Daar weet ik alles van.
0: Ja, die was niet alleen tekstschrijver, maar was in studentenjaren ook een hele goede sporter. Dus even kijken wat je ervan weet. In welke Amerikaanse sport was Chris Christofferson echt heel goed? Was dat A, paardrijden? Antwoord B, cricket? Of antwoord C, rugby?
1: Rugby, hè.
0: Wist je ook gewoon?
1: Ja.
0: Hij is ook nog heel goed geweest in boksen en American football.
1: Oké.
0: Ik heb ook wel eens een filmpje gezien dat hij met de horde bezig was. Atletiek. Kon hij ook goed.
1: Oké. Ja, dat was een filmster, hè. Die kunnen vaak alles.
0: Ja, groot artiest.
1: Ja.
0: En acteur ook. Met Barbara Streisand ook in de film gezeten, toch?
1: Ja, klopt.
0: Hoe heet de Engelse prins die deze week samen met zijn vrouw weer terug naar Engeland verhuisd? Is dat A, Prins Charles? Antwoord B, Prins William? Of antwoord C, Prins Harry?
1: Harry, hè?
0: Ja, nou! Wat lekker zeg, hé. Alle vragen in één keer goed ook, hè?
1: Ja.
0: Nou, Max, je krijgt van ons de Hollandse lunchlekker kaasschaaf.
1: Nou, goed, zeg.
0: Ja, die komt er zo snel mogelijk aan. En je mag
1: dankjewel,
0: ook.
1: Dank je wel, man. Goed, heel goed. Ik ben er echt wel blij mee.
0: Je hebt hem gewoon eerlijk verdiend ook.
1: Ja.
0: We gaan, wat gaan we draaien? Wordt het, nou, ik weet het eigenlijk al. Geen Roger Miller.
1: Ja, dat hoef ik niet te zeggen natuurlijk, hè. Chris, hè, de man.
2: Busted flat in Baton Rouge, heading for the trains.

alvast opgeven, want ook natuurlijk van de fragmenten af die we maandag gaan laten horen. Weer het eerst was met een bepaald liedje. Zometeen hier aan de lunchtafel, Mart Hoogkamer.

0: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 1 uur, het nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
16: Goedemiddag, Daniel. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist. Dat meldt Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over hoeveel Nederlanders er bij elkaar in het gebied waren. In totaal worden in Nepal bijna 1000 mensen vermist. Het dodental staat inmiddels ruim boven de 1000. In Tibet zijn bijna 560 vermisten en staat het officiële dodental op 5. De Chinese overheid is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp in Tibet, dat door China als provincie wordt bestuurd. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda ruim 30 jaar geleden. Volgens de rechter heeft hij zich schuldig gemaakt aan genocide en andere oorlogsmisdrijven. In 1994 werden honderdduizenden Tutsi's op een gruwelijke manier vermoord. En dat gebeurde onder meer in een stadion, de persrechter.
17: Er is een aantal gemeenschappen geplunderd. Mensen hebben hun toevlucht gezocht tot een stadion. En een paar dagen later is dat stadion omsingeld door Hutus. Daar was verdachte ook bij. En de Tutsi's in het stadion die zijn op een gegeven moment neergeschoten. Er zijn granaten en stenen gegooid. En degenen die nog overleefden zijn vervolgens met machetten en knuppels alsnog om het leven gebracht.
16: En de man heeft het zelf altijd ontkend. De Servische regering is van plan om de overleden oorlogsmisdadiger Ratko Mladic met alle mogelijke eer te begraven. Volgens de Servische minister van Justitie heeft Mladic op grond van zijn rang als generaal daar recht op. In Servië wordt Mladic door velen nog steeds gezien als oorlogsheld. Hij was verantwoordelijk voor de genocide op ruim 8000 Bosnische mannen en jongens in de enclave Srebrenica in 1995 en zat daarvoor levenslang in de gevangenis. En de sluizen bij het Twentekanaal in Eefde gaan weer af en toe open. Dat geeft in ieder geval twee schepen die al weken opgesloten liggen de kans om de IJssel op te varen. Rijkswaterstaat.
9: Ja, wel gelukkig is de waterstand weer zo dat we nu weer proberen langzaam op te starten om de scheepvaart voor het Twentekanaal weer begaanbaar te maken.
10: Op dit moment horen we geluid op de achtergrond. Wat is dat?
9: Dat is het teken dat de sluisdeur dicht is en dat het schutproces gaat beginnen.
16: In juli stopt de Rijkswaterstaat met het schutten van de sluis bij Eefde. Bij dat schutten stroomt veel water uit het kanaal de IJssel in. Door de lage waterstand kon dat niet goed worden aangevuld. Het weer, buien trekken over het land. Sommige kunnen fors uitpakken. Tussendoor is er ook nog wat zon. En met een stevige zuidwestenwind is het vanmiddag rond de 22 graden. En ook morgen wisselvallig zomerweer met regen en wind.
18: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Nou, dat begint al lekker zo bij Lunch Lekker met Tom Jones. Welkom terug en ja, ik ruik ze al hoor. Ja, ja, ja, want hij is hier inderdaad. Mart Hoogkamer.
1: Yes. Mart Hoogkamer is de Lunch Lekker zomergast.
2: Nou, dat vind ik lief.
0: Wat leuk dat je er bent.
2: Ja, dankjewel, lieve vriend. Lief van je.
0: Goedemiddag.
2: Dat ik weer mag komen. Ja, dankjewel. Goedemiddag.
0: Nou, ik zag jouw lijstje met muziek en ik dacht...
2: Ja, hey, ik word helemaal trots hier. Kijk.
0: Wat er allemaal nog gaat komen.
2: Ja, ik zit mee te kijken. Ja, fantastisch. Ja, dit zijn... Maar dit is... Als je nou kijkt naar die... Ja, ik wil het niet helemaal zeggen natuurlijk.
0: Nee, je mag zeggen wat je wil. Het is jouw
2: programma. Je ziet Jingle Mart, toch? Je ziet Jingle Mart staan.
0: Ja, die heb ik ook nog even bijgepakt.
2: Oh, ja, maar ik weet niet wat dat is. Maar als je die drie daarboven... Ja. Die drie... Het zijn toch fantastische liedjes. En die drie daaronder trouwens ook.
0: Ja. De muziek is uitgezocht door Mart Hoogkamer.
2: Maar ik zei net wat tegen jou. Kijk, jij zet net al wat van Tom Jones aan. En die heb ik jou ook al doorgestuurd. Maar ken je dit videootje?
0: Nee, dat ken ik niet.
2: Zal ik je aanzetten? Ja.

0: Komt-ie.
1: Nou, mooi hoor.
0: Ja, fantastisch. Every
1: Breath You Take. Dit is, zo klinkt het dan door de telefoon van Mart. Kan je heb jij die nummer ook op je repertoire staan? Every Breath You Take?
0: Nee. Maar ik zou hem wel nu dan bij mijn een van mijn volgende concerten zou ik dit wel graag willen doen. Ja.
1: Heb je Tom Jones live zien optreden al?
0: Ja, zeker. Meerdere keren. Ik heb zelfs één keer de pech gehad. Ik kon door Patrick Kraakman een keer naar zijn repetities komen. En toen zou ik samen met hem Fall in Love Again mogen zingen. Maar toen kreeg ik een longontsteking. En toen was ik echt doodziek.
1: Ja. Toen werd je pas echt ziek?
0: Ja, toen was ik echt ziek, ja.
1: En ja, want hij is nog niet zo lang geleden in Nederland geweest ook.
0: Nee, klopt. Ja. Maar ik ging... hij was er natuurlijk 3 jaar... zou hij in de Ziggo Dome komen en dat ging niet door.
1: Mm-hmm.
0: En toen die ene keer dat er doorging, toen... Ja, toen was ik daar. Ik zat 3 jaar te wachten, joh. Die man zou voor zijn 80ste verjaardag zou die daar heen gaan. Maar toen was corona of iets.
1: Ja, ja. Maar het is wel een van jouw muzikale helden, hè?
0: Ja, tuurlijk. Ja, zeker.
1: Ja. En er zijn er nog een aantal. Diegenen die jou wel eens bij je grote concerten live hebben zien optreden, die weten dat jij een liedje ook doet van Tom Jones.
0: Ja.
1: Volgens mij is het al Never Fall in Love Again.
0: Ja, toch? Fantastisch.
1: Ook een van zijn mooiste.
0: Fantastisch.
1: Maar ook deze van Olivia Newton-John, die doe je ook altijd.
0: Prachtig.
1: Ook hartstikke mooi. Hopelijk leer je die foto te
0: alle vrouwen.
1: Oké. Okay. Was altijd leuk. Als je zit te luisteren en je bent vrouw. Deze is van Mart voor jou.

0: hadden wij Olivia Newton-John. Allemaal uitgezocht door Mart Hoogkamer. Hij is bij ons vandaag.
1: Ja, vriend.
0: Nou, wat leuk dat je er bent ook. Zijn de kroketten al binnen?
1: Want nee, ik zit helemaal met Mart te wachten, joh.
0: Ze zijn wel besteld.
1: Ze is al een type. Ja.
0: Ze zijn al wel besteld. Dus, Olivia Newton-John, dat is muziek waar jij...
1: Ja, dit is toch fantastisch. Ja, wat ik je net zei, ik had altijd wel een voorsprong op school, hoor. Want ik luisterde dit gewoon al toen ik 10, 9 jaar was.
0: Ja, jij bent uit mei 1998, ja. Toen ben je geboren.
1: Ja. Dus, dat kregen we net aan clips heette dat vroeger, zo, op internet. En dat Hives en zo in die tijd. En toen kwam YouTube, ja, toen ben ik mij helemaal blind gaan zoeken naar alle artiesten die nog allemaal voorbij hoort komen.
0: Maar je had een afwijkende smaak in vergelijking met je klasgenoten.
1: Ja, iedereen luisterde naar Eminem, Tupac, 50 Cent of Lange Frans met Baas B, Lil Kleine, New Wave, weet je, dat soort dingen allemaal. En ja, en ik luisterde naar wat hierna gaat komen en dat soort dingen. Ja.
0: Het levenslied toch?
1: Gewoon echt het levenslied.
0: Maar hoe kwam dat, Marty? Ja, daar ben je mee opgegroeid natuurlijk ook.
1: Ja, dat komt denk ik toch ook gewoon wel door de jeugd en door waar ik vandaan kom. De buurt waar ik als jongen gewoon altijd al ben opgegroeid. Oh, en dat was gewoon in elke straat, op elke hoek en elke steeg was het... hoorde je dit voorbij komen. En dat was voor mij gewoon normaal, joh, toen ik een jaar 4, 5 was. Want ik hoorde niet meer dan dit allemaal.
0: Ja. En ik weet, je broertje en je vader die zingen ook. Hè? Tijd was er natuurlijk ook heel veel zang in.
1: Dat was het gewoon. En het was bij ons gewoon... Als je kon zingen of niet, dat was het bij ons. En als je niet kon zingen, dan hoorde je er niet bij. En mijn moeder kon niet zingen.
0: Er komen wel even leuke appjes ook binnen. Mart Kitbevel, dus bij Tom Jones. Toen jij dat door de telefoon niet hoorde. Ja. Samen met Sting en Verbeert het Heek. Ja, we gaan het toch eens even opzoeken. Ook of daar...
1: Ja, dat vind je wel gaaf, hè?
0: Ja, dat vind ik gaaf.
1: Maar net toch ook van Tante Leen wat ik je liet horen. Dat was toch fantastisch?
0: Ja, Tante Leen. Nou, ook weer zo'n goede artiest die Mart Hoogkamer. Wat hebben wij veel goede artiesten in Nederland? Stirlina.
1: Dat vind ik lief. Oeh. Ja.
0: Wie? Ina heet ze.
1: Ah, dat vind ik heel lief. Dank je wel.
0: Ja, dat is toch mooi?
1: Ja, zeker.
0: Even voor de dingetjes die ik even af moet vinken natuurlijk. Hoe is het met dochtertje Logan? Gaat het goed?
1: Dat is echt waar. Dat is mijn hele goudmijntje. Dat is mijn alles gewoon, joh. Dat is... Ja, wat moet ik zeggen? Het is nog meer dan mijn eigen hart. Het is nog meer dan mijn ziel. Het is meer dan alles. En ze wordt steeds leuker. Ze wordt... Ach, mijn kroketjes.
0: Daar zijn ze dan.
1: Nou, ja. Ja, dan mogen we een applausje van. Dank jullie wel.
0: Gaan ze niet
1: mensen.
0: Alle drie opeten?
1: Nee, eentje van jou. Kom hier.
0: Oké. Okay. Dankjewel, vriend.
1: Nee, maar die kleine, ja, het gaat gewoon fantastisch, joh. En je ziet nu gewoon dat ze echt stappen aan het maken is. Ze is anderhalf en ze heeft haar baby-red diploma. En noem het allemaal maar op. En ze praat en ze doet. Ze zingt nou liedjes mee van papa. Ja, dan geniet ik. En dan gelijk van die bank, joh.
0: Je bent een hele leuke vader geworden, hoor ik van iedereen.
1: Ja, nou ja...
0: Dat doet je goed, hè?
1: Ja, ik probeer mijn best te doen, elke dag.
0: En ze was ook voor het eerst mee naar een bijzonder concert... dat je hebt gegeven afgelopen zomer. 25 juli op de parade.
1: Ja.
0: Dat was uniek, met een mooie Sint-Jans-kathedraal als decor erachter. En toen was zij mee ook.
1: Ja, toen wilde ik haar wel voor het eerst gewoon even... Want ze houdt van... Of als ze nou de piano ziet, wil ze piano spelen. Muziek, de hele dag muziek aan. En ik denk, ja... Dan probeer ik het wel op een leuke manier. Even, misschien gaat ze dit ook wel leuk vinden, al die aandacht. Je weet het niet.
0: Ja, dat wordt nog wat, zeg. Ze is anderhalf.
1: Ach jee.
0: Ja. En hoe is het met de kledingwinkel van Jennifer?
1: Jennifer die heeft de kledingwinkel. Ja, ze doet natuurlijk wel de kleding dat altijd. Ik vind het leuk dat je dat altijd vraagt.
0: Ja, nou ja, dat was een keer. Ja, dat heb jij mij ooit eens een keer toen verteld.
1: Daniel, echt, ik vind het zo leuk dat je dat elke keer vraagt. Nou, een jurkje hebben anders.
0: Wat zeg je?
1: Nee, maar het gaat.
0: Ik vind het gewoon leuk als dat ook met haar goed gaat.
1: Nee, ja, dat weet ik. Dat zie ik aan jou altijd. Als je dat er ziet ook.
0: Maar ze is ermee gestopt met die winkel.
1: Nee, ze doet het wel nog. Alleen ze heeft wel wat meer tijd voor die kleine. En dat vindt ze zelf wel het belangrijkste natuurlijk. Ja.
0: Oké, nou dan nog één dingetje. Siro.
1: Ja, nee, met die hond gaat het fantastisch.
0: Oké, nou.
1: Hè, Fred?
0: Dan zijn we
1: een
0: beetje
1: met die hond gaat het fantastisch.
0: Je hebt hem niet in de auto gelaten, hè?
1: Nee, zeker niet. Nee, door Fred is hij weggelopen, die hond, in die tijd.
0: Oh ja, dat heb jij ook nog gehad, ja.
1: Ja, dat komt door hem.
0: Oh, wacht even, die zit hier ook gewoon.
1: Ja.
0: Dat was een nationaal drama.
1: Hij zit er serieus nog gewoon.
0: Dat was een nationaal drama, was dat.
1: Och jongen, hou alsjeblieft op.
0: Nou, daar gaan we het ook niet meer over hebben. Nee, dat is allemaal goed gekomen. Nou, ik ga iets draaien waar het eigenlijk ook allemaal een beetje mee begon. Hollandse Got Talent in 2016 deed je mee.
1: Ja.
0: En dat
1: was voor mij wel het begin natuurlijk. Ik kwam tegen Johnny de Mol. En die was eigenlijk om toen ik dit muziek zong. En die belde zijn moeder. En de dag daarna veranderde heel mijn leven in de finale.
0: De familie Alberti?
1: Ja, die kwam in één keer op mijn pad. En wat ik je net zeg, door Willeke heb ik wel zeker 70-80% van mijn carrière te danken aan het begin van alles, ja. Want ik kreeg wel de aandacht die ik toen die tijd verdiende. Wat ik zong qua muziek, wat ik toen deed. Wat ze nu een beetje misschien... De een vindt het te plat en de ander vindt het juist mooi. Ik vind dit mooi.
0: Ja. Willy Alberti aan de voet van die oude Wester.

0: Michael Bublé en Home. En heel veel leuke appjes over de muziekkeuze van Mart Hoogkamer. Ga ik zo meteen met hem doornemen. Ook over dat nummer van Willy Alberti. Samen met Johnny Wildaan aan de voet van die oude Westen. Loopt hij ook gewoon weg, hè, mijn co-host? Hij zou het nieuws aankondigen, is hij weg. Nou, dan moet je het zonder aankondiging doen.
1: Oh.
0: Ja, nou, okay. Dit was het dan.
1: Ja, nou, dit is het nieuws, hè?
0: Nou, ja. Dit was het nieuws.
1: Goed. De oneenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan PRO. Dat zeggen bronnen in Den Haag. PRO kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partij tegemoet te komen zouden D66 en CDA nu die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat op die manier de goede verhouding met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de Achtste. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn drie voorgangers. Alles voor Noorwegen. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg op 89-jarige leeftijd overleed. Voetbalclub Cambuur organiseert morgen een bijeenkomst voor de 7 gewonde supporters. Die raakten zondag gewond door vuurwerk van Feyenoord-hooligans. Op de bijeenkomst is ook de burgemeester van Leeuwarden. En Cambuur organiseert verder ook woensdag een inloopavond voor alle supporters. En in Rotterdam wordt druk gewerkt aan de renovatie van het orgel in de Laurenskerk. Het is het grootste kerkorgel van Nederland. De bedoeling is dat er straks meer verschillende soorten muziek op het orgel worden gespeeld, zegt de directeur van de kerk.
2: De toekomst is dat alle muziekstijlen te horen zullen zijn op de Rode Reus. Van Bach blijft natuurlijk klinken, alle klassiekers blijven klinken. Maar we willen ook een breder publiek. Dat kan zijn van elektronische muziek tot metal, populaire muziek, hip-hop. Al die artiesten uit die genres nodigen wij ook uit om hier op het orgel te komen spelen.
1: Nou, zijn benieuwd. Metal op het orgel. Volgend jaar moet dat orgel in de Laurenskerk klaar zijn.
0: Ik heb het gehoord. Ik hoef er niet buiten te zijn.
1: Lijkt me geweldig. Het weer, buien trekken over het land. Sommigen kunnen fors uitpakken. Tussendoor ook wat zon. Met een stevige zuidwestenwind is het rond de 22 graden. Ook morgen wisselvallig zomerweer met regen en wind.
0: Oké, nou, dankjewel. Ik,
1: graag gedaan.
0: Sorry voor de aankondiging.
1: Kan die afkondigen ook.
0: Nee, dat doet hij wel. Luister.

0: King of Rock and Roll, Elvis Presley was dat.
1: Lunch Lekker met Mart Hoogkamer.
0: Jawel, die is hier in de studio.
2: Ja, ik wou dat ik Elvis was.
0: Ja. Mag ik nog heel even, jongens en meisjes, dames en heren, mevrouw en monsieur Mart Hoogkamer.
2: Ja, dank u. Wat lief altijd.
0: Nou ja, je hebt fantastische muziek uitgezocht. Goede muziek smaakt die Mart Hebbel in mijn straatje. Dat is een appje dat binnenkomt van Joyce. Lieve Mart, complimenten voor je muziekkeuze. Ik geniet. Hartelijk groeten. Mooi weekend van Els.
2: Ja, nou gelukkig.
0: Els Noeken. En er was ook nog iemand. Even kijken. Ik ben fan. Oh ja. Lekker Mart. Morgen op de Woerdense vakantieweek. Daar kijk ik naar uit.
2: Ja.
0: Klopt dat?
2: Ja, dat klopt. Ik heb de... Ja, dat was een optreden van André.
0: André Haas.
2: Ja, en die hebben we overgenomen, ja.
0: Oké.
2: Ja, ja. Dus ik mag er morgen staan. En ik hoop... Weer een warm welkom zoals het jaar daarvoor en 3 jaar geleden... toen ik weer voor het eerst het podium opging.
0: Oh ja?
2: Was dat daar, ja, na die burn-out.
0: Och ja, dat heb je ook nog gehad, ja.
2: Ja, en toen ben ik daar weer begonnen. Dat was mijn eerste show. Ja, toen kreeg ik zo'n warm welkom. Dat was niet normaal.
0: Hoe gaat het nu met je eigenlijk?
2: Ja, het gaat fantastisch, vriend.
0: Ja, ja. Gaat het goed?
2: Ja, fantastisch.
0: Je hebt het allemaal onder controle, hè?
2: Ik heb het allemaal helemaal goed onder controle. Het is helemaal tranquilo thuis. Het is allemaal perfect.
0: Goed zo. Moet je mij ook nog een keer uitleggen hoe je dat doet? Maar laatste keer dat je hier was samen met Billy Dans. Ja. Jullie grappig.
2: Ja, dan is het de energie, hè?
0: Nou ja, ja, ik was hier laatst ook weer met... Wie was maar Billy en je nou? Zit ik nu net aan te denken. Oh ja, met Tino natuurlijk. Tino,
2: oh, ja, oh ja, met Tino samen, ja. Ik hoor niks geks natuurlijk, ja, klopt.
0: Ja, dat is ook een leuk liedje,
2: ja,
0: trouwens.
2: Ja, zeker.
0: Hoe is het met jou, met de muziek? Waar ben je mee bezig eigenlijk?
2: Ik, we zijn wel gewoon ook gewoon mooie platen nog steeds aan het maken. Maar we zijn ook wel weer bezig voor... Mensen vragen soms aan mij... Mart, je bent nu volwassener geworden en je bent een keuze opgegaan... wat wel goede muziek is, maar... Komt er weer eens een keertje een uitspattertje langs. En ik ga je zeggen, die gaat er komen. En ik ga hem je zo meteen even laten horen.
0: Uitspattertje?
2: Ja, er gaat wel weer een uitspattertje komen qua van een... niet een ik ga zwemmen, maar een soort van in Spanje, weet je wel. Dat is even een goede kroegenknaller.
0: Okay.
2: Maar ik heb natuurlijk ook iets beloofd met mevrouwtje Jennifer... om samen de studio in te gaan natuurlijk.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Wat wordt dat?
2: Die laat ik jou zo meteen even privé horen.
0: Er zitten allemaal mensen te luisteren die denken... wat gaat er gebeuren met...
2: Dat is voor mij wel echt iets... waar ik het meest zenuwachtig voor ben. Want dat is een muziekstijl die ik zelf nooit zou kiezen.
0: Nou, ik wilde het namelijk nog aan je vragen.
2: Het is een soort van Suzanne en Freek.
0: Oh, oké. Okay.
2: Sound.
0: Aha.
2: Ja.
0: Maar ik zie je ook steeds vaker met een country hoed.
2: Ja. Ik hou van die hoodie, hoor. Ik vind het zo gaaf.
0: Ja, dat staat je ook goed,
2: Stetson,
0: hoor.
2: Die mooie. Ja, zo'n mooie hoed. Ja, gaaf, man.
0: Maar in die countrymuziek, dat is natuurlijk ook een levenslied, hè?
2: Ja, tuurlijk, man.
0: Dus dat komt heel dichtbij, want we hadden het net even ook over Freddie Fender.
2: Ja, ik heb hem hier.
0: Ja, maar we gaan niet zeggen dat er... Ja, dat weet ik.
2: Een stukje, joh, ouwe.
0: Ja, maar die heb ik ook gewoon hier in de goede...
2: Ja, maar even, gewoon eventjes dat je wel weet...
0: Weer een co-host uitgenodigd dat je echt denkt...
2: Nee.
0: Van, ja, nee, maar ik kan dat namelijk ook
2: ik
0: gewoon...
2: Ik helemaal... Zal ik gewoon een keer een hele... Ja,
0: kijk.
2: Nou, luister gewoon even erdoorheen.
0: Even een stukje erdoor.
2: Waste the days and waste the night. Dit is toch muziek? Dit luister ik altijd. Are you behind?

0: ik klaar ben met elke optreden.
1: Ja?
0: Als ik klaar ben, dan wordt mijn chauffeur helemaal... Fred wordt helemaal gek.
1: Zit je in de auto en draai je...
0: Ja, maar dat wordt, hij krijgt er ook kippen van. Ja, dat vind ik fantastisch. Hij is 60 jaar ouder als ik, dus die vindt het wel mooi. Nee, ja.
1: Ik ga een liedje draaien trouwens, daar ben ik altijd van onder indruk als ik jou live zie optreden. En ik vind het ook een van de nummers die heel erg bij jou past. Het is van Eric Carmen, All By Myself.
0: Ja, een prachtig liedje.
1: En die heb je zelf uitgezocht ook.
0: Ja.
1: Wat betekent dit nummer voor jou?
0: Ja, als mijn vader en mijn moeder uit elkaar waren, luisterde mijn moeder dit muziek altijd. En dat was gewoon van Celine Dion natuurlijk. En ja, je praat over artiesten die zijn er maar één van en er komen er nooit meer nog. Dat is toch ook maar dat er maar één Maradona is en één Johan Cruijff. Dat gaat gewoon niet. Ja. En dit zijn allemaal andere tijdperken. En tuurlijk zijn er nu artiesten die veel meer scoren qua hits, omdat het een andere tijd is. Maar je moet luisteren naar de liedjes en naar de vocaligheid van die mensen.
1: Eric Carmen, uitgezonden Mart Hoogkamer. All By Myself.

0: Eric Carmen en All By Myself.
1: Mart Hoogkamer is de lunchlekker zomergast.
0: Ja, en die zit hier bij ons. Het uurtje vliegt echt om.
2: Nou, niet normaal, joh.
0: Ja.
2: Ja, ik zou hier nog zo 5 uur kunnen zitten.
0: Nou ja, je hebt wel echt een mooie lijstje aan muziek uitgezocht. En dat vinden onze luisteraars ook.
2: Daar ben ik snel geweest, hoor. Want als ik dit al geweten, na al die leuke, lieve complimenten, had ik nog betere liedjes.
0: Nee, maar deze zijn toch ook allemaal fantastisch?
2: Nee, is allemaal fantastisch, joh.
0: Willem laat nog weten, die heeft het net even opgezocht. Het is exact 5 jaar geleden dat Mart Hoogkamer op nummer 1 kwam. In de top 40 met Ik Ga Zwemmen.
2: Klopt.
0: Is dat precies?
2: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt echt.
0: Wat leuk.
2: Ja, nou, dat klopt.
0: Ga je dat nog een beetje vieren? Of,
2: nee.
0: In stilte. In stilte.
2: Ja. Ik heb het al 3 jaar lang gevierd. Dat
0: ja,
2: wel.
0: Dat is wel.
2: Nee, maar nu, ik ben wat rustiger geworden, joh.
0: Ja, nee, heel goed. Heel goed. Het is goed. Het staat je ook goed.
2: Ja.
0: Maar ik moet ook nog eventjes stilstaan natuurlijk bij de Righteous Brothers.
2: Ja.
0: Dat was natuurlijk ook een moment in je leven. Toch zat jij gewoon op het strand in Spanje.
2: Nou ja, dat
0: in Spanje, in Spanje.
2: Ja. Nee, veel mensen vragen wel eens aan mij, Mart, waar ben je het meest trots op? Nou, natuurlijk na die kleine dan. Van de muziek wat jij ooit hebt gedaan of wat in jouw leven is gekomen. Dan ga ik jou wel zeggen dat dat Unch Your Melody is geweest. En
0: ja?
2: niet eens Ik Ga Zwemmen. Nee, dan toch wel Unch Your Melody.
0: Maar waar zit dat in dan?
2: De muziek.
0: Ja, toch?
2: Ja, de muziek. Puur de muziek. En het is niet zo dat ik nu de hele plaat Ik Ga Zwemmen gaan zitten, of zei ik. Tuurlijk niet.
0: Nee.
2: Want het is een liedje die goed is gelukt. En ik wou dat ik er nog 10 van die had. Maar ja, Unch Your Melody heeft wel echt gewoon mijn leven veranderd. En daardoor kon ik wel laten zien wat ik wilde. En in het land, dat merk je ook terug, dat het is niet mijn plaat, maar hier in Nederland is het wel mijn plaat. Snap je een beetje? Het is een beetje gek wat ik zeg, maar
0: ja,
2: mensen verlangen naar die plaat als ik op het podium sta. Dus ik doe hem altijd.
0: Ja.
2: Het is ook, ik heb eigenlijk gewoon heel arrogant die plaat opgeëist hier in Nederland.
0: Ja. Nou ja, maar het staat je goed, want je hebt ook een hele mooie versie toen al gemaakt. Toen op het strand.
2: Ja.
0: Ik weet niet hoeveel je op had toen. Was je toen?
2: Ja, nee, ik vind het verschrikkelijk om te zeggen. Want ik schaam me er nou gewoon diep voor. Maar ik had echt wel een flesje Bacardi op.
0: Ja, maar dan nog zong je me.
2: Want alles wat je voorbij. Blues, fan is eyes.
0: Ja.
2: Dat was allemaal nog valser, jongens.
0: Ja?
2: Dat hadden we allemaal gefilmd. Dat was allemaal nog valser, joh.
0: Ja, maar het is toch niet te geloven hoe je leven kan veranderen.
2: Ja, en het was ook misschien de setting. En natuurlijk die tatoeages. En het ging de hele wereld over. En in totaal is je miljarden keer bekeken, joh. Het is bizar, echt.
0: Miljarden ook?
2: Ja, ja, echt serieus, miljarden. Ik denk 4, 5, 6 miljard.
0: Nou ja, zeg.
2: Ik kon concerten doen in Brazilië. Santos Stadion. 4 keer. Dat hebben we niet gedaan. Het is allemaal echt gebeurd, hè. Blind te mogen. En ik kon een contract tekenen.
3: Do, je weet het.
2: Ik kon een contract tekenen. Kon ik in Amerika voor 3 jaar. Bij Sony. En toen kreeg ik het zo benauwd. Ik zeg, dat wordt helemaal niks voor mij. En toen heb ik eigenlijk Fred opgebeld. Want we kregen aanvragen hier in Nederland. Om bij Evie Jinek een Your Melody te zingen. Noem het allemaal maar op. Toen ben ik eerder weggegaan. Want ik zat er net 2 dagen. Toen ben ik weggegaan. En toen landde ik op airport van Rotterdam. En ja, het leek wel alsof je in 1 keer wereldberoemd was in ons eigen land, joh. En dat was wel even schrikken. En toen heb ik gewoon altijd dat liedje gedaan. En 3 weken, 4 weken later kwam bam, Ik Ga Zwemmen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dus dit liedje staat voor mij wel echt op nummer 1.
0: Wat een mooi verhaal trouwens dit.
2: Als ik.
0: Je had dus gewoon ook in Brazilië een carrière kunnen hebben.
2: Nou ja.
0: In Amerika.
2: Ja, maar moet je dat willen?
0: Nee, dat is de vraag natuurlijk.
2: Nee, ja.
0: Mooi dat je hier bent gebleven ook.
2: Ja, nee, dit is mijn land, joh.
0: Jij bent nog lang niet klaar met je muziek.
2: Nee,
0: ook.
2: Zeker niet. En er komt misschien ook wel Engelse liedjes aan op de dag. Misschien als ik ouder ben.
0: Ja, natuurlijk. Je hebt nog
2: gewoon
0: altijd
2: dat we terug kunnen gaan naar de tijd waar we nu net allemaal laten horen.
0: Ja. Ik vond het heel leuk en fijn dat je er was.
2: Dankjewel, vriend.
0: Het is altijd goed om jou te zien en te spreken. En luisteraars van mij kunnen genieten van je muzieksmaak. En die is heel goed.
2: Ja, dankjewel.
0: Maak er een mooie dag van, hè.
2: Dankjewel, lieve vriend. Oh.

0: Samen Max.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
3: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Morgen zijn we er weer met een nieuw seizoen van Beste Zangers. Met in de eerste aflevering Clouseau. Die bezongen wordt door hun muzikale collega's Yves Berendsen, Django McCoy, Lizzie, Desiree, V. Klaassen en Zoe Levi. Kijken dus, Beste Zangers, morgen om 9:50 bij Avrotros op NPO 1.
8: Zo, gratis proefverpakking, dat is Attent.
6: Nee, Attents met ds.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
11: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo!
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks Bo.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie Olifant!
14: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
15: Ik mag graag tuinieren.
16: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
17: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
18: Ik niet.
14: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
13: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
14: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: Goedemiddag, het is...
20: 2 uur.
19: 2 uur, precies, klopt. Zometeen vertrekt de Magical Mystery Tourbeurs, Ger, op jouw golflengte. Maar nu eerst het NOS-journaal met Ewout de Jong. Ewout, goedemiddag.
21: Goedemiddag, Stefan.
0: Als het aan het kabinet ligt, krijgen de inlichtingendiensten veel meer mogelijkheden om Russische hackers, Chinese spionnen en aanslagplegers op te sporen en aan te pakken. Er ligt nu een voorstel voor een nieuwe wet, waardoor de AIVD en MIVD niet bijvoorbeeld vooraf toestemming hoeven te vragen voor het volgen van een hacker, zodat ze sneller kunnen ingrijpen. Volgens defensieminister Jessugus heeft de nieuwe wet weinig gevolgen voor de privacy van gewone Nederlanders. Het Rode Kruis heeft alarm geslagen over de situatie in het rampgebied in Nepal en Tibet. 90.000 mensen zijn volgens de hulporganisatie op een of andere manier door de ramp getroffen. Er wordt onder meer hard gezocht naar overlevenden, zegt het Rode Kruis.
18: De eerste 72 uur, heel belangrijk, dus daar zitten we nog net in, gaat het echt om levensredden van mensen. Dus zorgen dat mensen nog uit de modder of van het dak van hun huis gered kunnen worden. Dat gaat op heel veel plekken ook met helikopters, omdat het zo moeilijk bereikbaar is.
0: Het Rode Kruis heeft inmiddels Giro 6868 geopend voor het rampgebied. In Nepal zijn nog 3 Nederlanders vermist. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of zelfs uit het publieke bestel te zetten. Het wordt binnenkort besloten, zegt verantwoordelijk minister Letschert. Aanleiding is de opheffen rond een uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. Letschert reageerde ook op de uitzending.
20: Onsmakelijk, vreselijk, kwetsend, onnodig. Ik krijg ook heel veel reacties op de petitie binnengekomen. Mensen zijn daardoor gewoon echt geraakt.
0: De minister benadrukt dat een besluit om een omroep uit het bestel te zetten wel goed juridisch onderbouwd moet zijn. Dan nog voetbalnieuws. De tegenstanders zijn bekend die AZ en NEC treffen in de Europa League. Zojuist werd er geloot. Beide clubs moeten het opnemen tegen topclubs Juventus en Benfica. AZ en NEC spelen niet tegen elkaar. En er wordt momenteel ook nog geloot in een andere competitie, de Conference League. Daar doen Ajax en FC Twente aan mee. Het weer, buien trekken over het land. Sommigen kunnen fors uitpakken. Tussendoor ook wat zon. Met een stevige zuidwestenwind is het rond de 22 graden. En ook morgen wisselvallig zomerweer met regen en wind.
19: Ewout, dankjewel. Tot straks.
0: Tot straks.
21: Hoi, ik ben Luc. Ik ben 23 jaar en ik hou van computers bouwen en alles rondom technologie. Ook werk ik graag aan mijn auto. Sleutel ook een paar dingetjes aan om wat meer vermogen eruit te halen. Nou, dat was hem weer. Joejoe!
22: Ik ben Judith. Judith Broski. Broski is de naam. Gewoon omdat het kan. Nu verkrijgbaar met krullen.
23: De Magical Mystery Tour.

0: Nou, ik ken dat wel hoor. Sorry dat ik even stoor. Maar ik ken dat wel. Je thunder, weet je, dat je bliksem onweer voelt.
1: Ja, is dat
0: intern, hè? Ja? Gewoon van binnen.
1: Boosheid of echt betrokkenheid?
0: Nou, dat kan van alles zijn. Dat kan,
1: passie.
0: Passie is het eigenlijk. Ja. Hier heeft het vooral met passie te maken.
1: Ja, ik heb het al lang niet gevoeld.
0: Hè?
1: Ik heb dat al lang niet gevoeld.
0: Goedemiddag.
2: Buys a ticket for a magical mystery tour. He knows what to expect.

0: Ja, en wij zwaaien even naar Daniel Dekker. We zwaaien hem uit. Lieve reizigers, van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde, hallucinerende busreis op deze schitterende zender NPO Radio 5. En hier aanwezig de altijd goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's. De man die ons verder brengt dan we ooit hadden gedacht. Cor Snijder, goedemiddag.
1: Dames en heren, goedemiddag.
0: Ja, en een hartelijk welkom natuurlijk en een fijne reis voor iedereen die is ingecheckt. En inchecken kan natuurlijk altijd, hè, waar je bent. Het gaat allemaal via die glasheldere NPO Luister-app. Daar check je in of daar spreek je iets in. Dan kun je je ook even voorstellen wie je bent als reiziger. Het is leuk, een klein signalement van jezelf, een soort testimonial eigenlijk. Zometeen het reisschema en daarvoor ga ik het woord geven aan niemand minder dan onze reismissionaris en tour operator Tim Damer.
2: Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls.
3: Reisschema.
4: Ja, een hele goede middag, beste reizigers. Mag ik heel even uw aandacht? We zijn inmiddels vertrokken. Deze busreis gaat 2 uur duren. En we hopen rond de klok van 4 aan te komen in Hilversum bij de weekendborrel weer. Ik wil u alvast attenderen op een buitengewone gang van zaken vandaag. De radioreclame, die is jarig. En daarom hoort u vanmiddag in de bus een grote hoeveelheid radioreclames. Reclames, ja, die leveren vaak de nodige weerstand op bij kijkers, luisteraars, ook bij reizigers, is mijn ervaring. De commercie is overal, hoor ik dan vaak. Daar ben ik me van bewust, van deze terechte kritieken. Toch denk ik dat onze reclames erg in de smaak zullen vallen. Waarom, zie ik een aantal mensen al denken. Nou, dat vertel ik zo meteen. En ik kan al wel vast verklappen dat iedereen die luistert straks een commercial kan worden. Dus dat is een hele mooie service. Nou, naast een flinke dosis reclame hebben we vanmiddag ook een keur aan muzikale optredens van grote evergreen-artiesten die speciaal voor de verjaardag van de radioreclame hun bekendste reclamehits ten gehoor gaan brengen. Goed, voor nu even genoeg reisupdates. Ik ga u allen, onder andere namens buschauffeur Cor en reisleider Stefan Stas, een hele fijne reis wensen en alvast een heel fijn weekend. Tot zover.
0: Tot zover.
4: Tot zover. Nou, trouwens, even wacht even tot zover.
0: Ja.
4: Dit is een lied en dat gaat over een Japanse coupé. Tweedeurse coupé.
0: Een auto bedoel je?
4: Een auto, ja. Een Japanse auto.
0: Oké. Okay.
4: Dus een tweedeurse coupé.
0: Maar het gaat ook over Pamela, toch? Dat is het verhaal over Pamela.
4: Over een tweedeurse coupé.
0: Oké, okay. Het is een auto.
4: Een auto, ja. Pamela is een heel ander verhaal.

0: Beste reizigers, ik heb op dit moment een mede-passagier naast me staan en die wil het volgende tegen u zeggen.
1: I still have a dream. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.

0: Zeker.
1: Nou, inderdaad, het is de geboorte van de radioreclame. Want op 28 augustus 1922 zond radiostation WEAF, dat was in New York, een betaald praatje uit. Ja? 10 minuten lang. Zo. Voor een nieuw appartementencomplex in Queens.
0: Zo, 10 minuten reclame voor een appartementencomplex.
1: Ja, 10 volle minuten. Ja. Ja, en de makelaar betaalde er $50 voor. En dat moment wordt ook heel terecht gezien als de geboorte van de commerciële radioreclame. Want vanaf dat moment is er eigenlijk geen reclame meer geweest zonder. Nee, geen radio meer geweest zonder reclame.
0: Ja. Dus dat zijn nou vandaag
1: 1922.
0: Dus dat is, even snel tellen hoor, 1922. Dat is, kijk, in 1922 plus 4 is 1926.
1: Als je nou gewoon heel simpel houdt, 1922 plus 8, dat is 1930.
0: Ja.
1: Dan tel je tot 2000, is 70, dan heb je 78. En dan doe je het plus 26.
0: En dan kom je op?
1: Kom je op 104 jaar.
0: Ja. Nee, ik doe dat dan, zeg maar, dan doe ik dan 1922 plus 100 plus 4. Kom je ook op...
1: Dat kan ook, Dat is een beetje omslachtig, maar...
0: Goed, maar dus 100 jaar, 104 jaar geleden.
1: Ja, maar de reclame aan zich gaat natuurlijk veel verder terug. Ik heb een allereerste reclame ooit ook teruggevonden.
0: Ja.
1: Dat is uit 3000 voor Christus.
0: Ja, dat, hoe lang is dat geleden, zegt
1: u? Ja, is het nu in 2026?
0: 5026 jaar geleden.
1: Zoiets, ja. En vaak wordt dan verteld dat de oudste advertentie ter wereld uit Egypte rond dat jaar komt. Een wever genaamd Hapu.
0: Hapu?
1: Ja, Hapu. Ja. Die zou op een papyrusblad hebben gevraagd om zijn ontsnapte slaaf, Shem, terug te brengen aan hem.
0: Ja.
1: Maar op datzelfde blad schreef hij ook reclame voor zijn eigen winkel. Dus hij schreef eronder waar de mooiste stoffen naar ieder smaak worden geweven. Dat het was een weverij.
0: Toch, ja, maar serieus, dat is toch fascinerend?
1: Ja, dat is echt geweldig.
0: Dat is dus 3000 jaar voor Christus. Ja. 5026 jaar geleden was er al reclame op een papyrus. Dat is een blad.
1: Dat is een blad, ja. Papier eigenlijk.
0: Goed, nou, om dat een beetje te vieren is misschien ook wel even leuk. Want die allereerste radioreclame, die is nergens meer te krijgen.
1: Nee, die kunnen we nergens. Ons best voor gedaan, maar dat is niet te vinden, nee.
0: Toen hebben we echt heel wat reclames, want er zijn natuurlijk prachtige reclames uitgezonden. We hebben er eentje uitgepikt die we allebei het allermooiste vonden. En dat is reclame voor Auto Robslop.
2: Auto Robslop. Robslops automobielbedrijven biedt u circa 150 betrouwbare gebruikte wagens met ANWB-keuringsrapport en voorzien van 6 maanden volledige garantie op arbeidsloon en onderdelen. Dat betekent veilig rijden en vertrouwd kopen bij Robslop, die tevens uw oude wagen inruilt tegen een aantrekkelijke prijs. Robslop, Alkmaarseweg 65 Beverwijk en Rea Muurstraat 4 IJmuiden. Auto
1: Robslop. Fantastisch.
0: Ja, die heerlijke eenvoud. En dat je ook denkt, Rob Slop, het is zo zijn naam. Dat je denkt, ik wil die man leren kennen. Ik wil een kopje koffie met hem drinken. Ja. En dan uiteindelijk koop je een auto bij Rob Slop.
1: Precies. Ja.
0: Goed, maar nu het idee.
1: Nou, het idee is, Geel ontstaat natuurlijk in deze week. We willen iedereen die in de bus zit in staat stellen om niet gratis dus reclame te maken voor zichzelf.
0: Ja.
1: Dus geen reclame maken voor commerciële producten.
0: Nee.
1: Of diensten, maar gewoon jezelf verkopen met wie jij bent en waar je sterk in bent.
0: We hebben daar reclamezendtijd voor ingekocht. Dat is jou gelukt. Het zijn behoorlijk wat blokken die we hebben kunnen kopen.
1: Ja.
0: Kun je daar nog even kort iets over vertellen?
1: Dat is niet duur geweest, of dat is vrij duur geweest.
0: Ja.
1: Maar daar gaan we verder niet over hebben. Ik heb een aantal blokken kunnen kopen. Dus je hebt bij de sterren, dat wordt heel technisch snel, maar je hebt een A-blok en een B-blok voor het nieuws en na het nieuws.
0: Ja.
1: Ik heb sowieso het blok B gekocht na het nieuws.
0: Die
1: dus straks net, om 3 uur.
0: We hebben net ook al een blok gekocht. Die had je ook al gekocht.
1: Die heb ik ook. Dat was een kort blokje. Ja. Heb ik ingekocht. Het is me gelukt om in het tweede uur van deze tour nog een zwevend blok te kopen om 3:30.
0: Ja.
1: En dan zelfs nog kunnen we 2 of 3 reclames aan het A-blok van 4 uur rijgen.
0: Ja. Nou, dus sowieso is het geweldig. Want wie wil nou niet een keertje gewoon net als Rob Slob... Ja. In een reclameblop... een reclameblop zitten. Ja, dat lijkt mij geweldig. Dus wil jij graag in een reclameblok, in het A-blok... of misschien wel meteen na het nieuws... Ja. Naar Ewout de Jong, dit was het NOS-journaal. Hup, dan komt jouw reclame.
1: Of het zwevend blok.
0: Ja. Neem dan even contact met ons op via die glasheldere luister-app... door even een berichtje in te spreken. Of ze zeggen, ik doe mee, dan bellen we jou terug. Je kunt ons ook even direct bellen. Dat is op 0800-3000-555. En dan nemen we het op en dan zenden we het uit in het reclameblok.
1: En het is gewoon kort, hè? De reclame is 15, 20 seconden max.
0: Max. Goed, we praten nu veel te veel, maar dat is om het even goed neer te zetten. Daarna gaan we lekker veel muziek draaien. Zullen we eerst eens even luisteren naar een voorbeeldje? Ja. Hier is een, we noemen het maar even een persoonlijke commercial van Marie.
1: Ja.
3: Hi, ik ben Marie. Ik ben 20 jaar oud en ik ben geboren in Zuid-Limburg. Maar ik studeer nu journalistiek in Utrecht en daar woon ik ook in een studentenhuis. Ik heb een hele gemiddelde lengte. Ik heb bruin haar tot op mijn schouders en blauwe ogen.
0: Ja, hartstikke leuk. Ja. En hier is, dit was Marie en hier is Lilian.
4: Hey Stefan, ik ben Lilian. Ik zit thuis in de keuken, dat mijn lievelingsplek is. En ik ben een boemba en een boembina aan het maken voor een fondantaart.
0: Nou, dat is toch heerlijk dit. Nou, wil jij ook zo'n commercial inspreken? Neem dan even contact met ons op. Zoals ik zei, door eventjes een appje te sturen of spreek het er al meteen in. Misschien is dat direct raak. Dat zou ook fantastisch zijn. En dit, is geen reclame eigenlijk, maar dit is wel een geweldig nummer. Choose in Texas. Dit is Ella Langley.

0: Ik ben Kees, een geboren en getogen Brabander met Haagse roots. Ja, ik hou van droge humor. Ik geef af en toe een plingel aan mijn banjo. En ik zou mezelf denk ik wel beschrijven als een Bourgondier. Ja, want zodra ik een heerlijke alcoholische versnapering en een bitterbal binnen handbereik heb, dan kan mijn leven echt niet meer beter.
1: Daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest.

0: Dit is toch een geweldig... Ja, ik word hier altijd heel erg vrolijk. The Times uit 1968 is ook alweer heel lang geleden. Be young, be foolish, be happy. En als je het over reclame hebt, Tim... dan werd dit dus... dit was een reclame die later ook gebruikt werd... bij een commercial voor een verzekeringsmaatschappij.
1: Klopt, ja, inderdaad.
0: Toen dacht ik net, voor al die reizigers die zijn ingecheckt... overigens, van harte welkom alle reizigers. Je luistert naar de Magical Mystery Tour, een virtuele busreis. Geheel op jouw frequentie hier, NPO Radio 5. En het gaat helemaal over reclame tot 4 uur vanmiddag. En ja, en we draaien eigenlijk heel veel liedjes. En de meeste liedjes hebben iets met reclame te maken. Ze zijn later weer gebruikt voor een reclamecommercial met toestemming natuurlijk allemaal.
1: Sommige zijn speciaal daarvoor gemaakt.
0: Maar niet allemaal natuurlijk. Dus leuk voor jou om eens even te noteren. Of je kan kijken hoeveel er dan eigenlijk ook uiteindelijk later zijn gelinkt aan een reclamecommercial. En degene die de meeste goed heeft, die krijgt van ons een leuk prijspakket.
1: Ja. Waarin sowieso die floating pen zit.
0: Ja, ja. En misschien wel een leuk buitenboordspel.
1: Ja, een boordspel.
0: Goed, Tim. Er wordt nog niet heel veel gereageerd op de persoonlijke reclames. Dat moet natuurlijk even eventjes warm gemaakt worden. Ja.
1: Druppelen nu een aantal binnen, waaronder die van Stefan Smit.
0: Ja, Stefan?
2: Ja?
0: Ja, Stefan, we hebben jou. Je hebt net iets ingesproken.
2: Ja,
0: en, Tim is natuurlijk hier verantwoordelijk voor de coördinatie en de mini-management van deze kleine actie eigenlijk. Om persoonlijke commercials op de radio te krijgen. Dus die geen commercieel doel dienen. Maar het enige wat het doel dient is om even kennis te maken met iemand. En ja. Jij hebt iets ingestuurd via de NPO Luisterapp. Daar wil ik samen even naar luisteren. En dan even vragen aan Tim of hij het wil beoordelen. Ja. Klaar voor Stefan?
2: Ja.
0: Komt je eigen commercial.
3: Dit is Stefan Smit. Zwitser en Nederland. Volgende week live te zien op de kermis in Heemskerk. Dit is Stefan Smit.
0: Ja, dit is Tim.
1: IJzersterk. Ja. Ik heb meteen het gevoel ik wil meer horen.
0: Ja.
1: Dus dan vind ik het al heel sterk als dat het gevoel oplevert... dat je meer wil weten van Stefan Smit.
0: Ja.
1: En dat heb ik persoonlijk wel heel sterk.
0: Ja. Nou, Stefan...
2: Ja?
0: Dat betekent dat jij straks in een van de reclameblokken komt. En de vraag is, welk reclameblok wil je? Wil je misschien al zometeen het bij na het NOS-journaal van Ewout de Jong... dat je meteen al in dat blok komt?
2: Ja, ik denk het wel. Dat lijkt me wel leuk. Dat is net echt dan na het nieuws zo meteen.
0: Het lijkt mij kippenvel momentje.
2: Ja, echt. Mij ook. Ja, dat lijkt me hartstikke leuk.
0: Want die Ewout die weet ook van niks. En die denkt ook, wat hebben wij commercials daar? We hebben nooit commercials op die plek. En in één keer hoor je Stefan Smit. En denk, wat is dat voor merk?
2: Maar dat ben je helemaal goed. Ja. Helemaal goed.
0: Dus dan kunnen we hem dan noteren als eerste in blok B.
1: We gaan jou inroosteren. Zeker. Ja, gaan we doen.
2: Goed. Hartstikke mooi. Dankjewel.
0: En ja, gefeliciteerd hoor met dit. Dankjewel.
2: Dank je.
0: Nou Tim, dat is de eerste.
1: Nou, ben ik al heel blij mee.
0: Hoeveel commercials kunnen we hebben, zeg maar, in dat blok na het nieuws?
1: Ja, ik heb er ongeveer 3 ingekocht. 3, 4. Ja, ja, max hoor. Maar het ligt ook een beetje aan de lengte van de commercials.
0: Ja. Nou, ik zou zeggen, bel ons als je jouw commercial wilt horen zometeen.
1: Ja.
0: In een van de blokken. Kun je ook nog kiezen welk blok, want het is nog vrij leeg. Kun je nog alles invullen. En of je spreekt het zoals Stefan meteen al in.
1: Ja.
0: Hartstikke
1: maar je kunt het ook, dat vind ik nog even. Als je ons belt, kun je het dus live inspreken. Dus als je die service wil gebruiken, kan dat ook.
0: Ja. Ja. Of dat je denkt van ik kom er nog niet helemaal uit.
1: Nee, precies.
0: Dan kunnen wij het ook nog regisseren.
1: Ja, want wij hebben kijk op commercials. Ja.
0: Heel leuk. Dus nog nooit eerder gedaan hebt in Nederlandse radio.
1: Nee, nog nooit.
0: Oké, hartstikke mooi.

0: kenmerkend voor dit nummer. Dat catchy. Ja. Tussen de door dat het tsch. En is later nog in heel veel andere liedjes gebruikt. Maar dit is ook een voorbeeld. Wij zijn zo enthousiast weer, hè?
1: Ja.
0: Met z'n tweeën.
1: Omdat, vind je het gek?
0: Omdat het zo leuk is om met die reclames bezig te zijn. Qua spelletje is dit er wel eentje. Dit was echt eentje, die is ook beroemd geworden door de reclame die erbij hoorde. En dat was voor Brutus Jeans, geloof ik. Hè?
1: Brutus Jeans.
0: Brutus Jeans. Goed, Tim. Het gaat goed.
1: Nou, het gaat inderdaad goed. De ene na de andere commercial komt binnen. Ik heb er al een paar weer weg. Ga ik wegzetten, denk ik, voor het blok na het nieuws.
0: Ja.
1: En dan heb ik het bijvoorbeeld over een Alex van Ravenswaai, Klaassen, die zojuist binnenkomt.
0: Ja.
1: En ik wil voorstellen om hem eerst even te luisteren.
0: Ja.
2: Ik ben Alex. Ik ben even inspannend aan het ontspannen. Want de inspanning werd te groot, waardoor ik ontspannenheid nodig had. Maar als ik genoeg ontspannenheid opbouw, kan ik de inspanning weer aan.
1: Ja.
0: Nou, dit is even, dat is ding, ding, ding, mediteren.
1: Ja.
0: Even mediteren, die reclame, weet je wel. Die hoort. Dit niveau en een hele mooie persoonlijke commercial van Alex van Ravenswaai. Kan die in het blok?
1: Dit is reclame op zijn best, zeker. Na het nieuws, dus na Stefan.
0: Is leuk toch, dan krijgen we straks reiziger Stefan Smit eerst. En daarna komt dus Alex van Ravenswaai Klaassen.
1: Ja.
0: Dan hebben we ook nog Paulien.
1: Ja.
0: Ook maar even laten horen.
1: Ja, heel graag. Ja.
3: Goedemiddag, mijn naam is Pauline. Bekend om het aanspreken van veel mensen met liefies. Ook als Crazy Cat Lady door het leven gaande. En tevens katarazzi. Dus altijd foto's van de katten maken. 7 stuks in totaal.
1: Ja, dit is toch leuk.
0: Dat is een perfect sfeerbeeld van haarzelf.
1: En heel persoonlijk gemaakt. Ja, en heb ik ze het liefst. Ja,
0: en dit is ook hoe we haar kennen, Pauline.
1: Ja, zeker.
0: Dan hebben we ook nog iemand aan de lijn. Dat is ook een bekende van ons natuurlijk, Vivi.
4: Ja, goedemiddag Stefan en Tim en Cor.
0: Ja, Vivi, jij hebt ook een persoonlijke commercial?
4: Ja, ik heb de commercial voor de leukste bazaar van Den Haag.
0: Ja.
4: Die begint op vrijdag 4 september van 3 tot 7 uur.
0: Ja, mag ik je heel even onder...
1: Wacht even
0: Mag je zo even vertellen, maar de commercial moet zeg maar kort zijn en moet iets over jou zeggen. Dus bijvoorbeeld als jij van die bazaar houdt, zou je kunnen zeggen... ik hou van de Haagse bazaar en de Haagse bazaar houdt van mij, bijvoorbeeld. Ja. Hè?
4: Nou, ik hou van de Haagse bazaar en die houdt ook van mij. Ik sta bij de boeken en ik ben nogal direct en behulpzaam en vriendelijk.
0: Dit is perfect en dan moet je alleen nog even zeggen... ik ben Mevi.
4: Ik ben Mevi.
1: Ja? Dan wachten we hem even helemaal overnieuw.
0: Ja, het begint met...
1: Oké, gewoon eerst voorstellen.
0: Ja.

0: Dan neem jij het ook. Tim neemt het nu even op. Dan zit je misschien al straks na het nieuws in het reclameblok.
1: Oké.
0: Opname loopt.
2: Ja.
1: Ik ben Mayfie en ik sta op de leukste bazaar van Den Haag, in de Maranatenkerk. Ik ben behulpzaam. Als mensen iets moeten zoeken, dan help ik ze. Ik sta bij de boeken. En de platen en de cd's.
0: Ja. Nou, dit is vast perfect. Maar nog één keer iets korter. En dan dat je of begint of eindigt met... Ik hou van de Haagse Bazaar en de Haagse Bazaar houdt van mij. Dat is mooi voor de commissie.
1: Oké. Okay. Ik hou van de Haagse Bazaar in de Maranatenkerk.
0: Wacht eventjes, want dit loopt niet. Wat?
1: Ik hou van de Haagse Bazaar in de Maranatenkerk. En die houdt ook van mij. Ik sta bij de boeken. En ik kan de mensen helpen om het zoeken.
0: Ja, perfect.
1: Goedjes, Mayfie.
0: Ja, nee, dat laatste dat knippen we eraf. En dan knippen we dat stukje daarvoor. Dat je zegt, ik ben Mayfie, knippen we nog even ervoor. Maken we de muziekje eronder. Zit jij straks op plekje nummer 3, denk ik.
2: Ja.
1: Oké, doe de Beach Boys maar. 4. Van mij.
0: Ja, ik kan wel zoveel vragen de hele tijd, maar...
1: Ik hoop dat het goed met je rug gaat.
0: Ja,
1: en dat je
0: volgende
1: kan maken. Maar met de yoga.
0: Ja, oh, dat weet je ook al. Hey, maar Mayfie, we moeten namelijk... Ik vind het heel lief dat je dat zegt, want ik wil graag de Beach Boys voor je draaien. Maar we willen graag die reclames nu zeg maar van een commercialiteit afhouden. Dus we willen niet dat jij er weer iets voor terugkrijgt.
1: Oké.
0: Snap je, Tim?
2: Ja.
1: Ja, ik snap hem. Nee,
0: het is om niet. Hou erbij. Ja. Doei.

0: spot. Bij de audities die ik deed dacht ik, oh, dit wakkert een enorm plezier in mij aan.
1: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
1: Maar ik vind het zo'n heerlijk ouderwets prachtig liedje. Volgspot, iedere zaterdag en zondag vanaf 6 uur 's avonds op NPO Radio 5.
3: Karin van Viersen uit Zoetermeer. Ik wandel en zing graag.
4: Ik ben Mirjam Giphart. Sinds 2,5 jaar woon ik in München. En ben ik dus Mirjam Giphart.

0: 2009, Sweet Goodbyes, Crash Hip in de Vaag is, werd dit nummer ooit ook gebruikt voor een reclamecommercial, een radioreclame of televisiekramen. Dan zet hem op je lijstje natuurlijk, hè, want we draaien heel veel liedjes tot 4 uur. En heel veel van die liedjes die zitten ook, zijn ook gekoppeld aan een reclame. Ja. En als jij ze raadt, dan maak je kans op een schitterend prijzenpakket. Tim, jij bent heel druk, ja. Want je bent gewoon op dit moment, en dat is denk ik gebeurt er ook niet vaak hoor. Jij maakt live radiocommercials die straks worden uitgezonden na het nieuws.
1: Ja, en het is al over een minuut of 12, dus er zit een behoorlijke deadline op.
0: Okay.
1: En ik ben nu de commercial van Mevi aan het afwerken.
0: Wat ben je aan het afwerken?
1: De commercial van Mevi.
0: Ja.
1: En die stuur ik dan zo dadelijk door naar de STEG, Stichting Eten Reclame.
0: En je hebt al doorgestuurd Stefan Smit en Alex van Ravenswaai.
1: Ja, die hebben ze binnen.
0: En de vraag aan jou is, want we hebben straks nog meer blokken. Hè? Dus wil jij ook jezelf horen als in een radiocommercial? Neem dan even contact met ons op. En dat gaat vrij makkelijk via de NPO Luisterapp. Of we hebben het speciale reclamenummer. En dat is 0800 3000 555. Dus dat is... Nog even herhalen?
1: Ja, doe maar. Ja. Kan maar duidelijk zijn.
0: 0800 3000 555. En er komt al heel veel binnen hoor. Het is ook iemand die wil graag reclame maken voor biodiversiteit. Dat kan, maar probeer het dan persoonlijk te maken. Dan zeg je bijvoorbeeld, hoi, ik ben Leenert en ik ben biodivers.
1: Precies. Nou.
0: Meer, dat is het. Meer hoeft het niet te zijn eigenlijk.
1: Nee, een reclame kan al 5 seconden zijn.
0: Ja, zo is het.
1: Ja. Ja.
0: Zullen wij nog een lekker plaatje draaien?
1: Heerlijk.
0: En ik kan deze alvast meegeven. Dit nummer, wat een geweldig nummer is, werd ook gebruikt in een commercial.

0: Voor Nappa en Zweden trendscoats naar...
1: Berdy, Berdy.
0: Voor Zweden mantels, Nappa pakjes, Nappa en Zweden jacks... Berdy, Nieuwendijk 143, Amsterdam.

0: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
0: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
3: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
4: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
9: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
10: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
11: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
12: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
10: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
12: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
13: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
14: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
15: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
15: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
16: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
17: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
18: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: En het is exact
20: 3 uur.
19: Ja, dat vind ik zo... Ja. Sorry, even tussendoor, maar dat vind ik zo fascinerend. Want dan zeg je dus exact 3 uur. En dan om 3 uur zie ik dat het ook precies 3 uur is.
20: Nou, waar is dat nog?
19: Waar is dat
20: de,
19: nog?
20: De
19: dat
20: tijd
19: zijn,
20: zo,
19: maar
20: ja.
19: Dat zo geraffineerd in elkaar ja. Zit. En jij vertelde trouwens ook dat het om de zoveel tijd...
20: Dan om gaan de zoveel de... jaar, dan moet er een secondje of er 1 af of bij.
19: Ja.
20: Want anders loopt het niet meer.
19: En dat weet je als DJ niet, maar toch... Ja, ja. Ik vind het zelf fascinerend dat ik altijd precies zeg exact 3. En op 3 is het ook. Nou,
20: ja, het is ongelooflijk.
19: Zometeen vertrekt de Magical Mystery Tourbus natuurlijk geheel op jouw frequentie. Maar nu eerst het NOS-journaal met Ewout de Jong. Ewout, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Stefan. De oppositiepartijen onderhandelen niet meer mee over de Prinsjesdagbegroting, zegt premier Jette. Het is volgens hem nu aan de coalitie om tot een plan te komen. Tussen de coalitiepartijen is oneenigheid over het wel of niet tegemoetkomen aan oppositiepartij Pro. Die wil de bezuinigingen op allerlei uitkeringen van tafel. Onder de Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal zijn een man van 29 en een vrouw van 51. Ze waren los van elkaar op reis. En de derde vermiste is een geëmigreerde Nederlandse vrouw. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken hoopt snel op nieuwe informatie.
21: We doen er alles aan om het contact te stellen, om informatie te vergaren met onze mensen ter plekke daar. Het is ook een hele lastige tijd ook voor de betrokkenen en de naasten van die mensen. En ons contactcentrum van het ministerie staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ook beschikbaar voor naasten om contact op te nemen op het moment dat zij mensen in Nepal hebben waar ze geen contact mee kunnen krijgen.
1: Intussen zijn ook weer twee nieuwe meren stroomopwaarts ontstaan in Nepal, waardoor ook weer een nieuwe vloedgolf zou kunnen ontstaan. De Servische regering wil de overleden oorlogsmisdadiger Mladic met alle mogelijke eer begraven. Volgens de regering heeft Mladic op grond van zijn rang als generaal daar recht op. In Servië wordt hij door velen nog steeds als een oorlogsheld beschouwd, zegt correspondent Thijs Kettenis.
22: Daar gingen gisteravond honderden mensen de straat op in verschillende steden. Ze droegen zijn portretten en kaarsen en ook waren er speciale kerkdiensten. En supporters van Rode Ster Belgrado die ontvouwden gisteren een spandoek op de tribune. En daarop stond generaal eeuwige roem en dank je wel. En ze scandeerden zijn naam. Uiterst pijnlijk natuurlijk voor de nabestaanden van die misdaden waarvoor Mladic is veroordeeld.
1: Ja, Mladic werd onder meer veroordeeld voor zijn leidende rol bij de massaslachting van Bosnische moslims in 1995 in Srebrenica. Dan voetbal. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat is de uitkomst van de loting in Nyon. AZ treft onder meer ook nog Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. In de Conference League stuit Ajax onder meer op Atalanta Bergamo uit Italië en FC Midtjylland uit Denemarken. FC Twente krijgt onder meer te maken met Almaty uit Kazachstan en SC Freiburg uit Duitsland. Het weer, het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Maar ook schijnt af en toe de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Dan wordt het opnieuw een graad of 22.
19: Dankjewel, Ewout. Tot straks.
1: Tot straks.
23: Dit is Stefan Smit. Zwitser en Nederland. Volgende week live te zien op de kermis in Heemskerk. Dit is Stefan Smit.
24: Ik ben Alex. Ik ben even inspannend aan het ontspannen. Want de inspanning werd te groot, waardoor ik ontspannenheid nodig had. Maar als ik genoeg ontspannenheid opbouw, kan ik de inspanning weer aan.
25: Goedemiddag, mijn naam is Pauline. Bekend om het aanspreken van veel mensen met liefies. Ook als Crazy Cat Lady door het leven gaande. En tevens Katarazzi. Dus altijd foto's van de katten maken. 7 stuks in totaal.
26: Ik ben Macy en ik hou van de Haagse Bazaar in de Maranatenkerk. En die houdt ook van mij. Ik sta bij de boeken. En de platen en de cd's.
27: De Magical Mystery Tour.

0: Uit het jaar 1966, Easy Beats, Friday on My Mind op 45 toeren, werd ook gebruikt in een reclamecampagne, een verkeersveiligheidscampagne ergens in Ierland. Proost.
1: Dankjewel.
0: Uit 2006. En zo zijn er nog veel meer liedjes, ook dit uur weer. Hè, die, en het is leuk om bij jezelf na te denken, was dat nou wel of niet? Werd het gebruikt voor een reclame ook? Het is leuk, toch?
1: Ja, en geef het door, want de winnaar die gaat naar huis met een prijspakket om u tegen te zeggen.
0: Ja, en doe je best, want anders gaat Harry van der Maat weer met alle prijzen ervan
1: door. Want die ligt alweer voor.
0: Die ligt alweer voor, die heeft alweer 4 of 5 plaatjes ontdekt. Lieve mensen, van harte welkom terug, lieve reizigers, bij het tweede gedeelte van de Magical Mystery Tour. Een 5-dimensionale radioreis onderweg naar verwachte en onverwachte ontmoetingen en betoverende vergezichten. En hier in de bus nog steeds aanwezig de immer goed lachse buschauffeur, de man met diverse diploma's, Cor Snijder.
2: Dames en heren, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. En natuurlijk ook hier aanwezig onze radiomissionaris en touranimator Tim Dame. Ja, er staat nog een hoop op het programma natuurlijk. Wat wou je zeggen?
1: Nou, we hebben zometeen om 3:30 natuurlijk weer een reclameblok ingekocht. Ja. Die is nog leeg.
0: Ja.
1: Dus, en die moet gevuld. En de deadline ligt al over een minuut of 20.
0: Ja.
1: Dus ik wil ook iedereen vragen, stuur AUB die reclames nu door.
0: Ja.
1: Of bel dat noodnummer 0800-3555.
0: Want wij moeten dat ook nog allemaal gaan monteren en doorsturen naar de reclamecodecommissie. Want die moeten gaan checken of er niet echt reclame wordt gemaakt voor een product, et cetera.
1: Nee, want dat is verboden.
0: En we hebben het heel duidelijk met hen overlegd. Het gaat om een commercial voor jezelf.
1: Ja. Over je eigen sterke punten. Mag ook tekortkomingen.
0: Ja, of algemeen al zeg je maar, ik ben Tim Dame, ik heb heel veel sterke punten. Ik heb ook tekortkomingen, maar dat ben ik, Tim.
1: Ja.
0: Zoiets, toch?
1: Zoiets. En ik heb er net een binnengekregen van Anneke Berrevoets.
0: Nou, laat eens horen.
1: Ja, wacht even hoor. Die nu laten horen.
0: Kan dat al?
1: Ja, dat is technisch een hele uitdaging, maar...
0: Probeer maar.
1: Moment.
0: Rijk het muziekje even terug. Ja.
1: Anneke Berrevoets, hè? Moet je luisteren.
3: Hallo, ik ben Anneke en ik zeg maar zo voor iets goeds naar Berrevoets.
1: Nou, zo kort kan het zijn, Anneke Berrevoets.
0: En dit is heel grappig van Anneke Berrevoets, zo kennen we Anneke natuurlijk ook. Maar het mag ook best wel serieus, want we hebben Leen, dat is nu al bezig, hebben we in de gaten. En die wil het hebben over biodiversiteit in een commercial vorm, dat vind ik heel mooi.
1: Ja, het lukt nog niet met opnemen, dus ik zou maar zeggen bel Leendert.
4: Dit is tot 4:00 de Magical Mystery Tour.
5: Ongelooflijk, wat zit dit programma geraffineerd in elkaar.

0: Dat zouden wij natuurlijk nooit doen, jou alleen laten. Dat waren de lekkere klanken van Klein Orkest, Laat Mij Maar Alleen. En daarvoor hoorde je Jive Talking van de Bee Gees. Heb je nu wat te talken, Jive of gewoon een leuke boodschap? Pak dan de NPO Radio 5 app en app de studio.
1: Ja, dit is Stefan Tetaletta op zijn best. En komt het hier zomaar live eventjes een evergreen van het zuiverste water af. Dat was Klein Orkest met... dan ben ik de titel even kwijt. Laat mij maar alleen. Ja, wat een geweldig nummer eigenlijk ook weer is. Met Nick Nieuwenhuis op drums mag ook wel eens gezegd worden. En ook altijd achtergrondkoortjes deed hij ook altijd. En Nick Nieuwenhuis heeft ook heel lang, heb ik samen mee gewerkt. Dus daarom wil ik het altijd even graag noemen. Nou. Want ik hoor dan ook natuurlijk Harry Jekkers, maar ik ook altijd Nick Nieuwenhuis hoor ik al.
2: Ja, wat fijn. Ja. Wat een veelzijdig man.
1: Heel veelzijdig man. Goed, Tim. Nog eventjes. Het was 104 jaar geleden. Toen werd de allereerste radiocommercial uitgezonden. Die duurde maar liefst 10 minuten. En die ging over een appartementencomplex.
2: Ja, in Queens, in New York. Kostte maar $50.
1: Ja, en toen... Ja, dat was het begin van de geschiedenis van al die radioreclames. En je had ook nog tijd in Amerika dat het live werd gedaan met hele orkesten. Ja. Dat was hartstikke leuk.
2: Heel gaaf.
1: Ja. En toen kwam jij weer met een briljant idee.
2: Nou, ik dacht, iedereen die in de bus zit, heeft misschien ook wel eens gedroomd van een eigen reclame. Ja. En nu hebben wij wat reclametijd ingekocht. En kan iedereen dus een eigen reclame maken. Dus een persoonlijke reclame, dus over zichzelf.
1: Ja, en daar kun je in een hele korte tijd toch nog best wat over zeggen.
2: Ja, noem gewoon een aantal lukrijke feiten over jezelf. Ja. Dat is al meer dan voldoende.
1: Ja, het kan ook gewoon zijn dat je zegt, hoi, ik ben Stefan en ik weet het ook allemaal niet. Maar ik ben wel Stefan.
2: Ja, het is supervrij.
1: Ja, mooi hoor. Ja. Er komen weer heel veel dingen binnen, want we hebben dus reclametijd ingekocht. Dat heeft Tim gedaan samen met... Iemand was erbij betrokken, hè? Ja, dat reclametijd inkopen. Reclametijd inkopen.
2: Ja, die heb ik samen ingekocht. Met Fleur.
1: Met Fleur, ja.
2: Ja, een kenner op het gebied van commercials. Ja. Komt uit het commerciële leven. En die heeft mij wat wegwijs gemaakt in die wereld. Ja. En ze is hier ook aanwezig. Dus ik vind dat heel bijzonder ook.
1: Ja, en zij is ook een high potential op het gebied van micromanagement, hè?
2: Ja. Daar is gewoon heel sterk in. En processen leiden. En ze heeft dat mij in ontzettend mooi geassisteerd in de afgelopen tijd. Ja. Dus dat is heel fijn.
1: Ja, dankjewel Fleur.
3: Geen probleem.
2: Ja.
1: En het mooie is natuurlijk, want het lukt je normaal niet. Je denkt, je bedenkt iets, maar dit lukt je niet. Maar dat lukt je wel als je het dus allemaal goed van tevoren voorbereidt. Ja. En dan hebben we zomaar reclametijd gekregen.
2: Ja.
1: Straks een zwevend reclameblok. Dat is ook omdat we zoveel hebben ingekocht. Mochten we ook een zwevend reclameblok?
2: Ja, rond de klok van 3:30, over 10 minuten.
1: En daar kunnen we nog wat reclames voor gebruiken, hè?
2: Ja, en Leendert Wilhelm, die hangt op dit moment. Want het lukt hem niet om hem in te spreken via de app.
4: Leendert. Nou, wel.
2: Wat? Nou, hoezo?
4: Nou, ik heb het wel ingesproken, maar...
2: Ja,
4: maar dat maakt niet uit.
1: Oh, je hebt hem wel ingesproken. Maar misschien kun je het dan nu even live doen, want dan nemen we het even op.
4: Dat kan ik zeker.
1: Oké, ga je gang.
4: Nou, ik ben Leendert Meulenbelt. Ik ben biodivers. Ik zou zeggen, alle mensen, tegels eruit, inheemse planten erin en help de insecten. Doen!
1: Mooi toch?
2: IJzersterk, ja.
1: Maar qua opname moeten we het nog even overnieuw doen. Dus,
2: liep jij niet mee?
1: Nee.
2: Oh, jammer.
1: Want hier komt ook een beetje galm op. Dus als ik zeg ja, dan kun je het weer inspreken, Leendert.
4: Oké,
1: brand is gestart.
4: Oké, ik ben Leendert Meulenbelt. Ik ben biodivers. En ik zou zeggen, tegels eruit, inheemse planten erin, help de insecten, doen.
1: Ja, dan pingeling. Dan hoor je straks jezelf in het zwevend sterblok, denk ik, hè, Tim?
2: Ja, zometeen om 3:30.
4: Leuk.
1: Dankjewel, Leendert. Hartstikke leuk.
4: Ja, graag gedaan.
1: Dag. Doei. Dan hebben we ook nog Hans. Die heeft ook iets kant-en-klaars aangeleverd, hè?
2: Ja, inderdaad.
5: Ik ben Hansie en op vakantie met Daisy. En die is lekker crazy, dus we hebben veel lol.
1: Ja, dit is in de categorie grappige. Het is wel moeilijk, deze is technisch moeilijk, hoor.
2: Ik stel voor om die gewoon helemaal kaal uit te gaan zenden.
1: Deze ga je kaal uitzenden?
2: Ja. Dat kijk ook even naar Fleur, maar...
1: Ja, kan kaal.
2: Ja, Kankaal. Ja. Ja.
1: Dan, ja, er komt nu echt heel veel dingen binnen. Ook mensen die nu gaan reageren op muziek die ook gebruikt zijn in reclames. Louis Armstrong zegt Jan Leguit, Mexico van Bobby Moore. Louis Armstrong is What a Wonderful World natuurlijk. Werd gebruikt natuurlijk bij diverse reclames
2: trouwens. Ja, het is een heel populair reclame nummer.
1: Oké, het volgende nummer wordt nog niet gebruikt voor een reclame. Kan nog komen, maar dat heeft alles te maken dat het de schijf van 5 is. En daar hebben we wat mooie vormgeving bij.
3: De schijf van NPO Radio 5.

0: Ik heb iets met dit nummer. Keith Urban samen met Michael McDonald is natuurlijk een geweldige combinatie. Is de schijf van 5 deze week. Volgende week komt er weer een nieuwe. Dat hoor je dan allemaal weer bij Bert Hendrikman. Wat een nieuwe schijf van 5 wordt. Ik weet het al. En het is altijd leuk om daarover te praten met de collega's. Hè?
1: Spannend, ja.
0: Altijd leuk om daarbij te zijn, hè Tim?
1: Ja.
0: Wat gaan we doen? Je luistert om te beginnen naar de Magical Mystery Tour. Een heerlijke busreis. Geel op jouw golflengte. Reistijd is nog 29 minuten. En het staat helemaal in het teken vandaag van de radiocommercial die 104 jaar geleden
1: oud is. Ja,
0: dus dat was dus 104 jaar. Wat was het ook weer? 1922.
1: Ja, 1922
0: werd de eerste radiocommercial uitgezonden. En we hebben dat helemaal omgebouwd. En nu staat alles in het teken van jouw eigen radiocommercial. Je mag reclame maken voor jezelf. Niet als product, maar gewoon als jezelf. Eens even kijken. Het zwevend reclameblok is inmiddels klaar. Heb ik begrepen?
1: Ja, is inderdaad klaar om uitgezonden te worden.
0: Ja, luister maar eens even goed hoe geweldig dat is. En straks tegen het sterblok, het officiële sterblok, hebben wij ook nog weer een sterblok. Dus we krijgen een extra lang sterblok, toch?
1: Ja, inderdaad. En dat is echt uniek.
0: Dat gebeurt bijna nooit, toch?
1: Nee. En het is met pijn en moeite tot stand gekomen. Maar we mogen daar 2 à 3 reclames in uitzenden.
0: Ja, ik vind het hartstikke leuk. Laten we gaan luisteren naar het 7e sterblok.
2: Hoi, mijn naam is Marco de Man. Ik ben 54 jaar oud. Ik werk voor de brandweer en in mijn vrije tijd zet ik me in als ervaringsdeskundige in de zorg. Ik ben op dit moment bezig om een idee uit te werken voor een eigen boek. Dat er niks met zorg of brandweer te maken heeft, maar gewoon met mooie verhalen.
3: Hallo, ik ben Anneke en ik zeg maar zo voor iets goeds naar Bervoets.
4: Ik ben Hansie en op vakantie met Daisy. En die is lekker crazy, dus we hebben veel lol.
5: Ik ben Leendert Meulenbelt. Ik ben biodivers. En ik zou zeggen, tegels eruit, inheemse planten erin, help de insecten, doen.

0: Goedemiddag, mag ik vragen, wat zijn jouw hobby's?
1: Ik spaar alles van Coca-Cola. Ik heb mensen erg hier niet van Coca-Cola. Ik heb een telefoon van Coca-Cola. Servies uit Amerika van Coca-Cola. Dus eigenlijk alles van Coca-Cola.
2: Hi, welkom.
1: Dank je.
2: Beginnen met een drankje?
1: Ja, doe maar, zet maar.

0: Wat was dit?
1: Oh.
0: Wat dacht je?
1: Ik zat er helemaal in, joh.
0: Ja, maar dit was dus ook, dit geef ik even weg. Hè. Dit was een hele beroemde, en natuurlijk een geweldig lied van de New Seekers. Maar het werd ook gebruikt bij een Coca-Cola reclame. Die werd wereldberoemd. Zoals zoveel muziek bij reclames. Dat komt eventjes, misschien dat we dat nog eventjes kunnen aansvengen, nog de reclamewedstrijd. Want we hebben dus heel veel liedjes gedraaid die op een of andere manier, of niet op een of andere manier, die gewoon gebruikt werden bij een reclamecommercial.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd of er nog behalve Harry van der Maat mensen zijn die hebben meegedaan in dit spelletje. Ik kan je zeggen dat we er nog, nog 2 of 3 liedjes gaan draaien. En daarna maken we het gewoon bekend.
1: Het zou kunnen dat mensen op een klapblok hebben meegeschreven en dat het dadelijk allemaal in 1 bulk doorsturen.
0: Ja, dat hoop ik eigenlijk. Dat hoop ik eigenlijk. Goed, hebben wij genoeg commercials voor het allerlaatste reclameblok?
1: Er kan er nog 1 bij.
0: Er kan er nog 1 bij?
1: Ja, dus er kan er nog 1 bij.
0: Oké, als jij denkt van nou, dan wil ik heel graag. Laat het ons even weten. Je kunt ook meteen direct bellen. 0800 3000 555. 0800 3000 555. En het is echt leuk om te doen.

0: Ja. Het scheelt om een applaus natuurlijk altijd. Voilà, Barbara Pravi. Eens even kijken, Tim. Het is nog best nummer 2 trouwens. Hè? Eurovisie Frankrijk in Rotterdam.
1: Ja.
0: Moet je er altijd wel even bij vermelden natuurlijk. Het is hartstikke leuk, al die reclames. En dan hebben we nog een laatste blok. En dat vind ik bijzonder, dat gebeurt nooit. Het is dus een persoonlijk reclameblok. Dan het echte reclameblok zit aan elkaar vast.
1: Ja, dus voor die tijd moeten wij ook echt afscheid hebben genomen.
0: En dat is een rekenwerk, dat wil je niet weten. Ja. Onze buschauffeur die is heel goed in rekenen. Wij niet zo heel erg goed.
1: Nee.
0: Dus die is nu enorm aan het rekenen. Is voor ons misschien wel een leuk moment om even vooruit te blikken naar het programma hierna ons. En dat is natuurlijk de weekendborrel.

0: de Weekendborrel en de Magical Mystery Tour. Daar zijn we blij mee. En vandaag hebben ze echt twee fantastische gasten. Saskia en Serge.
1: Ja.
0: Ik ben daarmee opgegroeid, zomer in Zeeland. We gingen ook vaak naar Zeeland op vakantie met de Towners 12 in, maar dat geldt terzijde. Voor jou best nog lastig, want jij hebt ze niet echt goed gekend, hè?
1: Nee, inderdaad. Ik ken ze pas een paar jaar.
0: Ja, maar je bent er flink in gedoken en je hebt een mooie vraag bedacht.
1: Zeker.
0: En die ook weer mooi actueel past bij het thema vandaag in de bus.
1: Ja, en ook een leuke uitdaging voor zowel Saskia en Serge, denk ik. Om deze te beantwoorden.
0: Ja, zeker. Ja. Ja. Als je er klaar voor bent, gaan we dat opnemen. En dan wordt de vraag straks opnieuw uitgezonden op deze zender NPO Radio 5 in het programma The Weekend Borrel. Ja. En dan hopen we op een mooie antwoord van Saskia en Serge natuurlijk ook. Want het is een vraag voor hun beiden.
1: Serge, Saskia, 104 jaar geleden werd op de Amerikaanse radio de allereerste reclame uitgezonden. Dat was toen een 10 minuten durende commercial voor een appartementencomplex in Queens. Toch hoeft een reclame niet per definitie commercieel te zijn. En daarom is de doorgeefvraag vandaag op deze verjaardag van de radioreclame: voor welke persoon uit de wereld van de lichte muziek zouden jullie graag reclame willen maken? En dit is een vraag voor zowel Saskia als Serge.
0: Ja, geweldig.

0: Hallo.
1: Hallo.
2: Hallo.
3: Hola.
2: Bonjour.
3: Aanstaande maandag 31 augustus. De muziek van de zomer.
4: La música del verano.
3: We sluiten de zomerweken op NPO Radio 5 af met de zonnigste muziek.
2: Questa è la musica dell'estate.
3: Aanstaande maandag 31 augustus.
2: Bandolea. Die muziek des zomers.
3: De hele dag.
4: In NPO.

0: Had ook gekund dat je zegt, ik ben Carla en this is my life. Had ook een commercial
1: precies,
0: voor Carla
1: had
0: kunnen.
1: Zomaar gekund.
0: Had gekund, hè? Goed, we naderen bijna het einde van dit programma. We moeten nog even hebben over de radio commercial reclamewedstrijd.
1: Ja, want alle muziek, of niet alles, maar toch zeker wel 18 nummers die we gedraaid hebben, hoorden bij reclames.
0: Ja.
1: En ja, er is er één iemand die er met kop en schouders bovenuit stook, ja, met zijn goede antwoorden. En dat was net als vorig jaar, Harry van der Maat.
0: Ja. Dus... Het leuke is, Anneke die heeft ook flink meegedaan. Die zegt, ik heb gehoord de reclames van onder andere Amstel Beer, Levi's, Center Parks, Coca-Cola, ING, Delta Lloyd. Maar ze zegt, Harry van der Maat zal er wel weer meer hebben dan ik. Ik was er te laat mee.
1: Klopt.
0: Maar het leuke is, Harry van der Maat die zegt, geef die prijzen maar aan iemand anders. Nou, vraag ik me af, heeft Anneke ook al niet heel veel gewonnen?
1: Ja, die heeft ook al heel veel prijzen, ja.
0: Ja. Dan vragen we gewoon aan Anneke of zij het leuk vindt om dat prijzenpakket morgen aan iemand anders te geven.
1: Ja. Ga ik vragen aan Anneke.
0: Is toch hartstikke leuk. Is ook mooi, hè?
1: Ja, maar Anneke heeft het ook graag zelf, denk ik.
0: Ja. Goed. Anneke vindt het ook leuk om... Die, ja, dat is zo. Anneke. Dus... Mag Anneke ook zijn.
1: Nee, ik vind dat ook helemaal terecht.
0: Lieve mensen, we zijn aan het einde gekomen van dit programma. En ik wil graag het woord geven voor de afkondiging. Korte afkondiging van Tim Damer, ja, uw tour-animator van vanmiddag.
1: Vriendelijk dank. Tot zover deze vrijdagse Magical Mystery Tour. Deze radiotour werd je belangeloos aangeboden. En namens de reisleiding bestaande uit Stefan Stassen, Cor Snijder, Fleur... En mijzelf zeg ik bedankt voor het luisteren.
0: Ja, zometeen op deze prachtige zender de weekendborrel. Dat wordt natuurlijk zoals altijd gepresenteerd door Corné Klein. Woo!

0: 2 minuten over 2 op deze betoverende zender NPO Radio 5. Ja, tot morgen. Tot morgen ook, Cor. En wij gaan ons nu opmaken voor misschien wel het allerbelangrijkste sterblok van dit jaar.
1: Nou, inderdaad. Zo wat spannend.
0: Ja, ga ervoor zitten, jongens. Lekker lange reclame.
2: Morgen.
3: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
4: The magical mystery tour is hoping to take you away. To take you away. To take you away.
5: Maak morgen mee. KRO NCRV.
6: Dag lieve mensen, ik ben Henriette. Wees in deze wereld lief voor elkaar, dat is hard nodig. Want ook jij kunt het verschil maken.
7: Wie maakt de lekkerste patisserieën, taarten en ijs? Dat is Beatrice uit Parijs.
6: Wees in deze wereld lief voor elkaar, dat is hard nodig.
8: Veel reclamenummers hebben iets met rain. Maar ik moet een boodschap nog doen, dus ik moet er wel doorheen. Groeten, Ad.

0: Librevuurwerken.nl.
1: Ster. Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
3: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Leren mediteren. Zen.nl.
9: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buyssen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buyssen.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement, van Huub Buyssen.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
13: Nu bij Dirk, honigpasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: Het is precies 4:00. Dit is het Radio 5 NOS Journaal met Ewout. Goedemiddag.
17: Goedemiddag, Corné. Oppositiepartijen onderhandelen komende dagen niet meer met het kabinet over de begroting. Dat heeft premier Jette gezegd. Eigenlijk zou de Prinsjesdagbegroting vandaag klaar zijn, maar de deadline is verschoven naar maandag. Volgens Jette komt het allemaal wel goed.
18: Er zijn de afgelopen weken en ook voor de zomervakantie allerlei gesprekken geweest met fractievoorzitters, met financieel woordvoerders, ook met inhoudelijk woordvoerders. En daardoor hebben we nu heel goed op tafel liggen wat er moet gebeuren. En het is nu aan de coalitie om de definitieve besluitvorming daarover te doen.
17: Ja, volgens Jette is het nu aan de coalitie om tot een plan te komen. Feyenoord heeft kunnen achterhalen wie er vuurwerk heeft afgestoken tijdens de uitwedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. Het gaat om tientallen supporters. Hun uitkaart wordt ingenomen en ze krijgen een stadionverbod. Wat er verder gebeurt is nog niet helemaal duidelijk. Bij de wedstrijd werd vuurwerk in het vak met supporters van Cambuur gegooid. 7 mensen raakten daardoor gewond. De kist met het lichaam van de overleden Noorse koning Harald wordt vanavond naar het Koninklijk Paleis in Oslo gebracht. De kist blijft dan tot de dag van de uitvaart in de kapel van het paleis staan. Er is online een condoleanceregister geopend. Ook bij het paleis in Oslo hebben veel Nooren kaartjes met condoleances achtergelaten. En voor het gebouw ligt een grote bloemenzee. En op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Waarschijnlijk hebben ze voedselvergiftigingen opgelopen. Een aantal studenten was zelfs zo ziek dat ze met een ambulance moesten worden afgevoerd. De feestelijke avond eindigde dus in een domper, zeggen deze studenten.
0: Nee, het was niet zo'n feest. Het was
19: overal kots.
0: Ja.
19: Overal kots.
0: Het was niet gezellig. Nee. Er werd overal gekotst.
20: Ja, ik heb nog wel lekker gefeest, maar ik merkte dat wel heel veel mensen hier allemaal zaten en die gingen niet zo goed allemaal. Die waren heel erg misselijk. Ja, ik zal maar niet in detail gaan, maar het zag er niet fris uit.
17: En er wordt nu onderzocht wat de oorzaak van de uitbraak was. Het weer. Er trekken soms stevige buien over, met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook wat zon. Het is rond de 22 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Vanavond geleidelijk droog, maar vannacht weer buien. Minima tussen 14 en 17 graden. Morgen weer wisselvallig bij een graad of 22.
21: De weekendborrel.

0: en hij is met een beetje meer. Nou, ik ben geboren in het pittoreske Kaatsheuvel. Ik ben een sprookje uit Kaatsheuvel.
1: Nou ja, dat
0: is een beetje twijfelachtig. Maar geboren worden in Pernis, dat doe je ook niet voor je lol, toch?
1: Ik had geen keuze die tijd, collega.
0: Je had geen keuze. Heb je wel een goede vakantie gehad, Jan?
1: Ja, het was heerlijk. Ik was een paar dagen weg van de 14, zeg maar. Weekendje naar Noordwijk en weekendje naar Bergen in Noord-Holland. Supergezellig. Lekker weer was het, hè? Je kan niet voorstellen, nu komt het bakken naar beneden hier in Hilversum. Maar het was echt lekker. Maar ook lekker om hier weer te zijn.
0: Ja, maar je bent ook afgevallen, ondanks de vakantie.
1: Waar staat de teller nu? 88-0.
0: 88-0. Maar dat is min hoeveel?
1: Min 10. Ja, min 10 en een beetje.
0: Onvoorstelbaar. En je voelt je beter dan ooit?
1: Ja, ik voelde me ook goed met 98. Maar het is gewoon niet gezond, Coné.
0: Nee.
1: 10 kilo eraf nu.
0: Maar goed, Stefan Stassen zei dat buiten de uitzending. Wat zie je er goed uit? Wat heb je een kleur?
1: Ja.
0: Jij zegt nog steeds hoge bloeddruk.

0: gezellig is dat, zeg.
1: Ja.
0: Echt
1: ja.
0: legendarische helden van ons, hè, Jan?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, nou, zeker weten. Ja. Wij hebben alle singles gekocht. Ik geloof dat jij echt alles hebt, hè, Jan?
1: Ik heb alles. En ik heb de eerste die ik jaren geleden gekocht heb, is deze geweest.
2: Zo.
1: Pas maar op, want de boot is aan.
3: Ja, ja, dat zou ik wel doen. Oppassen.
1: Ja. Ja, want ik zit naar Saskia. Moet ik oppassen dan, Serge?
3: Altijd.
1: Ja?
3: Ja, ja.
0: Ja, maar voor Saskia of voor Serge?
3: Ja, zeer zelfstandige vrouw.
1: Oké.
0: Ja, Jan.
1: Prachtig. Jullie eerste singeltje.
2: Ja, met kort haar nog. Ja. Donker.
0: Mag ik het hoesje even zien?
2: Donker haar.
0: Oh ja, maar dat was voor Saskia en Serge.
3: Dat was de eerste single. Toen hadden we het Loosdrecht Festival gewonnen voor mij. In 1968 uit mijn hoofd. En toen, we hadden al een platencontract. Toen is dit singeltje gemaakt. Orkest Jackie Bulteman uit mijn hoofd.
2: In God, dat jij dat nog allemaal weet.
3: Honingstraat. Ja, Honingstraat in Hilversum. Dat is de eerste studio van Fonogram.
0: Serge klinkt een beetje als Jan Paparazzi. Jij weet
1: heel veel.
0: Jij weet het huisnummer nog. Jan, jij weet het huisnummer van die studio waarschijnlijk.
1: Honingstraat 18 in Hilversum. Ja, dat is opgenomen.
0: Dat weet je niet.
2: Ja, precies.
3: En er stond de eerste reverb. Er was een plate. Dat bestond, was dus geen elektronica, maar gewoon twee metalen platen waar het geluid heen en weer geketst wordt. En daar had je galm.
1: Oké.
0: Echt waar?
3: Dat heet een plate.
1: Ja. En dat was op een 8-sporenband recorder, denk ik dan?
3: De eerste opname die wij gehad hebben was Zomer in Zeeland. Die was denk ik in 1967 de eerste keer. En dat was 4 sporen.
1: 4 sporen
3: met
1: zelfs.
3: Met pingpongen heen en weer.
1: Ja.
3: Producer Rini Geveke.
1: Ja. Ja, ik zit even te kijken, Serge, op het singeltje inderdaad, wat ik dus hier heb, van Trudy van den Berg. Trudy en Ruud van den Berg, zoals jullie toen nog heten. Pas maar op, want de boot is aan. Orkest onder leiding van Jack Bulterman.
3: Ja, dat zei ik.
2: Goed voor jou.
1: Waterlicht.
0: Ja. Maar wat Serge al zegt natuurlijk, de eerste single, Saskia en Serge, Zomer in Zeeland.
1: Prachtig.

0: gezondheidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van

0: Het is vrijdagmiddag, gezelligheid kent geen tijd, op Radio 5 met de weekendborrel en Saskia en Serge te gast vandaag.
1: Ja, geweldig.
0: Ik moet zeggen, met mijn ouders ging ik altijd de eerste 16 jaar naar Dishoek bij Vlissingen op vakantie. En altijd moet ik dan denken aan zomer in Zeeland. Ja. Dat is zo. Is dat voor jullie te bevatten, zeg maar, dat je een legendarische hit hebt gemaakt, ooit?
2: Nou, met deze? In het begin niet natuurlijk.
0: Nee.
2: Geen idee.
1: En wanneer kwam dat besef dan bij jullie? Dat dat echt een klassieker is geworden? Dit.
2: Nee, eigenlijk had ik het nooit verwacht. Want het is een hele moeilijke tekst om te onthouden. Mm-hmm. Het is niet een tekst die je zomaar meezingt. Alleen het naam is Zeeland. Ja, nou, dat kan iedereen wel onthouden. Ja.
1: Maar het is een prachtige melodielijn natuurlijk. Ja, remember.
2: Ja. Het is ook een schitterende tekst. Ja.
3: Ja. Het is natuurlijk zo begonnen dat we de special hadden. Een tv-special in Zeeland.
1: Ja, maar hoe kwam dat dan, Serge? Neem ons eens mee terug naar die tijd.
3: Dat was in 1970. Deden wij mee met de voorronde van het Eurovisie Songfestival. En toen hadden we het liedje Het Spinnenwiel geschreven.
1: Ja, ja.
3: En dat had zoveel indruk gemaakt. Men vond dat een heel goed liedje. Dat bleek later ook wel. En de manier van jureren van dat gebeuren, die voorronde, daar waren veel mensen het mee oneens. Want iedereen had verwacht dat we zouden winnen. We stonden ook 4 punten voor op de rest. Door de jurering gingen we dus niet naar de Eurovisie.
1: En wie ging er toen?
3: Ging de Hearts of Soul, met Waterman.
0: Ja. Nou, we weten hoe dat is afgelopen, natuurlijk. Nou, toch?
3: Ja, maar het was naderhand.
2: Ik weet het niet. Hoe is die goed afgelopen?
0: Matig, toch? Ja. Jullie zitten hier. Hard and Soul. Ja, nee,
3: dat had ermee te maken. Want soms kom je er naderhand achter. Nederland moest beginnen, dat Eurovisie, die avond.
1: Ja.
3: En dan is Waterman was natuurlijk een beter liedje om te starten.
2: Het spinnenwiel was een beetje breekbaar. Ja. Maar we hadden wel gelijk die hele romantische image.
3: Ja. Ja, plus Willy Alberti, die we tegenkwamen. Het eerste wat hij zei, beter kan je niet hebben. Iedereen wil jullie, omdat je net niet gewonnen hebt.
1: Oké. Okay.
3: Want we hadden ook een hele pagina in de Groot Weekblad in Amsterdam.
2: Dat is niet normaal het effect.
3: Willem O'Duis op tv. En zo. Dus we hadden een gigantische start. We waren in één keer doorgebroken.
0: Ja. Door
3: het spinnenwiel.
0: Ja.
3: En naar aanleiding daarvan kregen we een tv-special. De eerste buiten de studio. Met de camerawagens op de kade in Veren.
2: Want jullie waren zwart-wit nog.
1: Ja, jullie waren echt ineens hele bekende Nederlanders.
3: Ja.
2: Ja, maar ja.
1: Ja, ik probeer het even te schetsen, zeg maar.
3: Ja, maar het klinkt ook weer een beetje raar. Maar we waren al een poosje bezig. Met muziek, we hadden daarvoor in een bandje gezeten. We hadden wat talentenjachten meegedaan. We vonden het heel leuk, maar het meest belangrijke, we schreven liedjes.
1: Ja.
3: En dat is, daardoor kwam je op allemaal plekken waar, als je alleen maar liedjes zingt, waar er niks gebeurt. Maar omdat je zelf schrijft, krijg je allerlei. In Antwerpen een programma over liedjes schrijven, singer-songwriters.
2: Ja, dat. En we zijn wel langzaam ingegroeid. Hè? Want de meeste mensen denken van, nou, dat gaat van de een op de andere keer. Maar
0: het is een vak, zeg maar.
1: Ja, is niks. Ja.
3: Maar met Spinnenwiel zijn we dus echt in één keer doorgebroken.
2: En we waren er ook klaar voor. We hadden genoeg repertoire en je kon gelijk aan de slag. Maar vreselijk druk, hoor.
0: Denken jullie ook, zeg maar, als je toen zat te kijken naar dat songfestival met, wat was het, Hearts and Soul?
1: Hearts of Soul.
0: Wij hadden wel gewonnen met Spinnenwiel.
2: Nou, ik had graag mee willen, want het was wel heel apart. Want ik zat achter een spinnenwieletje.
3: Ja, op het podium. Ja, ja. In een soort middeleeuws kostuum.
2: Ja, mooi kostuumtje hadden ze gemaakt voor me. En Serge was met een fluwelen pak. En dat zag er gewoon super leuk uit.
3: Dus qua beeld was het...
0: was het goed.
3: Ja. En het liedje was ook goed. Want we hadden het wel zelf gemaakt, dus dat mag je eigenlijk niet zeggen. Maar het was...
2: Nou, je hebt tempo nou toch
1: gezegd. Ja, je mag alles gezegd hebben. Ja.
3: Precies. Tempowisselingen,
1: zo'n soorten.
0: Nou, sterker nog, ik ga hem even draaien. Ik wil nu even weten waar het over gaat.
1: Ja.

0: Dat is wel een enorme deceptie op deze vrijdagmiddag. Ik hoor net van Serge dat ik geen kaas meer mag eten.
1: Nee, ik heb niet gezegd niet mag, het is niet verstandig.
0: Oh, het is niet verstandig, oké. Want er blijkt hier een soort van gezondheidsgoeroe in huis te zijn, Jan.
2: Ja, dat is ongelooflijk. Serge is niet alleen een hele goede muzikant en een leuke, mooie, goede liedjeschrijver. Maar is ook een keukenprins, hoor ik net van Saskia.
3: Ja,
2: en altijd bezig met gezondheid, sportiviteit en hij kan goed koken. En hij weet wat hij eet.
1: Ja, dat is wel belangrijk. En vooral genieten van het eten, dat geldt voor iedereen. En omdat mijn ouders Moerman dieet hebben gedaan.
2: Wat was dat ook alweer, Serge?
1: Het was eigenlijk een dieet. Moerman die beweerde dat duiven kennen niet de gevreesde ziekte.
2: Nee.
1: En als je dan duivenvoer zou eten, krijg je dat niet.
2: Oké. Okay.
1: Dus het was eigenlijk een heel streng dieet. Mijn moeder heeft dat 10 jaar volgehouden. Zilvervliesrijst, karnemelk, erwten. Niets met suiker, zoet, koffie, niets, thee, alleen maar karnemelk.
0: Geen water, kaas?
1: Niets.
2: Geen kaas, nee, kaas, dat is...
1: Nee, is een probleem, want wij vinden dat heel lekker.
2: Ja, we zijn Nederlanders, ja. Je houdt toch van kaas?
3: Ja,
0: ja. Nou, kaas, ja, maar ik woon naast de kaasboerderij.
2: Ja, daar moet je iedere week even heen, Corné.
0: Iedere week eet ik zo'n blok in mijn eentje op.
3: Ja, ik ben het jullie eens, hoor. Het is heerlijk. Ja, ik doe wel af en toe zondag, hoor.
2: Ja? Ja. Als je weg is, dan neem je gewoon een blokje kaas.
0: Snacken.
1: Nee, zondag, wat heet zondag? Je moet gewoon doen wat je lekker vindt. Maar zijn bewering was dat bepaalde voedingsmiddelen die kosten heel veel energie om te verteren.
2: Ja.
1: Onder andere kaas. En dat verteringsproces kost zoveel energie. Die energie heb je nodig om gezond te blijven.
2: Oké. Okay. Mm-hmm.
1: Nou, dat is eigenlijk het verhaal.
2: Ik denk dat we nu bij de kaasboeren uitgaan.
1: Daarom.
0: Dat lijkt me ook, ja. Dus maar goed, als je de lichamen van Jan en mij bekijkt, onze armen, zeg maar, dat zijn een soort van elastiekjes. Ja. Serge is 80 en die heeft spierballen als Arnold Schwarzenegger.
2: Nou, inderdaad. Nou, ja, dus ja, wel. Ja, ja.
1: Ik laat zien, hoor.
0: Ja. Doe maar. Doe maar. Zeggen jullie al het net over van, nou, door die liedjes, iedereen zag ons als een soort van romantisch stel. Zijn jullie ook romantisch in het echt?
3: Ik vind dat heel erg meevallen.
2: Oh. Ja. Hoor ik daar een tekortkoming, Serge?
1: Ja, absoluut.
0: Maar ze had ook kunnen zeggen tegenvallen. Ja, het is meevallen.
3: Na iedere optreden horen wij van, ja, jullie kijken zo verliefd naar elkaar. En dat volgens mij, daar ben ik me helemaal niet van bewust dat wij verliefd naar elkaar kijken.
1: Nee, we kijken alleen maar dat we
0: kijken altijd zo.
1: Gelijk
0: kijken altijd zo.
3: Ja, schieten en doorgaan.
2: Tegelijk beginnen, tegelijk klaar zijn met het liedje.
1: Ja, gelijk eindigen. Ja.
0: Zeg, ik was van de week, ik wist wel, het is meevallen.
3: Na iedere optreden horen wij van, ja, jullie kijken zo verliefd naar elkaar. En dat volgens mij, daar ben ik me helemaal niet van bewust dat wij verliefd naar elkaar kijken.
1: Nee, we kijken alleen maar dat we
0: kijken altijd zo.
1: Gelijk
0: kijken altijd zo.
3: Schieten en doorgaan.
2: Tegelijk beginnen, tegelijk klaar zijn met het liedje.
1: Ja, gelijk eindigen.
0: Zeg, ik was van de week, ik wist wel dat Dolly een beetje...

0: ook dat. En Israël niet meer. En wij wel.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Ja, het is bizar.
1: Maar een prachtig liedje, I Will Always Love You.
0: Maar kijk, iedereen zag Dolly natuurlijk, zoals ze zelf ook zei, als een soort van cartoon met veel te veel haar en make-up en lange nagels. Ja. Maar zij was echt een briljante songwriter.
2: Ja, als we horen hoe dat ze 3000 liedjes heeft geschreven, waarvan 450 uitgegeven, 100 miljoen... wat was het? LP's verkocht? Of zoiets?
0: Ja, 100 miljoen, ja. En ze geeft elke maand geeft ze 270 miljoen boeken weg aan kinderen onder de 10, geloof ik.
2: Fantastisch, ja.
0: Want ze had Dolly had gewoon miljardair kunnen zijn.
1: Nou, maar dat is nog wel.
0: Nee, ze had iets van 650 miljoen toen ze overleed. Maar de rest heeft ze allemaal weggereden.
1: Ja,
0: allemaal,
1: dat is ongelooflijk.
0: Ik zag van de week nog een interview. Er ligt nog een liedje van Dolly in de kluis in Dollywood. En dat komt pas in 2045 uit.
2: Dat halen we niet.
0: Dus ik hoop dat wij het niet gaan meemaken, zeg maar. Maar briljante vrouw, toch?
3: Absoluut waar.
0: Zo goed.
1: Ja, en helemaal nooit iets negatiefs over haar gelezen, hè?
0: Nee, zelfs niet, nee. En altijd negatief over... Altijd positief over iedereen ook.
3: Ja. Maar eigenlijk net zoals jullie. Want jullie zijn ook altijd positief. Altijd alom geliefd, om het zo maar te zeggen.
2: Nou ja, dat weet ik niet. We proberen wel altijd gewoon onszelf te zijn.
3: Ja, misschien zijn jullie gewoon heel aardig. Dat kan, hè?
2: Ja, maar dat is makkelijk.
3: Dat is geen enkele moeite, maar aardig
2: zijn
3: te doen.
2: Is makkelijk.
3: Ja, dat is makkelijker dan moeilijk doen, denk ik wel eens.
2: Absoluut.
0: Ja. Beetje qua uiterlijk wel een verschil met Saskia natuurlijk.
2: Weet je?
1: Ben ik
0: Dolly bedoel ik.
3: We gaan even luisteren.

0: gezellig op de vrijdagmiddag met Saskia en Serge. En ja, een prachtige versie van I Will Always Love You.
1: Ja.
0: Wat een shock, hè? Ik ben nog steeds in shock van Dolly. Ja.
1: Ik denk wel eens, Saskia, als jij in Amerika geboren zou zijn...
2: Nou, we werden uitgenodigd, hè, om daar op te treden in Amerika.
1: Ja.
2: In een grote internationale show. En toen dacht ik van, ja, kan ik dat liedje wel zingen daar? Want het is zo verbonden met Dolly Parton.
0: Ja.
2: En toen kreeg ik 3 open doekjes.
3: Tijdens het nummer.
2: Ja. En een platencontract voor 2 albums.
0: Ja, echt hoor.
3: En een optreden. Dus 2 optreden in de Grand Lopery.
0: Nou, dat is legendarisch natuurlijk.
2: Dat ging heel hard daar. En we hebben zulke leuke mensen daar ontmoet. Johnny Cash.
3: Roy Orbison.
2: Everly Brothers.
1: Echt allemaal in levende lijven de hand geschud, gezien, gesproken. Dat is fantastisch natuurlijk.
2: Ja. Met Don Everly is samengewerkt in
3: Wembley Stadium.
2: Wembley Stadium.
0: Ja. Zeg maar, kijk, jullie zijn er nog en nog volop in het leven. Maar kijk je dan ook vol trots terug op die carrière?
2: Want ja, dat was natuurlijk wel een hele leuke periode.
0: Ja, toch? Ja. Dat lijkt me ook wel. Ja. Maar goed, alles wat je gedaan hebt en wat je bereikt hebt en zo, dat is toch bizar?
3: Nou, het is gewoon ons overkomen. Mm. En dat komt. Het is gewoon, wij vinden het leuk om te doen. Mm-hmm. We konden onze boterham ermee verdienen. En wat is er nou nog mooier dan dat je hobby je beroep wordt? Als je dat geluk dan hebt en wat er allemaal omheen gebeurt. Wij zijn hele nuchtere Noord-Hollanders. Mm. Het is gewoon hartstikke leuk.
0: Maar als je zegt, het is ons overkomen, maar als jij niet kan componeren en Saskia niet kan schrijven, dan gebeurt er ook niets natuurlijk.
2: Nee,
0: je moet wel een talent hebben.
3: Nee, ja, dat is iets, daar kan je natuurlijk, het talent kan je natuurlijk, dat moet je hebben, daar kan je niks aan doen.
0: Ja, spierballen.
1: Nee. Je was aanvankelijk dansleraar toch?
3: Nee, mijn vader was dansleraar.
1: Je vader was dansleraar.
3: Ja, ik was bezig voor opleiding leraar nijverheidsonderwijs.
1: Oké, onderwijs.
3: Vandaar dat ik zo eigenwijs over praat.
1: Maar ja, met het klimaat der jaren weet je wel waar je over praat, vind ik zelf.
3: Dat hoop ik wel.
1: Dat vind ik echt wel.
2: Ja, hij was een goede leraar geweest.
1: Ja, dat geloof ik zeker wel.
2: Diept alles uit.
0: Ja. Voor deze show hebben we tussen 2 en 4 op Radio 5... de Magical Mystery Tour met Stefan Stassen. Zij hebben elke week een vraag voor onze gast. De befaamde doorgeefvraag. Daar komt hij voor jullie.
4: Serge, Saskia, 104 jaar geleden werd op de Amerikaanse radio... de allereerste reclame uitgezonden. Dat was toen een 10 minuten durende commercial... voor een appartementencomplex in Queens. Toch hoeft een reclame niet per definitie commercieel te zijn. En daarom is de doorgeefvraag... Vandaag op deze verjaardag van de radioreclame. Voor welke persoon uit de wereld van de lichte muziek zouden jullie graag reclame willen maken? En dit is een vraag voor zowel Saskia als Serge.
1: Zo, wat een goede vraag.
0: Zo'n goede vraag weer.
1: Ja.
0: Komen wij weer. Wat vonden jullie van Dolly Parton?
1: Ja.
2: Gaat het om de tegenwoordige?
1: Nee, het is een open vraag.
0: Alles mag.
1: En het maakt eigenlijk niet uit welk antwoord je geeft. Wij vinden alles goed.
3: Dat is heel lastig.
1: Ja?
3: Dat is heel lastig, want we hebben allebei een heel uitgebreide muzieksmaak... van klassiek tot en met pop. We houden erg van popmuziek. En,
1: ook van de muziek van nu dan?
3: Nou, het enige wat we dus niet weinig verstand van hebben... dat is van rap.
1: Ja.
3: Rappers.
2: En gisteravond heb ik Fleming zien optreden.
0: Oh ja.
3: Ja, in Gorinchem.
2: En dat is ook een goed talent, zegt de jongen.
3: Schrijft zelf heel ook. Goed. We hebben altijd voorkeur voor mensen die zelf liedjes schrijven.
1: Ja.
3: En het is heel moeilijk als we voor iemand reclame zouden willen maken. Moeten we wel een Nederlander nemen dan?
1: Een Nederlandse naam noemen van iemand die we eigenlijk allemaal kennen.
3: Oh, hemel.
1: Ja.
3: We gaan nog. Hoe lang mogen we erover nadenken?
0: Oh, voor mij zolang als je wil. Want ik ga nog een plaat voor jullie draaien.
3: Ja, prima. Ja,
0: is die Don't Tell Me Stories, is dat een goed idee?
1: Ja, die is prachtig.
0: Ja, dat is toch mooi, hè?
2: Ja.
1: Oh, telefoon.
0: Telefoon.
3: Ja.
5: Hello, darling. I see. You're not coming home tonight. Well, what am I supposed to say? Yes, I know the reason.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Morgen zijn we er weer met een nieuw seizoen van Beste Zangers. Met in de eerste aflevering Clouseau, die bezongen wordt door hun muzikale collega's Yves Berendsen, Django McCoy, Busy, Desiree, V. Klaassen en Zoe Levi. Kijken dus, Beste Zangers. Morgen om 9:50 bij Avrotros op NPO 1.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: Het is precies 5:00, het Radio 5 NOS Journaal met Ewout de Jong. Goedemiddag.
13: Goedemiddag, Corné. Als het aan het kabinet ligt, krijgen de inlichtingendiensten AIVD en MIVD meer mogelijkheden om mensen te volgen. Het gaat volgens minister Jessugus om Russische hackers of Chinese spionnen.
14: We hebben te maken met hele concrete dreigingen. Vanuit Rusland bijvoorbeeld, vanuit Iran, vanuit terroristische organisaties als IS. En die hebben het echt gemunt op onze vrije samenleving. En we willen graag dat inlichtingendiensten snel die dreigingen kunnen onderscheppen, ons kunnen waarschuwen, dat we kunnen handelen. Ja, en daarvoor hebben we echt een nieuwe wet nodig. Dat maakt dat de inlichtingendiensten sneller en scherper en gerichter kunnen optreden.
13: In de nieuwe wet staat dat de inlichtingendiensten vooraf geen toestemming hoeven te vragen om mensen te volgen. Volgens Jessugus heeft de nieuwe wet weinig impact op de privacy van gewone burgers. Er worden flink meer mensen vermist na de overstroming in Nepal dan eerder gedacht. Er is na 2 dagen nog geen contact geweest met ruim 1900 mensen. Eerder werd nog gesproken van bijna 1000 vermisten. Het zijn er bijna 2 keer zoveel dus. En onder hen zijn ook 3 Nederlanders. De dode vrouw die gisteravond werd gevonden in een tuin in Bokstel in Brabant is een bekende van de verdachte. Volgens Omroep Brabant gaat de politie uit van een misdrijf. Een man van 66 meldde zich gisteravond bij de politie. Hij is aangehouden en buurtbewoners schrikken ervan.
15: Ik woon hier 56 jaar en er is een heel rustige buurt. En dat je dit dan op het dak krijgt, ja, daar schrik ik van.
13: Het slachtoffer was een vrouw van 66 uit Schiedam. De politie wil niets zeggen over de band tussen haar en de verdachte. En het Trimbos Instituut waarschuwt voor gevaarlijke ecstasypillen die rondgaan in Nederland. De pillen zijn herkenbaar omdat het hoofd van de Amerikaanse president Trump erop staat. Maar ze hebben een hoge dosis van de stof PMMA. En die stof is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in normale ecstasy. Het opheppende effect van PMMA komt langzamer op gang. Daardoor kan iemand sneller geneigd zijn om nog een pil te nemen, waarschuwt het Trimbos Instituut. Dat kan leiden tot een hoge hartslag en hoge koorts, wat allebei levensgevaarlijk is. Het weer nog vanavond geleidelijk droog, maar vannacht weer buien. Minima tussen 14 en 17 graden. En morgen opnieuw wisselvallig weer bij een graad of 22.
16: De weekendborrel. Koning

0: Het tweede uurtje van de vrijdagmiddag weekendborrel begonnen met Remember September. Nou, moet nog beginnen over een paar dagen. Dit weekend is het zover.
1: Geweldig. Dinsdag is het zover. 1 september.
0: Katapult en de dijk dansen op de vulkaan. De weekendborrel met Saskia en Serge vandaag.
1: Ja, en dat maakt het nodige los bij de luisteraars van onze gezellige zender NPO Radio 5. De radiozender met de allerbeste evergreens. Ik neem er even een paar mee met jullie als je het goed vindt. Marion zegt, Saskia en Serge, mijn stiefzus had destijds de LP van Saskia en Serge. Ik was toen klein en een groot liefhebber van hun muziek. En ik luister er heel veel naar. Ik ken eigenlijk alle liedjes uit hun hoofd die ze dan weer opzet, zo'n LP. Leuk om weer iets van ze te horen. Mijn oudste zoon, 47 jaar ondertussen, heet Serge. Grappig, hè? Marion is dat. Ines zegt, wat leuk om eindelijk weer iets van Saskia en Serge te horen op NPO Radio 5. Ik word er altijd blij van. Nienke zegt, Saskia en Serge, geweldig, ik geniet ervan. Leuk dat ze te gast zijn. En wat blijft mama, he's a soldier, nou toch een schitterend juweeltje. Dubbel op eigenlijk, hè, pleonasme. Net als de kleine dingen die je doen, die gaan we zo meteen ook draaien. Carla zegt, hallo Corné en Jan, heerlijke muziek draaien jullie weer. En mama, he's a soldier, nou, van Saskia en Serge. Die heb ik heel lang niet gehoord. Leendert, die haal ik er ook nog even bij, die heeft eigenlijk 3 vragen. Die vraagt, hoeveel gitaren heeft Serge thuis? Vraag 2, hoeveel jurken heeft Saskia thuis? En 3, hoeveel platen hebben ze gemaakt voor platenmaatschappij Corduroy Records? Wie mag ik het woord geven?
2: Nou, Saskia heeft mijn gitaren geteld.
3: Ja, dus ja, ik heb gitaren, dat is kwam 32.
1: 32 gitaren. Ja. En hoeveel jurken heeft Saskia, Serge?
2: Nou, weinig.
1: Weinig.
3: Dat is niet praktisch.
1: Dat is niet praktisch. Oké, okay. Ik hoop dat Leendert daar genoegen mee neemt. Ja. En hoeveel platen zijn er gemaakt voor Corduroy Records?
2: Weet je hemel.
1: Ja.
2: Nou, we hebben er een periode gezeten. Deden we heel veel dingen samen.
1: Ja.
2: Het is begonnen met Mommy's Soldier nou.
1: Ja, 81.
2: Nee, is niet waar. Nee. De Country Disco Train.
1: In 84.
2: Ja, dat was de eerste.
1: Ja.
2: Ja, dat klopt.
1: Dus jullie hebben, nou, ik denk wel een stuk of 5, 6 of zo.
2: Ja, een album en een western, country western album voor K-Tel. Dat bestaat niet meer, dat mag ik dus zeggen. En alles bij elkaar hebben we toch wel vrij veel opgenomen daar.
1: Ja. En de vraag staat nog open, door geen vraag. Corné, wil jij hem nog een keer laten horen?
0: Of, dat wil ik. Nee,
2: want we weten het antwoord.
0: Ja, ze hebben het antwoord. Okay. Ze hebben het antwoord.
2: Ja. Saskia.
3: Ja. Ja. Glennet Grace.
0: Glennet Grace. Oh,
3: Grace. Waarom? Okay. Ja. Omdat het is een beetje stil rond Glennet Grace.
2: De beste zanger.
3: En ik vind dat ze moeten aandacht krijgen die ze verdient. Want het is een topzanger.
0: Ze heeft net deze week een nieuwe plaat uitgebracht.
3: Nou,
0: net deze week.
1: Een soort Whitney Houston-achtig.
0: Een beetje Whitney Houston-achtig. Ja. Maar dat hangt aan haar broek natuurlijk. Niet helemaal terecht, want zij heeft zo'n geweldige stem.
1: Absoluut.
0: Zo'n geweldige goede zangeres.
3: Ja.
0: Dus misschien kunnen we hem zo meteen even pakken, Bart.
1: Ja, maar dat fix jij even, Glennet Grace. Het antwoord is Glennet Grace, maar de vraag. Wat was de vraag eigenlijk?
2: Wat wij zouden promoten.
1: Ja, dat was de vraag. Ja, we moesten even goed nadenken.
0: Ik wil een beetje wakker blijven, Jan. Show me, joh. Zeg, ik heb het over Jan. Maar Jan die heeft 1 echte grote favoriet van Saskia.
1: En dat is een fantastische plaat.
0: Vraag me niet waarom. Waarom, Jan?
1: Nou, die opbouw van die plaat is mooi. Ik vind die tekst geweldig. Als je verliefd bent op iemand, als je het ziet zitten met iemand en je hoort deze tekst, dan komt dit binnen als een mokerslag.
3: Kijk. Waar heb je het over?
1: Over Vraag me niet waarom. Van ABCD Records. Uit het jaar 2000.
3: Een superplaat. Eigen liedje.
1: Een superplaat.
2: Eigen liedje.
1: Waar ik destijds veel meer van verwacht had.
2: Wij ook.
1: Ja.
0: Ik stel voor dat we hem gaan draaien.
1: We gaan draaien.
0: Goed idee. Ja.

0: André Hazes. Geweldig. En ik meen het. Zeg Janneman.
1: Cornelis, dat ben ik.
0: Het tweede uur van de weekendborrel. We gaan een beetje afscheid nemen van Saskia en Serge.
1: Ja, want er komt een vraag binnen nog van de luisteraar. Die zegt, trainen jullie nog veel op Saskia en Serge? Sas.
2: We doen het rustig aan.
1: Rustig aan, dus het is geen geen nee.
3: Nee, we pikken nog de leuke dingen eruit.
1: Ja,
3: leuke
1: dingen. Zijn die leuke dingen die je doen, zingen jullie tegenwoordig, in plaats van de kleine dingen?
2: Ja.
0: Geweldig. De kleine dingen die je doet, die wil ik nog wel even draaien.
1: Ja, dat is een echt mooie plaats.
0: Zal ik even een stukje doen van Glennis Grace?
2: Ja,
0: die nieuwe
2: single.
0: Hebben jullie ook nog niet gehoord?
2: Nee.
0: Oké, wacht even hoor. Dit is hem, de nieuwe Glennis Grace.

0: Heeft hij jullie goedkeuring een beetje?
1: Ja, top.
0: Ja, mooi hè?
2: Ja, ja mooi.
0: Geweldig.
1: Veel Nile Rodgers hoor ik erin.
0: Ja. Ja. Nou, Rodgers van Chic.
3: Ja, absoluut.
0: Ja, toch? En ja, Sister Slash.
1: Mooi hoor.
3: Goeie plaat hier toch?
0: Ja, misschien moeten we een keer een show doen met Glennis, toch?
3: Ja, waarom niet?
0: Zoveel te vertellen, zoveel gedaan, zoveel goede liedjes.
1: Wat je doet.
2: Doen.
0: Ja, zeker gaan we doen. Ja. Dan gaan we tegen Glennis zeggen, dat komt door Saskia en Serge.
3: Ja, precies. Ja, precies. Want jullie hebben toch meerdere artiesten ook een beetje een vliegende vaart gegeven. Gerard Joling is altijd lovend over jullie in interviews.
2: Ja, maar dat is mijn buurjongetje.
3: Ja hoe was dat? Neem ons eens mee naar die tijd als je wil, Saskia. Jullie woonden bij hem in de straat.
2: Ja.
3: En jullie hadden telefoon, begrijp ik?
1: Nee, juist niet.
2: Oh. Nee, we hadden geen telefoon.
3: Jullie hadden geen telefoon.
1: We waren doorgebroken en het duurde 2 jaar voordat we telefoon zouden krijgen. Want dan moest je straat opengebroken enzovoort enzovoort. En Gerard zijn ouders hadden telefoon. Omdat Gerard zijn vader werkte bij de drukkerij in verband met de rouwkaart. Ik zal het snel vertellen. En Gerard kwam dan roepen, toen we doorgebroken waren, als er telefoon kwam uit Hilversum.
2: Ja. Oh, ja. Ja.
1: En dan zei Saskia,
2: telefoon!
1: Oh, ja. Jan Blazer aan de lijn.
2: Jan
3: Blazer. Om er even de naam te noemen.
0: Ja. Echt wat een geweldig verhaal. Geweldig. Zeg, wat gaan jullie in het weekend doen? Zijn er nog speciale plannen? Wordt het lekker relaxed?
3: Jij gaat koken, denk ik, Serge.
1: Ja, sowieso. Maar in Gorinchem zijn er op het ogenblik fantastische zomerfeesten.
2: Ja. Ja.
1: Met allemaal grote Nederlandse artiesten. En wij zijn uitgenodigd om daar aanwezig te zijn. Om gewoon lekker te luisteren en te kijken. En gezellig met de
3: elders. Jullie zijn echt de Gorinchemers geworden, denk ik, de laatste jaren.
2: Ja, we hebben daar ook veel opgetreden. Ook op het plein, waar nu al die feesten zijn. En het is leuk dat ze
1: leuke
2: dat dan,
1: plaats, leuke mensen.
2: Ons weer uitnodigen daarvoor. Dus we gaan lekker luisteren.
1: Met de vrienden. Hapje, drankje, een soort weekendborrel.
0: Ja, een soort weekendborrel. Ja. Het zijn de kleine dingen die je doet. Het zijn de kleine dingen doen. Jongens, applaus voor Saskia en Serge.
3: Dankjewel.
0: Supergezellig.

0: Ik zie een ster, ik zie een lach, ik zie een lieve lach. Dat is die van Ewout. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Corné. Nou, ik zie hetzelfde, hoor. Het nieuws dan, dat dan weer wel. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld, naar bijna 2000. Onder hen zijn 3 Nederlanders, een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die daar woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken waren de 3 los van elkaar in het rampgebied op de grens van Nepal en Tibet. In Tibet zijn er zo'n 600 vermisten. Het totaal aantal doden staat op 543. Verre de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Noorwegen kan de komende dagen afscheid nemen van de overleden koning Harald. De kist met zijn lichaam staat vanaf vanavond tot de dag van de uitvaart, 1 september, in de kapel van het Koninklijk Paleis in Oslo. Bij het paleis hebben al veel Nooren kaartjes met condolences achtergelaten en ook liggen er heel veel bloemen. Nooren in Nederland kunnen op afstand afscheid nemen in de Noorse Zeemanskerk in Rotterdam.
2: Nooren vinden dat fijn om dan hun verhaal samen te doen in een Noorse omgeving. En je kan niet even terug naar Noorwegen voor een paar uurtjes. Dat is te ver.
1: En de nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Hakon de 8e. Dinsdag legt Hakon de eed af voor het Noorse parlement. De koning heeft hetzelfde motto gekozen als zijn 3 voorgangers. Dat motto is alles voor Noorwegen. Dan een roeiberichtje. De wedstrijden van de 5e dag van de WK roeien in het Amsterdamse Bos worden na een kleine 2 uur uitstel weer hervat. Want het was heel slecht weer. De finales worden nu naar voren gehaald. En er raast een tropische storm over de Atlantische Oceaan. En die storm heeft van de weerdiensten de naam Dolly gekregen. Net een paar dagen dus na de dood van Dolly Parton. Puur toeval, zegt de Amerikaanse weerdienst die die namen uitdeelt. Want die stormnamen zijn voor het stormseizoen. Daarvoor zijn ze al vastgelegd. Dolly zal waarschijnlijk niet voor veel schade zorgen. De storm dan. De komende dagen neemt de storm alweer in kracht af. Het weer hier in Nederland. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Vannacht zijn er weer buien. Minima tussen 14 en 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig bij een graad of 22.
0: Pak nog een bitterbal. Ja. Lekker. Lekker. Lekker koud. Waar

0: Catapult al gedraaid met Remember September. Maar Jan, je weet het nog, hè? Dit is ook Catapult.
1: Ja, dit is een productie van Catapult uit Leiden en omgeving. The Liberation of Man and Love is Under Control.
2: Weekendborrel, tv-toppers van toen.
0: Ik heb een tv-topper en het was echt lachen, gieren, brullen met deze serie. Echt geweldig. Zal ik de tune laten horen? Even
3: ja, iets erover vertellen, Cornel?
0: Nou, iets erover vertellen. Volgens mij waren het een hoop Engelse militairen.
3: In het buitenland was het,
0: En daar zat een gast bij met een grote snor, weet je nog?
3: Ja, een hele grote mond.
0: En de andere, die was drag queen altijd.
3: Ja, dat klopt.
0: Oké, dit is hem. Luister goed.
4: Meet the gang, cause the boys are here. The boys to entertain you. With music and laughter to help you on your way. To raising the rafters with a hey, hey, hey. With songs and sketches and jokes old and new. With us about, you won't feel blue, so...
0: Welke tv-tune, welke tv-topper is dit? Dat is een hele goede vraag. Je antwoord is van harte welkom voor de rugzak van de weekendborrel. Geniet er nog maar even van, want eind december houdt het op, hè?
3: Ja, we zijn hier nog maar een paar maanden helaas. Tot 1 december. Ja.
0: Dan gaan we verkassen naar NPO. Welke tv-tune, welke tv-topper is dit? Dat is een hele goede vraag. Je antwoord is van harte welkom voor de rugzak van de weekendborrel. Geniet er nog maar even van, want eind december houdt het op, hè?
3: Ja, we zijn hier nog maar een paar maanden helaas. Tot 1 december.
0: Dan gaan we verkassen naar NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Oh, vrijdag.

0: maar bestel maar. Het is een beetje aan de late kant, maar nog steeds uit, een verhaal van Jan Paparazzi. En mijn, dat verhaal, dat gaat over
1: Dat gaat over de Chaplin Band met het nummer Il Villero. En met die plaat, Corné, gaan we terug naar de zomer van 1982... met de Limburgse groep de Chaplin Band. Maar het is een bijzondere groep geweest met een hele bijzondere historie. Ik neem je even mee. De groep die bestond uit een aantal mensen. Jimmy Solier stond erin, Willy Bronswaar zat erin. Jan Grela, Walter Nita, die in de jaren 80 ook nog een paar solo-singeltjes heeft gemaakt met weinig succes. En de broers John en Jo Bartels. En die broers, Corné, waren al actief in de Nederlandse muziek sinds de tweede helft van de jaren 60. Eerst was het John Bartels met zijn vader in het duo Bartels. En dat werd eind jaren 60 het trio Bartels, toen ook John Nagel erbij kwam. Even die mensen noemen, is altijd wel aardig als ze nog onder ons zijn, dat ze even genoemd worden op Radio 5. En toen maakten ze in de tweede helft van de jaren 60 een heel bijzonder plaatje bij Johnny Hoes in Weert op het Telstar-label. En die plaat heet Mijn oom heeft een seksboutique.
2: Mijn oom, die heeft een seksboutique. Men koopt er allerhand voor de wet, de gymnastiek. Je kunt er echt van alles krijgen.
1: Ja, kijk, Corné, er zit een waar gebeurd verhaal achter deze plaat. Mijn oom heeft een seksboutique. Eind jaren 60 was het een andere tijd, Corné, anders dan nu. En toen zag je dit soort winkels steeds vaker in het straatbeeld verschijnen. En in Maastricht, op een lagere school, waar de paters les gaven, stond op een gegeven moment tegenover de school een winkel met dit soort attributen die daar verkocht werden. En zogenaamde seksboutique, zoals dat toen heette. En een van die paters was pater Krekelberg. En die vond het zo aanstootgevend dat hij op een bepaalde dag een baksteen door de ruit van die seksboutique gooide. Uit woede. En daar hebben deze jongens dit nummer over gemaakt. Waar gebeurt dus? Mijn oom heeft een seksboutique van het trio Bartels. Nou, midden jaren 70 is het ook weer een andere tijd. En dan besluiten de broers Jo en John Bartels discomuziek te gaan maken. En met succes, want ze maken een single die heet Let's Have a Party. En die komt in het voorjaar van 1977, in die feestelijke maand januari, in de top 40 terecht en haalt daar een 24e plaats. Dus deze plaat. Chaplin Band. Weer heel anders dan de plaat die ze dus in de jaren 60 maakten. De Chaplin Band met Let's Have a Party. En ze maken als Chaplin Band een aantal plaatjes met wisselend succes, tot ze dan in 1982 een Italiaans nummer horen. En dat wordt gezongen door Lucio Battisti. Lucio Battisti. En dat nummer heet Il Villero. En dat is dit nummer.
3: Il Villero va.
1: Kijk, dit nummer, het Italiaanse nummer, dat vinden ze een geweldig nummer. Deze jongens van de Chaplin Band. En ze besluiten het ook op te gaan nemen. En discjockey Frits Spits, toen van de populaire Avondspits, draait het in de zomer van 1982 iedere avond in zijn razend populaire programma De Avondspits. En als hij in de zomer op vakantie is, dan draait zijn vervanger, de legendarische Tom Blomberg, Halletje de Hallo, hem ook iedere dag tussen 6 en 7 op Radio 3, het toenmalige Hilversum 3. Nou, en op 19 juni 1982 komt de plaat de top 40 in. En wordt het weken daarna wordt het een echte zomerhit. En dat komt natuurlijk, en dat is best wel bijzonder, in die tijd ook een 12-inch versie komt ervan. Een van de eerste 12-inch versies die er gemaakt zijn in Nederland is gemaakt door de Chaplin Band met Il Villero. En Il Villero, Corné, dat betekent het zeilschip in Italië. En je ziet de boot eigenlijk in gedachten voortgestuwd door de wind, de hoge golven trotseren, het ultieme zomer- en vrijheidsgevoel uit 1982. Samengevat is een stuwende melodie waarbij de zon eigenlijk altijd in gedachten blijft schijnen, erbij aanwezig, uitgevoerd door een band uit Limburg die voor een deel ook hun muzikale wortels hebben in de Nederlandstalige muziek in de jaren 60. De legendarische Chaplin Band met deze fantastische zomerhit van 44 lange jaren geleden. Dit is Il Villero.

0: prachtig, hè? Je ziet het gaan. Het zeilschip voortgestuwd door de hoge golven, de witte schuimkoppen... Ja. En de altijd brandende zon in Italië. Il Voliero, het zeilschip van de Chaplin Band.
1: Zitten wij erop op het zeilschip?
0: Ik mag het wel hopen.
1: Met een wijntje, erbij.
2: Weekendborrel, tv-toppers van toen.
0: Ja, Janneke, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Waar hebben we contact met Janneke? In welke plaats?
3: Leiden.
0: In Leiden, de sleutelstad van Nederland.
3: Ja, de sleutelstad van Leiden.
0: Waar over een week of
3: van Nederland.
0: Ja, over een week of zes hebben we het grootste Leidens ontzet wordt gevierd op 3 oktober.
3: 3 oktober, dat
0: ja,
3: klopt.
0: Inderdaad. Hey, en Janneke, ik vraag het maar gelijk op de vrouw af in dit geval. Wat is volgens jou de oplossing van de tv-topper van toen?
3: Oh, moeder, wat is het heet?
4: Elephants, Mr. Lardy Dog on a Greyhound, is incorrigible mimics. You show them what to do, they follow suit. We is going to play a little game of foot in the noose.
0: Janneke, dat was inderdaad het juiste antwoord. Gefeliciteerd, je krijgt een prachtige rugzak van, van de weekendborrel.
3: We hebben er een stuk of... Daar is mijn man heel blij mee.
1: Ja, echt wel geweldig.
0: Jij minder, begrijp ik.
3: Ja, ik win het, maar
1: hij is er blij mee.
0: Dat is het belangrijkste.
1: Helemaal goed. Hey, Janneke, gefeliciteerd aan een fijn weekend.
3: Ja, dankjewel. Jullie ook.
0: Doei.
1: Tot slot heb ik nog een appje van Peter Lafeber voor de Deutsche Dijenkletser. Die is van Demis Roussos. Heel fijn weekend allemaal. Bye bye.
5: Der Deutsche Dijenkletser.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Ieder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
0: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
7: Morgen zijn we er weer met een nieuw seizoen van Beste Zangers. Met in de eerste aflevering Clouseau, die bezongen wordt door hun muzikale collega's Yves Berendsen, Django McCoy, Busy, Desiree, Fee Klaassen en Zoe Levi. Kijken dus, Beste Zangers, morgen om 21:50 bij Avrotros op NPO 1.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
12: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
11: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
13: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 6 uur, Ewout de Jong is hier met het nieuws. Goedenavond.
15: Goedenavond, Simone. Partijleider Klaver van Pro vindt dat het kabinet er een potje van maakt bij de gesprekken over de Prinsjesdagbegroting. Het kabinet heeft daarvoor de steun nodig van de oppositiepartijen, maar is het ook onderling niet eens. D66 en CDA willen Pro tegemoetkomen in hun wens om de bezuinigingen op allerlei uitkeringen terug te draaien. Maar dat ziet de VVD niet zitten. Pro-leider Klaver noemt het een crisis.
16: Als je vandaag had gewoon de begroting vastgesteld moeten worden. En die moet naar de Raad van State. Ik kan mij niet herinneren dat dat hier eerder zo is gebeurd. Dat het zo op het allerlaatste moment is aangekomen. En daar ligt een groot conflict onder. Ja, en dat zat ingebakken in dit minderheidskabinet.
15: Premier Jette zegt dat er helemaal geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. aantal vermisten in Nepal is bijgesteld naar bijna 2000. Meer dan 500 mensen overleefden de vloedgolf niet. Reddingswerkers moesten hun werk even stoppen toen een nieuw bergmeer overstroomde. Maar volgens correspondent Davy Boerema zijn ze intussen wel weer op zoek naar overlevenden.
17: Het is afwachten. Wat ik wel de afgelopen dagen hoorde van wetenschappers, dat ze niet verwachten dat het nog een keer zo groot gaat zijn. Het was ook echt uitzonderlijk, hè, de hoeveelheid die en de kracht waarmee dat water toe vrij kwam. Maar ik denk ook dat het eerlijke antwoord is dat niemand het nu echt zeker weet.
15: Onder de vermisten zijn ook 3 Nederlanders. Tientallen mensen kunnen een stadionverbod verwachten van Feyenoord. De club denkt dat ze betrokken waren bij het vuurwerkincident bij de uitwedstrijd tegen Cambuur afgelopen weekend. Ook mensen die hielpen bij het afsteken of bivakmutsen droegen krijgen een straf. En de sluizen bij het Twentekanaal in Eefde gaan weer af en toe open. Het geeft in ieder geval 2 schepen die daar al weken opgesloten waren, gaf dat de kans om de IJssel op te varen, zegt de Rijkswaterstaat tegen verslaggever Danny Simons.
18: Ja, wel gelukkig is de waterstand weer zo dat we nu weer proberen langzaam op te starten om de scheepvaart voor Twentekanaal weer begaanbaar te maken.
19: Op dit moment horen we geluid op de achtergrond. Wat is dat?
18: Dat is het teken dat de sluisdeur dicht is en dat het schutproces gaat beginnen.
15: In juli stopte Rijkswaterstaat met het schutten van de sluis bij Eefde. Bij dat schutten stroomt veel water uit het kanaal de IJssel in. Door de lage waterstand kon dat niet goed worden aangevuld. Het weer vanavond geleidelijk droog. Vannacht weer buien, minima tussen 14 en 17 graden. Morgen weer wisselvallig bij een graad of 22. En ook de dagen daarna is het wisselvallig zomerweer.
13: De avondstart. Simone Walraven.

0: Yeah, Jackie Wilson, your love keeps lifting me higher and higher. Nou, dat doen wij hopelijk ook met onze liefde voor muziek. Van harte welkom. Je bent aanbeland op je vrijdagavond. En dat betekent een weldaad aan swingende evergreens hier op NPO Radio 5. Ik zit in de studio met een jonge god, regisseur Jonathan. Hij begint helemaal te stralen. Een jonge god. We zijn echt heel erg melig. Jonathan is tegendraads. Ik sta niet in voor de gevolgen, maar zometeen nemen we wel de weg naar Utopia in de catacombe der vergetelheid. Jimmy Bohorn spert het op de dansvloer. En bij de Kliekjesdrieling heb ik een hele vroege opname die Quincy Jones heeft gedirigeerd. Maar eerst...
1: Avondspreuk.
0: Paul Weller heeft gezegd... You can't live a lie. You have to follow your heart. Je kan niet leven in een leugen. Je moet je hart volgen. Heb jij een idee voor een mooi plaatje bij deze uitspraak? Dan hoor ik het graag via de NPO.

0: Van Luther Vandross, Never Too Much. Daarvoor Van Morrison, Jackie Wilson Said.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef de entertainmentindustrie wonderlijk genoeg op veel plaatsen gewoon doordraaien. Zo ook in Hollywood. Er was natuurlijk veel behoefte om alle ellende even te kunnen vergeten. Ook al was het maar voor anderhalf uur. Want zo lang duurt de muzikale komedie Road to Utopia met Bob Hope, Bing Crosby en Dorothy L'Amour.
2: Yes, it's more Socko than Morocco. It's zanier than Zanzibar and zingier than Singapore. And if you think it's cold up in them thar hills, wait until Dorothy turns on the heat.
0: Deze film werd gemaakt tijdens de oorlog, maar kwam pas in de bioscoop in 1946. En er zit een liedje in dat een groot succes werd dat jaar voor Johnny Mercer en de Pied Pipers. Je hoort het nu, Personality.

Of tegels op kurk of laminaat ligt. Dance across the floor. En er komt zoveel prachtigs binnen voor bij de avondspreuk van Paul Weller. Je kan niet leven in een leugen, je moet je hart volgen. Blijf je ideeën sturen via de NPO Luisterapp. Ik ga er zo eentje van draaien. Maar eerst is hier Bertolf. Still have you.

0: Journey, Don't Stop Believing. En het is tijd voor...
1: Klikjesdrieling.
0: Want wij zijn nogal van de muzikale fragmentjes hier bij de avondstart. En soms komt er eentje voorbij die naar meer smaakt. Zoals laatst bij Big Maybelle. Die lieten we horen bij een van de vele coverversies van Whole Lotta Shakin' Goin' On. Het origineel is van haar. En het leuke is, die opnamesessie die vond plaats in 1955. En weet je wie de dirigent was? En de arrangementen had gemaakt? Quincy Jones! En op deze opname hoor je hoe het eerst even fout gaat. En dan hoor je Quincy zeggen, take two.
2: 21 drums on old beast. Old beast, I don't know what I say. I'm talking about me, I always say old beast into old bass. I don't know what I mean.
3: Take two.
2: 21 drums on a whole bass horn. And some

Train. En hoe dat verder met de buren is gegaan, ik heb geen flauw idee. You're the One for Me, aangevraagd door René uit Amsterdam. Hij wilde eigenlijk de extended single versie horen, want dat was zijn eerste vinyltje. Kocht hij van zijn zak geld, maar die duurt 10 minuten, dus die hou je te goed, René. Daarvoor hoorde je Queen met Brian May op de leadzang. Hij heeft het ook geschreven en hij kon er helemaal zijn astrofysische ei in kwijt. Zo dol is hij op alles wat met de ruimte te maken heeft. 39, speciaal voor Tanja uit Venlo. De grootste Queen-fan die er op deze planeet rondloopt, schrijft ze. Nou, super dank voor alle zalige verzoekjes. Blijf ze vooral sturen via de NPO Luisterapp, want ze kunnen zomaar plots voorbij komen hier bij de avondstuk.

0: van de Blue Eyed Soul, Robert Palmer. Hij was verliefd op de muziek van Marvin Gaye. En dat voel je in deze vertolking van Mercy, Mercy Me and I Want You. Daarvoor TZ, Ma Bellamy.
1: De avondspreuk.
0: Paul Weller heeft gezegd: je kan niet leven in een leugen, je moet je hart volgen. Nou, dank voor het meedenken. Wij gaan voor een fijne van Soul Sister. The Way to Your Heart.

0: dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
1: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister app.
2: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
3: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5.
2: De theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
3: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Hallo,

0: Speelbewust 18+.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Morgen zijn we er weer met een nieuw seizoen van Beste Zangers. Met in de eerste aflevering Clouseau, die bezongen wordt door hun muzikale collega's Yves Berendsen, Django McCoy, Busy, Desiree, Fee Klaassen en Zoe Levi. Kijken dus, Beste Zangers, morgen om 21:30 bij Avrotros op NPO 1.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: 7 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstands.

0: norm over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
1: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
0: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen bij de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel, want ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog. Er vallen stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Maar die buien trekken wel via het oosten het land uit. Vanavond wordt het dan droog. Vannacht volgen opnieuw buien. En het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral buien in de middag. En dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: De avondstart. Simone Walraad.

0: kwam uit in 1985. En in datzelfde jaar speelde Rick James mee in een van de meest populaire televisieseries van die tijd, The A-Team. Slimme zet.
1: I love it when a plan comes together.
0: Van harte welkom terug. Dit is je vrijdagavond start. Zometeen hoor je over het bezoek van onze avondster Johnny Cash aan Nederland. Er is vandaag een nieuw album uitgekomen van Prince. Timeless heet het, met liedjes uit de kluis. Daar gaan we iets van draaien. En onze huisband heeft hier iets heel feestelijks gecomponeerd voor de notenkraker. Laat je telefoontje maar vast op. We gaan door met Marlene Shaw en haar weergeloze versie van California Soul.

0: catacombe der vergetelheid.
1: Stretch, why did you do it? Brengt ons bij de catacombe der vergetelheid. En ik herinner het me als de dag van gisteren. Jaren en jaren geleden stelde een collega-dj mij de vraag... Hey Simone, ken jij de band Daryl Ann? Ik zeg, Daryl who? Ja, zegt hij, Daryl Ann, uit Ermelo. Ermelo? Ja, met Anne Soldaat. Anne Soldaat? Ja, zegt hij, ze zijn echt geweldig. Nou, dat klopt helemaal, maar je hoort ze nooit op de radio. Bij deze Summer Days.

0: Jimmy Reffin, What Becomes of the Broken Hearted?
1: De Avondster.
0: In 1990 komt Johnny Cash naar Nederland. Niet naar Ahoy of Carré, maar naar het Tialfstadion in Heerenveen. Het concert is dan al twee keer uitgesteld vanwege gezondheidsproblemen van Cash. Maar op 27 oktober, dan is hij er eindelijk. En ruim 4000 mensen zijn in extase om in het gezelschap te kunnen verkeren van de Man in Black. Cash is dan 58, zit niet in de beste periode van zijn carrière. Het toeren valt hem fysiek zwaar. Af en toe heeft hij last van hoestbuien. En dan moet zijn vrouw June Carter en de rest van de familie de show van hem overnemen. Maar als Johnny Cash er staat, dan staat hij er ook. Leuke anekdote. Na afloop van dat optreden in Heerenveen hebben ze allemaal ontzettende honger. Dus er wordt eten geregeld. Geen champagne, geen caviar, geen luxe diner. Nee, een van de grootste sterren uit de muziekgeschiedenis die wil dat er gewoon even een snackbar wordt gebeld. En de bestelling is 20 halve kippen en voor 20 gulden aan patat. En volgens de organisator was de complete familie Cash er dolblij mee. Een paar jaar later begint Johnny samen met producer Rick Rubin aan zijn zwanenzang, The American Recordings. 6 albums vol met liedjes die Cash hebben geïnspireerd, waaronder deze van Bruce Springsteen, Further Up on the Road.

brother, I don't know. But I got this fever burning in my soul.

Rolls-Royce. Is It Love You're After? Met op zang de geweldige Gwen Dickey, die 2 jaar geleden nog nieuwe muziek heeft uitgebracht, hè? Zullen we even luisteren?

wat klinkt ze nog goed. 70 jaar is ze daar. Inmiddels 72. Go Gwen! Ben helemaal gebiologeerd. Een heel ander koekje, dat is de hint van onze huisband. Oh, zo meteen. Het hele fragment maak je borst maar nat. Kun je meedingen naar de

Heerlijk, die toeters allemaal. Blood, Sweat and Tears, More and More brengt ons bij een nieuwe uitdaging. Voor jou klaargestoomd in onze huis bent. Het is een hele bekende evergreen. Ik moet zeggen, ik ben nu al fan van hun versie. Ik ben alleen op zoek naar de titel van dit bekende liedje. En als jij het weet, dan maak je kans op onze sleutelhanger. Je hoeft alleen maar even te bellen. 0800 3000 555. En ik hoop je zo...

0: met de avondstart. Met wie spreek ik?
1: Met Wim.
0: Dag Wim, vertel het maar.
1: Heaven must be an angel.
0: Ja, bijna. Heaven.
1: Missing an angel.
0: Ja! Geweldig. Gefeliciteerd Wim, blijf alsjeblieft even aan de lijn. Ik ga nu het heerlijke origineel voor je draaien. Dank voor het bellen.
1: Dankjewel,
0: Miss Warren.
1: Hoi. Dag.

Michael McDonald samen met Patti LaBelle. Ik zat net even te bellen met de Prince professor, de Nederlandse Angelo Schifano. En hij vertelde mij dat 10 jaar na het overlijden van Prince er nog altijd nieuwe muziek uitkomt van hem. Vandaag is het album Timeless uitgekomen. Met 10 niet eerder uitgebrachte opnames uit verschillende periodes die bijna de hele carrière van Prince beslaan. Ik heb hier een nummer daarvan dat een overblijfsel is van de talloze liedjes die hij opnam voor zijn debuutalbum For You. Daar is ontzettend veel van blijven liggen, waaronder deze I Am You.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
6: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
5: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
6: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
8: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
14: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement. Woehoe!
17: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: Het is 8:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 2 van de 3 Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact met hen geweest. De 2 zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze horen bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De 3e vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die er al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
0: Voordat we begonnen te stremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven. Zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten. Zodat ze hier niet opgesloten zouden.
18: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. Maar in het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwendubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
19: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is. Want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend. En het is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
18: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Morgen vallen de buien vooral in de middag bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
20: De avond van 5. Jeroen Snel.

The Lonely Boy. Andrew Gold. Gevoelig liedje over een jongetje dat zich een beetje aan de kant gezet voelt door de geboorte van zijn zusje. En opvallend, hoewel de tekst al heel veel overeenkomsten lijkt te vertonen met Andrew Gold's eigen jeugd, heeft hij altijd ontkend dat het autobiografisch is.

0: Het is vrijdagavond, 8:10. Fijn dat je luistert naar de avond van 5. Het is 28 augustus 2026. Het is de dag dat de wereld afscheid neemt van de koning van Noorwegen, koning Harald. Hij stierf vanochtend vroeg op 89-jarige leeftijd. Indrukwekkend om te zien dat duizenden Noren bloemen legden bij het Koninklijk Paleis in Oslo vandaag. Mijn indruk, en die van velen, is dat koning Harald toch een zeer geliefd en zachtaardige man was. Volop gerespecteerd door het Noorse volk. Zijn koning Hakon is nu koning. Of zijn zoon, moet ik zeggen, Hakon. Hakon de achtste, hè, zo heet hij. Nou, dat was nieuws van vandaag. Net als, ja, iets van heel andere orde, de felle regenbuien vanmiddag over het land. Zo. Van zuidwest naar noordoost-Nederland ging even heftig tekeer met lichtflitsen. Het werd gewoon donker. Ik moest thuis de lampen aandoen. Nou, ik zou zeggen, blijf vanavond lekker binnen. Marielle is er vanavond. Fijn dat je er bent.
1: Dank je, Jeroen.
0: Ja, ja. Je straalt helemaal. Ja, nu doe je dat altijd wel, hoor, moet ik zeggen.
1: Ik vind het heel leuk. Om hier te zijn. Dus vandaar. Ja.
0: Gezellig, ja. Nou ja, wij gaan 3 uur lang lekkere muziek draaien. En ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Af en toe een spelletje. Zometeen het spelletje Wat mis je? En natuurlijk over een uurtje de Friday Night Fever. Nou, voor nu even terug naar 1969. De Swinging Soul Machine en Stop the Machine. Het nummer kwam uit 1969, zoals gezegd. Van de Rotterdamse band.

0: George Michael, hè? Cowboys and Angels. Een heel persoonlijk nummer waarin George terugkijkt op een onmogelijke liefde en een ingewikkelde driehoeksverhouding. Tot de laatste toon. Het is een van de bekendste schepen van Nederland, maar het ligt nog maar heel even op zijn vertrouwde plek in het water bij de Bataviawerf in Lelystad. Alleen dit weekend is de Batavia daar nog te zien. Daarna begint voor het iconische schip een unieke en spannende operatie, want de Batavia gaat dit najaar definitief aan land als eerste zichtbare stap in de vernieuwing van Museum Batavialand. Robert Waagmeester, woordvoerder van het museum, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, waarom is besloten dat de Batavia nu echt aan land moet komen?
1: Ja, het schip is inmiddels al 41 jaar oud. En dit soort schepen gingen in de 17e eeuw zo'n 15 tot 25 jaar mee. En dan waren ze ook echt op. Ja. Dus ja, het behoud van het schip op lange termijn willen we zeker stellen. En daardoor heeft hij groot onderhoud nodig. En dat kan alleen op het land en niet in het water.
0: Dat snap ik. En daarna blijft hij op het land? Of?
1: Ja, in principe blijft hij op het land. Ten eerste omdat we bezig zijn met de grootschalige vernieuwing van het museum. Dus eigenlijk is het schip het eerste bouwsteentje van het museum. Dus daarom blijft hij op het land. En het is ontzettend duur om hem van het water naar het land te zetten. Dus dat willen we niet nog een keer doen.
0: Nee, dat lijkt me een hele ingewikkelde operatie. Maar zover is het nog niet. Dit weekend is eigenlijk het laatste moment dat je nog de Batavia dan op het water kan bezoeken. En daarna gaat hij nog een soort van reis maken naar Amsterdam.
1: Ja, ja, het schip moet naar Amsterdam omdat hij daar in een droogdok moet. Daar wordt hij op een stoel gezet. Dat is zo'n houdertje die je ook op van die kleine scheepsmodelletjes ziet. Maar dan is hij 87 ton zwaar. Dus daar moet hij naar Amsterdam. En dan maakt hij nog op 19 september een mooie reis naartoe over het Markermeer en over het IJ. Dan op 1 oktober komt hij dan terug in Lelystad.
0: Maar hoe komt hij dan terug?
1: In Amsterdam wordt hij op zo'n stoel gezet.
0: Ja.
1: En die wordt op een ponton gezet.
0: Ah.
1: En het ponton wordt dan teruggevaren. Dus 19 september zal de laatste keer zijn dat het schip echt in het water ligt.
0: Ja, ja, dan is het moment om met drones en fototoestellen klaar te staan natuurlijk.
1: Ja, of een mooi terrasje pakken ergens onderweg.
0: Ja, ja, zeker. Verwacht je veel mensen dit weekend?
1: Ik verwacht het wel.
0: Ja.
1: Ik zal het even afwachten, ook met het weer. Maar het is echt nu of nooit. Dus ik hoop wel heel veel mensen te zien.
0: Ja, door alle jaren heen heeft de Batavia toch heel veel emoties opgeroepen, hè? En het brengt ons altijd weer terug in onze vaderlandse geschiedenis.
1: Ja, nou, ik denk dat twee oorzaken heeft. Ten eerste, het is een reconstructie van een schip waar een muiterij op is geweest. Dat is in de 17e eeuw een heel beroemd verhaal. Heel veel mensen vermoord. Echt een psychologische wreedheid heeft daar plaatsgevonden. En tegelijkertijd is het natuurlijk, ja, het is het grootste 17e eeuwse reconstructie van een schip ter wereld.
0: Ja.
1: Als je er naar kijkt, als je er rondloopt, ja, dan voel en ruik je de geschiedenis. Ja, het is altijd heel bijzonder om te zien en te voelen.
0: Ja, Museum Batavialand gaat een nieuwe fase in. Wat kunnen we nog meer verwachten van jullie?
1: Nou ja, we gaan, zoals gezegd, het eerste bouwsteentje is de Batavia die op land komt. De komende jaar zullen we daar omheen andere gebouwen maken. Nieuwe entree, nieuwe tentoonstellingen. En ondertussen zullen we ook het schip gaan onderhouden. Dus dat zal ook heel leuk worden, waarin je het schip steeds beter ziet worden, steeds verbeterd. Dus het zal een dynamische fase worden. Maar het schip proberen we zo snel mogelijk weer bezoekbaar te maken.
0: Dus jullie blijven eigenlijk alle tijd wel open?
1: Ja, zoveel mogelijk geopend waar het kan.
0: Alleen als je dan na het weekend, vanaf 19 september naar de werf komt, dan is het daar heel leeg.
1: Ja, we zijn wel geopend. We hebben ook nog tentoonstellingen en oude scheepswrakken.
0: Ja.
1: Maar de Batavia die zal je dan even niet kunnen bezoeken, nee.
0: Tot 2 oktober, ja.
1: Ja.
0: Nou, bedankt Robert Waagmeester van het Museum Batavialand. Ik zou zeggen heel veel succes. En ik hoop je in de toekomst nog eens te spreken over met een update.
1: Ja, nou, kom ik graag doen.
0: Oké. Bedankt. Fijne avond, hè?
1: Fijne avond.
0: Oké, dag Robert. Hai.

0: Adriaan Persons, ooit bekend geworden door zijn deelname aan het programma X-Factor. Daar schopte hij tot de halve finales. En een andere jij is zijn nieuwste single. Het gaat over gebroken liefde, dat mag duidelijk zijn, hè, met een herkenbare gedachte. Als jij niet meer bij mij wilt zijn, nou, dan zoek ik gewoon iemand die op je lijkt. Met dezelfde lach, hetzelfde lijf, maar hopelijk wel iemand die van me blijft houden. Nou, neem van mij aan, dat werkt allemaal niet. Je moet nooit op zoek gaan naar zeg maar een lookalike van je ex. Dat valt altijd tegen en dat werkt niet. Dus tot zover deze dienstmededeling en daarmee is het 20:30.
1: Wat mis je?
0: En dat betekent dat we de opgave even gaan afspelen van wat mis je? Want wat is er nou lekkerder dan op vrijdagavond die geweldige Evergreens mee te zingen? Moet je wel weten hoe de tekst gaat, hè, van een liedje. Dus ik zou zeggen, luister goed naar het fragment. Zing gewoon mee en zing vooral door. Want dan spreek of zing je de tekst uit waar het om gaat. Wat eigenlijk het antwoord is van ons spelletje. Ik zou zeggen, let op, komt-ie aan. Ga die wereld uit, 1 seconde.
2: Ga die wereld uit, 1 seconde. En rij snel door.
0: Ja, nou, ik zou zeggen, veel succes. Frank Boeien, Kronenburg Park, dat is allemaal geen geheim en verrassing. Maar hoe gaat het liedje verder? Ik zou zeggen, laat je antwoorden achter op de app van NPO Luister. Bellen we jou over 3 kwartier ongeveer, als je dat goed vindt. En dan even lekker babbelen hier in de uitzending. En dan even dat fragment meezingen of doorzingen of doorpraten mag ook. Maar dan willen we even de tekst horen in ieder geval. Kom je met een goede tekst, dan wil je zomaar die hele leuke avond van 5 waterfles. Dus ik zou zeggen, laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. Stevie Wonder is dit, hè? And I was made to love her.

Je hoort herkenbare klanken van Tracy Chapman, Talking About a Revolution. Nummer uit 1988. Het is een lied over sociale ongelijkheid, over mensen die weinig hebben en dromen van verandering. Tracy Chapman schreef het nummer opvallend genoeg al op de middelbare school. Je hoort herkenbare klanken van Tracy Chapman, Talking About a Revolution. Nummer uit 1988. Het is een lied over sociale ongelijkheid, over mensen die weinig hebben en dromen van verandering. Tracy Chapman schreef het nummer opvallend genoeg al op de middelbare school, geïnspireerd door haar eigen ervaringen

1988 verscheen haar indrukwekkende debuutalbum. Hoewel Tracy Chapman nooit een artiest is geweest die voortdurend in een schijnwerper stond, bleef haar muziek altijd maatschappelijk relevant. Nou, dit nummer werd later in 2016 nog eens gebruikt bij de Amerikaanse verkiezingscampagne van Bernie Sanders. Tegenwoordig met Trump zien heel veel artiesten dat soort acties niet meer zitten. Maar toen kon dat nog in 2016. Nou, ga er even goed voor zitten. We gaan terug naar 1988. Van dat debuutalbum is hier Tracy Chapman. And talking about a revolution.

0: aanstaande maandag 31 augustus. De muziek van de zomer.
1: La música del verano.
0: We sluiten de zomerweken op NPO Radio 5 af met de zonnigste muziek.
2: Questa è la musica dell'estate.
0: Aanstaande maandag 31 augustus.
2: Die muziek des zomers.
0: De hele dag.
1: En NPO Radio 5.

In Tjaat worden mensen met lepra vaak te laat geholpen, wat leidt tot blijvende handicaps. Ze worden verstoten uit hun gemeenschap en hebben geen toegang tot onderwijs, werk of openbare ruimtes. Dit maakt hun leven zwaar en vol beperkingen. Daar wil EO met de Daad verandering in brengen. We trainen zorgverleners om lepra sneller te herkennen, bieden medicijnen en operaties en zorgen ervoor dat mensen weer mee kunnen doen in de samenleving. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/tjaat.

0: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
1: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
0: Of,
2: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
0: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
3: Morgen zijn we er weer met een nieuw seizoen van Beste Zangers. Met in de eerste aflevering Clouseau, die bezongen wordt door hun muzikale collega's Yves Berendsen, Django McCoy, Busy, Desiree, V. Klaassen en Zoe Levi. Kijken dus, Beste Zangers, morgen om 9:50 bij Avrotros op NPO 1.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
9: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
11: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister app.
12: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: 9 uur, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt de organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Creton.
14: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. Weet nog niet precies wanneer.
13: Harald's opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
15: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3de keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die 2 ploegen om brons.
13: Het weer dan nog. De buien trekken het land uit. Maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend is het een tijdje droog. Maar in de middag opnieuw regen. En dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
12: De avond van 5. Jeroen Snel.

De inspiratie van het liedje kwam van de rellen in Detroit. Jaren 60, waar gebouwen die niet waren verwoest het woord soul op de gevel hadden staan. Tekstschrijver Isaac Hayes zag daarin een symbool van trots en veerkracht. Welkom terug, fijn dat je luistert. De avond van 5 en het is vrijdagavond. Dat betekent dat we even na 9:30 helemaal losgaan. Voor de Friday Night Fever. Om 9:30 gaat de dansvloer open voor jouw dansplaat. Dus laat mij even weten wat jouw favoriete dansplaat was ooit. Mag recent zijn, mag jaren 90 zijn, 80, 70, 60. Als het maar een lekkere dansplaat is om het weekend samen mee in te luiden. Laat het even achter op de app van NPO Luister. En wie weet, altijd leuk, extraatje als je nog een leuk verhaal erbij hebt. Over jouw vrijdagavond, hoe je naar je plaatselijke discotheek ging. Of misschien herinner je nog de klasseavond van wel eer. Ik ben benieuwd. Maar laat je suggestie achter op de app van NPO Luister. Verder spelen we straks natuurlijk Wat mis je? En wie weet heb ik jou straks aan de lijn. Maar eerst nog even naar 1930.

0: Fladdert hij weg, deze Engelsman in New York. Sting. Ja, hij schreef het nummer Sting over de flamboyante schrijver en acteur Quentin Crisp, die van Londen inderdaad naar New York verhuisde. 1988 alweer. Daarvoor My Music met Lodgins en Messina uit 1973. Het is 13 minuten over 9.
1: Wat mis je?
0: Drie kwartier geleden hadden we het fragment van Wat mis je? Het liedje om door te zingen van Frank Boeien in Kronenburg Park. Aan de telefoon, naamgenoot Jeroen. Goedenavond, hallo.
2: Ja, goedenavond Jeroen.
0: Waar bel je vandaan vanavond?
2: Nou, nu van de camping in Lemelerveld.
0: Lemelerveld, dat is Overijssel bij... Ja,
2: bij Dalfsen.
0: Ja, leuk.
2: Ja.
0: Nou ja, leuk.
2: Ja, lekker.
0: Heb je de regen al gehad vandaag? Denk het.
2: Ja, wat. Maar weet je, we plannen onze activiteit altijd om de buien heen. We hebben vanochtend gewandeld, toen was het droog.
0: Ja, heel slim. En het blijft nu wel aardig, hè, de komende dagen. Want ik weet niet hoe lang je nog blijft.
2: Nog een week.
0: Nou, heerlijk, heerlijk. Nou, ik zou zeggen, geniet van de komende week. Een drie kwartier geleden hadden we dat fragment en je dacht, dat lukt me wel om mee te zingen.
2: Ja, nou, zingen dat durf ik niet helemaal te proberen.
0: Ah, doe ze gooi, joh.
2: 1 seconde en kijk goed rond in ons paradijs en vraag niet naar de weg, want iedereen is de weg kwijt, zoiets.
0: Ja, dat gaat best wel aardig. Nou, ik laat toch het fragment nog even horen en dan doe gezellig mee en dan hoop ik dat ik toch de woorden ga horen die we willen horen. Komt-ie aan.
2: Ja. Door die wereld uit.
0: Ja,
2: ga die wereld
0: goed zo hoor.
2: Uit.
0: Heel goed. Je bent er al.
2: 1 seconde.
0: Nee, kijk, doe nog een keer. Ja, die wereldtijd. Nou, die woorden wilden we eigenlijk horen. En dat heb je helemaal goed gedaan. Jij wint de waterfles. Altijd handig voor op de camping.
2: Ja. Ja, zeker.
0: Nou, je had hem nog niet, hoop ik.
2: Nee, we hadden nog niet. Het is altijd handig voor het wandelen.
0: Ja, nee, zeker weten. Dus die komt jouw kant op. Blijf even hangen. Dan gaat Marielle jouw thuisadres even noteren. En draaien wij voor jou en voor iedereen op de camping die dat maar wil horen, de Frank Boeien groep. Ben je een beetje fan van ze? Heb je het meegemaakt in 1985?
2: Ja, ik heb meegemaakt. We hebben zelf ook in Nijmegen gewoond. Dus ik ken het Kronenburger Park wel. We zijn laatst nog naar een concert geweest. Dan moet ik wel zeggen, hij wordt wel steeds moeilijker verstaanbaar. Maar dat is weer een ander probleem. Ja.
0: Maar toch, Frank Boeien, een icoon zou je kunnen zeggen.
2: Ja, zeker. Zonder meer.
0: En jij hebt het goed gedaan, Jeroen.
2: Dankjewel.
0: Bedankt, blijf even hangen.
2: Ja, doe ik.
0: Oké, bye bye.

On My Soul, nieuwste nummer van Bruno Mars. Heerlijk nummer, perfect voor de vrijdagavond. Eigenlijk een mooie opmaat naar de Friday Night Fever. Heb je nou een lekkere dansplaat die je graag wil horen? Laat het even weten op de app van NPO Luister. En wist je dat Bruno Mars eigenlijk Peter Gene Hernandez heet? Zijn vader gaf hem als kind de bijnaam Bruno, omdat hij vond dat zijn zoon leek op worstelaar Bruno Sammartino. Nou zeg, maar goed, we kennen hem nog steeds als Bruno. Bruno Mars, On My Soul. Dan nu naar Dionne Warwick, Walk On By, 1964. Het nummer werd geschreven door het beroemde duo Burt Bacharach en Hal David. En Warwick, ze nam het op in New York. En het werd een echte evergreen uit 64. If you

2009 alweer, Ilse de Lange, Puzzle Me. En daarvoor ELO, Don't Bring Me Down. En dat was 1979. Het is bijna 4 minuten over half al. En dat betekent dat de dansvloer zojuist is opengegaan. De dansvloer van vroeger. Ja, er kan gedanst worden. Dus ik zou zeggen, voor de DJ, wat is je verzoekplaatje? Ik zou zeggen, kom maar door. Laat je verzoeknummer achter op de app van NPO Luister. Op welke plaat ging jij ooit helemaal los? Misschien gewoon in je jonge jaren of recent nog. Mag ook hoor. Laat het even weten via de app van NPO Luister. De eerste komt van Dan Hartman. En natuurlijk, dat is echt zo'n nummer waarvan je eigenlijk niet stil kan blijven zitten. Je gaat de dansvloer op en je zingt luidkeels mee. Relight My Fire.

herkenbare dansmuziek natuurlijk. Ain't No Stopping Us Now, 1979, met Fedden en Whitehead. En voor Dan Hartman, 1980. Ja, de meeste dansplaten komen een beetje uit de jaren 70, jaren 80. Althans, qua jullie verzoekjes. Jaren 90 soms. Maar Roberto die belde ons met een verzoekje uit 2003. Nou, dat kan natuurlijk ook. Reset Your Brain, oftewel Soulvation. Ik zou zeggen, Roberto, geniet er maar weer van.

0: Nou, Roberto, dat is weer eens wat anders. Hier op NPO Radio 5, Reset Your Brain 2003 en Salvation. Ja, vaste klant van de Friday Night Fever. Goed zo, is Stefan Tetelept uit Leiden. En hij stuurt eigenlijk altijd wel even een voice berichtje in om het verzoekje persoonlijk toe te lichten. Stefan, heb je vanavond ook weer gedaan. Hartstikke leuk natuurlijk. We gaan graag weer even naar je luisteren.
1: Hey Jeroen, ja, ik heb een leuk verhaal uit de jaren 80. Want in 1984 had je het film Breakdance the Movie. En Dan Hartman had daar een nummer voor geschreven. Dat was We Are the Young. De film was al helemaal gemonteerd. Maar op het laatste moment zei Dan Hartman van ik wil toch niet dat mijn nummer wordt gebruikt. De filmmakers hadden een probleem, want de film was gemonteerd, maar hij had een stuk zonder muziek. Toen hebben ze Olly en Jerry gevraagd, schrijf even een nieuw stukje muziek. Dat werd There's No Stopping Us. Maar als je dat nummer naast elkaar draait, dan lijkt het één op één op elkaar. Dus het is een soort plagiaat. En daar is de film wel mee gered. Ik vond het een leuke film, ik was 13 jaar toen ik hem zag. Leuk voor de Friday Night Fever. Misschien We Are the Young van Dan Hartman. Of Olly en Jerry met There's No Stopping Us. En jij mag kiezen.
0: Stefan, dankjewel. We gaan kiezen. Ja, de keuze is niet zo heel moeilijk, omdat we net openen de Friday Night Fever. De dansvloer met Dan Hartman. Relight My Fire. Gaan we voor dit moment voor Olly en Jerry. Breaking There's No Stopping Us. En dat komt uit 1984. Stefan, zeer bedankt weer voor je hulp.

Mooie scratching techniek. Nou, Stefan die heeft ervan genoten. Gedanst in de woonkamer, denk ik zo, Stefan, daar in Leiden. 1984, Olly en Jerry. We gaan naar Brigitte. Zij schreef ons op de app. Jeroen, Could It Be Magic van Donna Summer. Dat is en blijft een heerlijke dansplaat. Althans, dat vind ik. Nou, dat vind ik ook, Brigitte. 1976, toen kwam het uit.

En nu was het Brigitte die in de woonkamer staat te dansen, of niet Brigitte? Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Could It Be Magic, Donna Summer uit 1976. We gaan 2 jaartjes opschrijven naar 1978 en dat op verzoek van Helene. Ze zegt, goedenavond Jeroen, het is weer gezellig vanavond. Wat een heerlijke danssongs overal. Ik vind September van Earth, Wind & Fire altijd zo heerlijk. Nou, het is ook bijna zover. Nou, zo is het. Zo lekker op de valreep van augustus blikken we vooruit naar september. En dat doen we inderdaad met Earth, Wind & Fire uit 1978.

0: Friday Night Fever.
1: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
11: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
12: Simpel.
9: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
13: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow!
14: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
13: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
15: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
16: Hij is onderweg.
15: Wie?
16: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
15: Top. Koffietje, ik trakteer.
16: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
17: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 10:00, Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
19: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
18: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort en van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend is het een tijdje droog met wat zon, maar in de middag volgt opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van 5. Jeroen Snel.

Blue Rolls, 1977. Hij begon zijn carrière trouwens ooit in de gospelmuziek. En dan samen met niemand minder dan Sam Cooke. Ja, fijn dat je luistert naar de avond van 5 tot 11 uur zijn Marjelle en ik nog bij jou. Straks weer een mooi naamplaatje. Dus dat is een plaatje, een nummer met een naam in de titel verwerkt. En heb je nou ook een bekend liedje met een naam in de titel? Een nummer dat je altijd weer aan die ene persoon doet terugdenken. Laat het ons even weten. We draaien hem graag met jouw verhaaltje erbij. Dus heb je een mooi naamplaatje? Laat het even achter op de app van NPO Luister. Ja, 2 voor de prijs van 1 natuurlijk. Aan het eind van dit uur met 2 nummers van 1 artiest of band. Straks vertel ik meer. En nu eerst even terug naar 1967. Want toen al waren ze actief. De Bee Gees. To Love Somebody.

0: Marlene on the Wall, Suzanne Vega. En Marlene, dat is natuurlijk Marlene Dietrich. Suzanne Vega had een poster van haar, van deze beroemde actrice, aan haar muur hangen. En ze vond troost in haar mysterieuze glimlach nadat haar vriend haar had verlaten. Ja, het is echt waar. 1985, toen verscheen dit nummer op haar eerste album. Zonder titel, overigens. We gaan even vooruitblikken alvast voor 2 voor de prijs van 1.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Otis Redding vanavond. Op hem de spotlight, want wij draaien straks I've Got Dreams to Remember. Maar welk nummer van Otis Redding wil je graag daarna horen? Denk bijvoorbeeld aan Stand By Me, Sitting on the Dock of the Bay of These Arms of Mine. Ik zou zeggen, ga even snuffelen in je platenkoffer van, oh ja, ik had nog eens iets van Otis Redding. Of misschien in je cd-kast. Of misschien heb je hele mooie digitale lijsten beschikbaar. Kom met een leuk en origineel nummer van Otis Redding. Daar hoop ik op. Laat je suggestie achter op de app van NPO Luister. En aan het eind van dit uur komt jouw verzoek wellicht voorbij. Otis Redding in 2 voor de prijs van 1. Gaan we nu naar dat hele leuke nummer, dat nieuwe nummer van Tangerine. In samenwerking met het Amerikaanse Venice. Hier is By Your Side.

0: The Withers, Ain't No Sunshine. De man die de muziekwereld best wel gevaarlijk vond. Hij brak eigenlijk door, maar gaf zijn oude baan bij de vliegtuigfabriek van Boeing het liefst niet op. Gewoon voor de financiële zekerheid. En wat deed hij? Hij monteerde in Boeing 747's de brillen op de toiletpotten. Maar toen Ain't No Sunshine een gouden plaat was geworden, toen gaf zijn platenmaatschappij hem een gouden toiletbril cadeau. Hoe leuk is dat? Ja, mooie verhalen. Over verhalen gesproken, het is tijd voor het naamplaatje.
1: Naamplaatje.
0: Ja, heb jij nou ook een liedje met een naam in de titel? Die verwijst naar een bijzondere persoon die je misschien al heel lang niet meer hebt gezien. Of iemand die je nog dagelijks ziet. Of iemand die, ja, die er niet meer is en die je heel erg mist. Laat het ons weten. We draaien graag dat nummer met de naam in de titel die jou altijd weer aan die ene persoon doet denken. Laat het even achter je suggestie op de app van NPO Luister. Ja, het naamplaatje van deze week komt van Suzanne van Veer. Ze schrijft: het naamplaatje is een nummer dat over mij gaat. Ja, Suzanne, dat mag ook hoor, helemaal goed. Als kind vond ik altijd bijzonder dat mijn naam zomaar uit de radio kwam. Even leek het dan alsof dat liedje een klein beetje van mij was. En nog steeds voel ik datzelfde glimlachje als ik het hoor. Suzanne, dank je wel. Suzanne van Veer. En uiteraard is het Suzanne van VOF de Kunst uit 83.

0: op. Bij de audities die ik deed dacht ik, oh, dit wakkert een enorm plezier in mij aan.
1: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
1: Maar ik vind het zo'n heerlijk ouderwets prachtig liedje. Volgspot, iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 op NPO Radio 5.

Benson met natuurlijk, je herkent haar stem uit duizenden, Amy Winehouse. Oorspronkelijk was het een nummer van de Zutons. De Zutons. Z-U-T-O-N-S. Britse band. De zanger daarvan, Dave McCabe, schreef het opvallend snel. Naar eigen zeggen ontstond het nummer in een taxi. Tijdens een taxirit in nog geen 20 minuten. En Valerie uit het leak bleek later de Amerikaanse make-up artiest te zijn, Valerie Starr. Kennen wij Valerie Starr? Mariel? Nee? Nee, nooit van gehoord. Jammer hoor. We gaan door met Jim Reeves uit 1964. In de uitvoering van Jim Reeves. I love you because. Maar het nummer werd al in 1949 namelijk geschreven door Leon Payne. Bijgenaamd de Blind Balladeer. Omdat hij als kind zijn gezichtsvermogen verloor. Jim Reeves dus, uit 1964.

beetje songfestival sound lijkt het. De Britse band Jigsaw, Sky High 1975. Een gigantische wereldhit was dit in 1975... met een top 3 notering in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Top 10 hit in het Duitsland Verenigd Koninkrijk... en zelfs een nummer 1 hit in Japan. Leuk. Wij gaan nog even naar Carole King. Maar eerst nog even iedereen bedanken voor de aardige apps trouwens vanavond. Stefan schrijft nu weer fijne muzieksfeer vanavond. Wat rustiger, wat past bij het eind van deze zomer. Bea die vraagt zich af of we wel live zijn. Ja Bea, we zijn live. Hoe kan ik het bewijzen? Het is 11:11. Helpt dat? En verder Martien die bedankt me voor het invallen voor Gerja in de afgelopen weken. En ja, graag gedaan Martien. Gerja, zij is hier maandag weer. Helemaal fris en fruitig terug van vakantie. En dan nu Carole King en Beautiful uit 71. You-

0: Ook zo'n perfect nummer voor de late avond. Bruce Hornsby in The Rains, The Way It Is. Het is 11 minuten voor 9. We zijn live hier op NPO Radio 5. Het is tijd voor 2 voor de prijs van 1.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Vanavond met Otis Redding. Te beginnen met I've Got Dreams to Remember. Hij schreef het nummer samen met zijn vrouw Zelma Redding en Joe Rock. En het gaat over liefdesverdriet en de herinneringen aan een relatie die voorbij is, maar waarvan de gevoelens toch nog blijven hangen. Otis Redding, hij werd geboren in Georgia, groeide uit tot een van de grote stemmen van de soul. Zijn bijnaam was dan ook niet voor niets de King of Soul. Hij stond bekend om zijn enorme passie en emotie in zijn stem. En hij schreef bovendien veel van zijn eigen nummers. Iets wat in die tijd echt niet vanzelfsprekend was. I've Got Dreams to Remember. Het verscheen in 1968. Na zijn dood, dat wel. Want hij was in december 67 omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Slechts 26 jaar oud. Maar het werd postuum alsnog een hele grote hit. Een stem die eigenlijk veel te vroeg verstomde van Otis Redding, maar die nog altijd onmiddellijk herkenbaar is. Luister naar I've Got Dreams to Remember. En daarna hoor je These Arms of Mine uit 1962. En dat is de single waarmee hij doorbrak. 2 jaar later onderdeel van zijn debuutalbum Pain in My Heart. En het nummer These Arms of Mine kwam binnen via Hans. Hans, dankjewel voor jouw suggestie. 2 voor de prijs van 1 vanavond. Hier is Otis Redding.

0: Otis Redding, These Arms of Mine, 1962. En daarmee is het 11:04 geworden. Ik heb net waarschijnlijk gezegd 11:09 of zo. Bedankt, oplettende luisteraars. Ja, maar we zijn echt live, hoor. Dat wel. Einde van deze show. Ik bedank je voor het luisteren. Maandag is Gerja er dus weer met een nieuwe editie. Met ook Bob, met nieuwe opgave op een bijzondere plek. Ergens op onze aardbol. En ook de Shower Power Douche gaat dan weer aan. Kan je voor nu nog geen genoeg krijgen van alle muziek? Blijf luisteren, straks de NPO Radio 5 Muzieknacht. En of je nou aan het werk bent vannacht of je ogen dicht doet. Marjelle en ik, we wensen je een hele fijne en rustige nacht toe. En vergeet niet, hè, waar je ook bent of wat je ook doet, er is altijd wel een engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel voor een ander, dat kan ook. Eén ding is zeker, je bent nooit alleen. Dank voor alle lieve reacties. Graag tot volgende week vrijdag. En veel plezier maandag met Ger. Goed weekend. Bye bye.
1: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
2: NPO Radio 5.
3: Ster.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
7: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
8: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks, bo.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie, olifant!
11: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Boek nu de Feel Good Power Pop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
14: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: 11:00, Manik Jampersen met het NOS-journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meesten waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag er niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. De kist met het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Veel van hen hadden een Noorse vlag bij zich. Later deze week kan het publiek afscheid nemen van de koning. De kist is dan dicht en bedekt met de koninklijke vlag. Harald overleed vanochtend op 89-jarige leeftijd. Zijn zoon en opvolger, koning Haakon, legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli gesloten, omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vanaf morgen vaker per dag open kan. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt zondag gespeeld in België. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag de WK-finale tegen Argentinië. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister app.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
9: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
10: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
11: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
12: Gelukt. Heb je hem al betaald?
11: Wat bedoel je?
12: Mijn betaalverzoek.
11: Zo, dat doe je snel.
12: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: Middernacht, het begin van zaterdag 29 augustus. Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen.
16: Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. En de Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op de festivalgangers. 6 andere